is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

veel van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie...

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na een besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Shara. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Knaldi!
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: is 4 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Twee kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornem. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Radio. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen en toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
2: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
0: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op 14nieuws.be.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Leuven om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei op de Philipszitte in Leuven. Om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.
5: Nou ja, zullen we aan die dag beginnen? Nu het nog maar 625 graden is. Goedemorgen, dit is de woensdag. We zijn er zo klaar voor. Dag zonnetje.
6: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
5: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Knol.
7: Goedemorgen. De Antwerpse gemeente Bornem wil een rouwregister openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten in de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster stierven daarbij. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om te rouwen.
8: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dan gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
7: In Buggenhout, waar het ongeval gebeurde gisteren, wordt vanmorgen al een rouwregister geopend voor de slachtoffers. Het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Vandaag start voor de moslims het offerfeest. Het staat symbool voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen, vertelt organisator Mouedine Genaye.
9: De deuren gaan open om 7 uur. Dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten. Speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
7: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Het cruiseschip waarop het Hanta-virus begin deze maand uitbrak is niet grondig genoeg gepoetst. Het moet opnieuw schoongemaakt worden van de Nederlandse gezondheidsagentschappen. Het schip ligt al een week in Rotterdam en zou vandaag naar Vlissingen varen, de thuishaven. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het schip positief op het virus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen aan overleden. En in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. Wie de eerste 3 matchen wint, gaat naar de finale. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
10: Een student van de KU Leuven die betrapt werd toen hij de kamers van 2 kotgenoten was binnengedrongen, mag voorlopig in een residentie van de universiteit blijven wonen. De man besnuffelde onder andere de onderbroeken van een kotgenote. In Brussel verwacht dit weekend heel wat volk voor de Zinnekeparade en de 20 kilometer. De MIVB zet dan ook meer bussen, trams en metro's in. Een zonnige dag met tropische temperaturen tot 31 graden. Meer nieuws binnen een half uur.
11: Europabank, de bank die durft.
5: Goedemorgen zeg, wat een weer jongens. Vanmorgen al 20 graden. Charlotte, goedemorgen.
7: Goedemorgen Peter, ja heel warm.
5: Ja toch,
7: ja maar leuk hè.
5: Een beetje kunnen slapen vannacht.
7: Ja, beter dan de nacht daarvoor.
5: Dat is goed, ja. Het went ook wel weer.
7: Ja ja, dat is waar.
5: Ja kijk, maar goed, we gaan niet klagen, want ik zag dat na het weekend weer een beetje minder
7: wordt. Voilà, we moeten het nu vastpakken.
5: Jawel, goedemorgen, het is een woensdag, de zon is aan het opkomen. Alleen al een tijdje precies.

0: wat opvalt, er zijn al heel veel mensen wakker gewoon. Mensen zijn ook gewoon vroeger wakker. Hè?
1: Ja, hè?
0: Michel Jannes die heeft zijn schuifraam al open gegooid. Geert Lagrange is ook al wakker. Emmanuel van Hazendonk. Alle vensters open, maar geen frisse lucht die binnenkomt. Ja, dat heb je natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar wel een hele mooie Eddy Lecoq, die is op dit moment al aan het wandelen met de hond. En ik wist dat niet. Die heeft een Spaanse windhond waarschijnlijk. En hij had weten, hij verdraagt de warmte niet en toch is het een Spaanse.
1: Ah ja, maar kijk, er zijn uitzonderingen misschien, ja, hè.
0: Denk je, wat denk je?

0: Yeah. I wanna dance with somebody, Whitney Houston. Guy de Mulder is in Frankrijk. Goedemorgen. En Bertrand Guthrie heeft een opkomende zon in Merelbeke. Oh, en Rosette Sells is aan het wandelen in Peer. Temperatuur is prima. Tuurlijk wel. En dan de muziek, zeg. Radio
1: 2. Goedemorgen, morgen.

0: Man I Need van Olivia Dean. Het is 6:11. Goedemorgen. De problemen op dit moment. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er staat een defect voertuig op de E403 richting Kortrijk en die vind je in Moorsele links.
2: Je woensdag begint.
0: Het is vandaag 27 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er een rouwregister wordt geopend. Ja, na gisteren het vreselijk ongeval in Buggenhout.
3: Ja, inderdaad. Daar zal een rouwregister geopend worden vandaag. Maar in Bornem hebben ze ook dat plan. Want die twee jongeren die in de bus zaten en overleden zijn, die zijn afkomstig van daar. En uiteraard zijn de mensen daar ook heel hard in shock.
0: Heel veel nieuws daarover kun je allemaal volgen op VRT Nieuws. Heel veel mensen met een mening ook daarover. Laten we vooral even nadenken dat er mensen doodgegaan zijn.
3: Ja, en dat er een onderzoek loopt. En dat we dan meer zullen weten daarna.
0: Dat vooral. Kijk even naar buiten. De zon is op dit moment stralend aan het opkomen. We maken ons klaar voor een hete dag alweer. Zon en gewoon heel veel graden. En Christian Thijs uit Kontich, die staat op dit moment al op de markt. Christian, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter. Goedemorgen.
0: Wat ben je allemaal aan het uitpakken op je marktplekje?
4: Ik ben momenteel mijn kraam aan het open doen, want ik verkoop vooral ook keukenmateriaal, messen en alle toebehoren die je nodig hebt in de keuken.
0: Ah, ben je zo iemand die dan ook heel veel lawaai maakt of heel, heel luid praat en kleine show van maakt?
4: Nee, zo ver gaan we het niet drijven.
0: Spijtig.
4: Ik heb al veel werk met... Ja, voor sommigen wel, ja. Maar ik ben niet altijd geconcentreerd bezig, omdat ik ook messenslijper ben. Dus ik moet niet te veel lawaai maken, maar ik moet mij vooral concentreren.
0: Dat is gevaarlijk voor de vingertjes. Hoeveel keer per dag snij je in je vingers?
4: Nooit.
0: Kijk, een voorbeeld. Zie je? En dat komt...
3: Goeie messen, hè?
0: Ah, scherpe messen en je snijdt nooit in je vingers. Christian, geniet daar op de markt nog een heel fijne ochtend. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit Racing Genk in Limburg.
3: Ja, want onze Rode Duivels die gaan naar het WK voetbal. Maar wat ze daar gaan doen, dat maakt op zich niet uit. Want er staat sowieso een Belg in de halve finale van het toernooi. Ja. Dus uit Racing Genk in Limburg. En die van Endert is daar grasmat verantwoordelijke. En hij mag de grasmat onderhouden van het grootste stadion op het WK. Dat is het AT&T Stadium in Dallas. Mm-hmm. Daar kunnen 94.000 mensen gaan zitten. En de Amerikanen die waren op zoek naar grasmat-experten voor het WK. En volgens Eddie komt dat, zegt hij in de krant, omdat ze meer van golf dan van voetbal kennen. En ze kwamen uit bij Britten, maar ook bij hem, bij één Genkenaar. En hij moet zelf geen kalklijnen trekken of grasmaaien. Hij is eigenlijk een beetje de manager van 10 terreinverzorgers daar op het WK. Goed, hè?
0: Goed systeem. Kijk, op die manier halen we toch... Die halve finale.
3: Voilà, we zijn er sowieso.
0: Goed begin.
2: VRT Radio 2.
0: En dit was plots even lang geleden. Blijft toch zo mooi. 1 op 1 miljoen. Meteor en Babette, goedemorgen. 6:15.
5: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Want

0: Intussen blijft die Nederland veroveren, die meteor. Goed hoor. Goedemorgen. Intussen zijn ook mensen die gaan vissen bij deze temperaturen.
1: Oké, lekker fris.
0: Leo Serneels uit Tremelo. Goedemorgen Peter en Charlotte. Ik ben op weg om te gaan vissen. Nu is het koel buiten, 15 graden. Ons was het al 20.
1: Ja, ik had ook al 19 in Gent vanmorgen.
0: Maar ja.
1: Oké. Okay.
0: Beatrice Engelen uit Grobbendonk. Ik vind Charlotte zo'n fijne vrouw. En ze glimlacht ook altijd zo lief als ze het nieuws leest.
1: Oei, ook als het slecht nieuws is. Ja, je moet blijven lachen, hè.
0: Zo gaat dat. Heel bijzonder. Heerlijk bezoek vanmorgen met een bekende zeiler. Tom Waas, die vooral een uitstekende reeks gemaakt heeft over Oekraïne. Reizenwaas. 7 jaar nadat hij er alles was. En die reeks, die is echt straf. Als je nog niet doorhad hoe een oorlog nu exact voelt voor de gewone burger... Blijf luisteren, Tom komt straks om 7:40. En gek genoeg, in een oorlog gaan mensen geweldig relativeren. En Robert Esseldeurs heeft daar ooit een hit mee gehad. Die moeten we nog eens poetsen. Robert wie? Aha, over 5 minuten alle nieuws.
2: Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
4: Te veel video's.
3: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht, met...
7: Immos Koopman.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
13: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
14: Ah, super. Allee.
13: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
14: Ah, dan is het gewoon.
13: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
14: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
13: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
17: Oei, wacht hè.
14: Rustig,
17: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
17: Mooi, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
18: Ja, mocht dat niet misschien?
14: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
18: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
14: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
18: B-Bad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
19: Knaldi.
20: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
21: Check de promo.
20: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
22: Jouw goeiemorgen telt voor 2.
23: Goeiemorgen, morgen. WRT Radio 2.
24: Goeiemorgen.

0: zo lang haar hebt zoals Bon Jovi in de jaren 80. Nou, dan zweet je toch wel als een rund. Bon Jovi, keep the faith. Het is 5:05 en Ilse de Sitter uit Capelle is ook wakker. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter, goedemorgen Charlotte.
0: Hello. Zeg Ilse, hoe warm is het op dit moment in jouw bakkerij daar?
1: Hoe warm het er is, weet ik niet, want ik ga er binnen een paar minuutjes aankomen. Ik ben er maar op 7. Uh-huh. En dan leggen we alles in, dan ruikt het er heerlijk. Uh-huh. Dan leggen we alles in, verse pistoletjes en de koffiekoekjes, de goede chocoladebroodjes.
0: Maar vooral
1: heel goede kaneeltaartjes.
0: Oh, heel veel, zeg Ilse. Hou je het daar een beetje cool in de bakkerij?
1: Ja. Ja, dat is er. Ja, met twee toffe bakkers.
0: Oh,
1: en een heel tof vrouwtje. Is dat er leuk werken? Hè? En Maaike, vrienden, is er heel leuk werken.
0: Ik hoor het. Geniet vooral van je ochtend. Maar zeg, Ilse, weet jij wie Robert Esseldeurs is?
1: Robert Esseldeurs? Nee. Ja. Maar dat gaat u mij vertellen?
0: Ja, ik ga het jou vertellen, want...
2: Platenpoets.
0: Robert Esseldeurs heeft een nieuwe zomerhit. En die heet Zoveel Mooier. Robert Esseldeurs, ja. Ik put elke dag een plaat. Een plaat die je eigenlijk nooit zou mogen vergeten. En vandaag is dat een song van Robert Esseldeurs. En Robert had er een hit mee in 1989. Heel de zomer in 10 om te zien meegestaan. En toch heb je nog nooit van Robert gehoord.
3: Nee.
0: Zijn hit was toen Sa, Sa, Sa, C'est la vie.
3: Oh,
0: Robert Esseldeurs. Ja. Dat is Danny Fabry.
3: Allee.
0: Maar ja, we gaan hem poetsen, zie je. Alsjeblieft.
1: Danny
0: Ilse,
1: Fabry.
0: Danny Fabry. Ilse, geniet ervan. Salut, hè.
1: Daag.
0: Goedemorgen.

0: In paniek, hè. Waar is de tijd? Weg, hè, boer, weg, hè. Het is 6:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Met straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout wil ook de gemeente Bornhem een rouwregister openen voor de twee kinderen die bij het ongeval zijn gestorven. Ze zaten in de schoolbus die door een trein werd aangereden gisteren. De chauffeur en begeleidster stierven ook. En in het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Ook 4 kinderen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Lieselot Terijn. In Leuven is een mannelijke student de kamers van 2 kotgenotes binnengedrongen. Dat meldt Robé TV en bevestigt de universiteit aan VRT Nieuws. De eerste keer gebeurde dat in januari en toen werd de student al overgeplaatst naar een andere studentenresidentie. Het slachtoffer vertelt hoe zij betrapte in haar kot terwijl hij aan haar ondergoed zat. De student moet nu psychologische begeleiding volgen en mag volgend jaar niet meer in een residentie verblijven, laat de universiteit weten. Dit jaar mag hij wel op zijn huidige kot blijven. Op 29 plekken in Halle komen er bewakingscamera's, zowel in het centrum, de stationsomgeving als de kanaalzone. De politie zal de camerabeelden live kunnen volgen, burgemeester Eva de Mesmaker.
5: Doordat ze live bij politie toekomen, kunnen ze op voorhand alles goed monitoren, in het oog houden en snel ingrijpen. Maar achteraf, als je op zoek gaat naar wie heeft bepaalde feiten gepleegd, dan zijn camerabeelden cruciaal. Dus ook daar zijn ze zeker nuttig.
4: Volgend jaar moet het cameranetwerk werken. De stad trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De burgemeester van Machelen wil strenger optreden tegen loesje parkeerbedrijven rond de luchthaven van Zaventem. Vorige week nog getuigde een man over wantoestanden bij zo'n parkeerbedrijf. Terwijl hij op vakantie in het buitenland was, stond zijn auto op het parkeerterrein van de firma. Toen de man terugkwam, zag hij dat zijn auto beschadigd was en dat er honderden kilometers mee gereden was. We willen die parkeerbedrijven aanpakken, maar simpel is dat niet, zegt de burgemeester Jean-Pierre de Groef.
6: We hebben dus in het verleden 4 maal procesverbaal opgesteld. Dat bedrijf werd aangepakt, dat gaat failliet. 2 dagen daarna staat er een nieuw bedrijf, dat in feite hetzelfde bedrijf is, met een nieuwe naam. Dus dat is heel moeilijk.
4: En de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zet dit weekend meer bussen, trams en metro's in. En dat heeft alles te maken met de grote drukte van 2 massa-evenementen in Brussel. Zaterdag is er de Zinneke Parade en zondag de 20 kilometer door Brussel. De loopwedstrijd telt maar liefst 45.000 deelnemers. En ook de Zinneke Parade verwacht duizenden toeschouwers. Metrolijnen 1 en 5 zullen meer rijden, net als tramlijnen 7 en 25. Hou er ook rekening mee dat heel wat lijnen worden onderbroken of beperkt. Alle info daarover vind je op de website van de MIVB. Een zonnige dag vandaag met hier en daar een stapelwolkje. Iets minder warm, al krijgen we nog altijd zomerstemperaturen rond de 26, 27 graden. Ook de rest van de week blijft het zomeren met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, waar staan die files aan, Mona?
7: Op de binnenring rond Brussel verlies je nu 15 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Daar is een ongeval gebeurd, dus maak daar een reddingstrook. Richting Brussel 15 minuten bij vanaf Afligem. En richting Antwerpen 20 minuten vanaf Massenhoven.
0: Oh, hou zo.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Yes! Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
10: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan.
9: Als nieuwe klant krijg je gratis een Greenpen van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Dan Harden en Relight My Fire. Margot van de regio, hoe warm is bij jou intussen al?
1: Ja, ik voel toch wel dat het een warme dag gaat worden.
0: Het wordt een mooie dag.
1: Ik denk 18 graden of zo.
0: Hoppla. Goedemorgen, Charlotte. Natuurlijk wel eerst precies een beetje warmer binnen, maar... Charlotte, we hebben al nieuws gezien natuurlijk. Heel veel berichten over het verhaal in Buggenhout. Ja. Daar gaan we later nog over door. Maar dit is ook belangrijk. Alphonse is niet meer de oudste van het land.
2: Nee, het gaat over Alphonse de Klerk uit Oostende. Die is overleden 2 dagen voor hij 109 jaar zou worden.
0: Ach,
2: hij was 1 jaar en 3 maanden de oudste man in ons land. En zijn geheim, geen alcohol drinken. En het is een West-Vlaming, brave zin en vroeg naar je bedden.
0: Dat is het dan eigenlijk gewoon. Dat zijn jij.
2: Ja.
0: Ja, man, weet wel wie er dan de nieuwe oudste is?
2: Nee, geen idee. Dus als iemand het weet, wie nu de oudste persoon in ons land is, ja, laat maar weten.
0: Misschien ben jij het wel. Bel gerust even.
2: Ja.
0: En laat je nooit verdedigen door artificiële intelligentie.
2: Ja, we moeten daar heel kritisch over blijven. Want heel veel mensen gebruiken AI of artificiële intelligentie om zelf juridische teksten te gaan schrijven. Dus een beetje advocaten spelen eigenlijk. Hè. En rechters die krijgen dan onsamenhangende teksten binnen, documenten die door de computer gemaakt zijn en niet door mensen. En je kan daarvoor een boete krijgen, want ja, dat is dan een soort van schriftvervalsing. Of je zet eigenlijk dingen op papier die helemaal niet kloppen. In de krant zien we een verhaal van een Antwerpse man die een boete van €5000 kreeg, omdat hij AI-teksten had gebruikt voor een rechtszaak en dat maakte het heel ingewikkeld. Maar er waren ook advocaten die schadevergoedingen hebben gekregen omdat ze eigenlijk niet goed konden werken op die manier. Experts zeggen ook dat de AI soms wetten en argumenten gaat verzinnen. Dus je moet echt opletten. Ik denk, het is ook niet alleen in rechtszaken.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: In andere dingen ook. Je moet echt kritisch blijven als je AI iets laat doen.
0: Waarvoor heb jij het laatste keer gebruikt, Margot? AI?
1: Ik probeer dat echt te vermijden. Ik ben geen fan van AI.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik hoor uit goede bron dat AI is wel fan is van jou.
1: Mm. Ach, en ja, het zal wel.
0: Advocaat. Het zal wel. Ik geloof me niet, dat is jammer eigenlijk. Advocaat, wel lekker.
2: Dat is wel lekker.
0: Misschien wat te vroeg eigenlijk. Zometeen hoor je waar het daar 18 graden is bij Margot van de Regio. Want die is op tournee. Amai.
3: Ik zit

0: Intussen weten we wie de oudste is op dit moment van ons land.
1: Maar ja, Gentenaar Elisa Nevenjas is 109 geworden gisteren.
0: Damn.
1: En ze hoopt op haar 110e te kunnen vieren volgend
0: 109,
1: jaar.
0: 109, jongens.
1: Ja.
0: Caroline Koestes uit Gerritsberg laat nog weten. Mijn doop-Peter, broer van mijn grootvader, is deze maand 102 geworden.
1: Wow.
0: Hoop nog enkele jaren te goed. Het is nog in superconditie, behalve het gehoor.
1: Ah ja, maar ja, kijk.
0: Ja, daar heb je intussen al hoorapparaten voor, zeker?
1: Ja.
0: Oh man, ja, met deze zon. Er zijn al twee buurten in Vlaanderen heel gelukkig. Want zowel in West-Vlaanderen als in Vlaams-Brabant heeft onze Margot van de regio een beste buurt gekozen.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt in Antwerpen.
0: In Vlaams-Brabant is dat geworden de Krekelberg in Haagd en de Pelikaanstraat in Hoogleden in West-Vlaanderen. Deze finale week van onze heerlijke wedstrijd, de beste buurt. Margot gaat op bezoek bij de mogelijk beste buurten. Margot, ben je al een beetje bekomen van gisteren?
4: Ja, maar ik heb er wel... Ja, het was moeilijk hoor. Goh, het is altijd zo moeilijk. En vooral, ik denk echt dat ik na deze week 10 kilo minstens dikker ga zijn.
0: Oei.
4: Wat de mensen allemaal voorzien van eten, maar dat is niet normaal, man.
0: Hey, dat is Radio 2, hè.
4: Dat is Radio 2. Amai, schitterend. En maar vandaag dus opnieuw, hè.
0: Ik zag wel beelden van line dancing, van cowboys. Ja. Moet even meekijken wat we daar... Hoppla. Schitterend, hoor.
4: Ja, klopt.
0: Ik zie ook onze stagiair...
4: Ja, die heeft mooi meegedaan, 10 op 10 voor hem.
0: Onze stagiair Sherlock, prachtig, de cowboys zijn heel mooi. Die beelden vind je allemaal bij ons op onze Instagram. @goeiemorgen.morgen. Maar vandaag, de provincie Antwerpen, waar begint het?
4: Het begint in Onze Lieve Vrouw Waver op de Felix Brouwers Hof. Daar gaan we als eerste naartoe, de Felix Brouwers Lei eigenlijk.
0: Mm-hmm.
4: Dan ga ik helemaal richting de Kempen naar Mol, want daar dient ook een buurt mee naar de beste buurttitel. En dan gaan we nog naar Stabroek. Dus het wordt vandaag een hele tour van Antwerpen. En ja, ik ben vooral weer benieuwd om mij te laten overdonderen door hoe fantastisch mensen eigenlijk wel kunnen zijn, want dat is wel vooral wat ik onthoud na deze week.
0: Warmte, warmte, ja. Zeker met deze warmte. En in Mol, de Kempen, daar is het waarschijnlijk nog net een paar graden warmer. Dus
4: wordt
0: helemaal goed. Volg het allemaal bij ons op onze Instagram en over 2 uur hoor en zie je ze live in de provincie Antwerpen op zoek naar de allerbeste buurt van dit jaar. Goedemorgen. Absolutely everybody, Vanessa. Amen.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Homewrecker, Somber. Mooi berichtje binnengekregen van Alex Mans. Redding van die AI. Dat mensen daar advocaten taal opzoeken. Goedemorgen, ik zeg altijd goedenavond aan de AI. Ik krijg altijd een antwoord terug met slaap wel Alex. En ik slaap goed.
1: Oh.
0: Vriendelijke groeten. Mooi.
2: Punto, punto. Punto, punto.
0: En als het helpt, waarom niet? Tuurlijk. Het enige waar AI jou niet kan mee helpen is met punto, punto. Het enige wat jij nu moet doen is gewoon even een appje sturen. Jouw telefoonnummer en het woordje punto, punto. Het zijn twee woorden, hè? Ingewikkeld. Ja. Punto, punto, appen.
3: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ja, dan moet je misschien die exclusieve goeiemorgenmorgenmok. Nu appen, telefoonnummer erbij en straks misschien winnen. En dan nu, zeg, kijk eens naar boven.

0: ballonnen hebben we niet. We willen een exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen ook. Als je die wil winnen, dan heb je nu Punto Punto en je telefoonnummer naar de app van Radio 2. Heel veel succes.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dat is nu toch ook niet aangenaam. Daar wat, 's morgens je boterhammen te eten en je koffie te drinken, dan zit een ander hier op de wc.
1: Op VRT1 kijk je binnen in een voormalig bankkantoor in Ons Huis Nieuwhuis. Op VRT Canvas in Campus Cup quizzen de studenten van PXL tegen Thomas More. En op VRT Max kan je mee de rust en stilte gaan opzoeken met Door de Bomen. Veel kijkplezier straks.

0: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Zeg, kom maar, ze zijn niet bang geweest toen je terugging naar Oekraïne. Zo veilig was dat nu toch ook niet. Zijn verhalen wil je horen en zien. Straks is Tom bij ons. Goedemorgen.
5: Elke dag. Radio 2.
4: 7 uur via het nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
6: Goedemorgen. 10% van wie werkt krijgt alles te maken met pesten. Volksgezondheid heeft dokters opnieuw informatie gegeven over wat ze moeten doen met mogelijke ebola-besmettingen. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterijen op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op het welzijn van werknemers en ze geven een verhoogd risico op burn-out en vaak ook langdurige uitval op het werk. Het blijft een groot probleem, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
7: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Dus het is toch een hardnekkig probleem. Bij pesten is de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als ik kijk naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
6: De Antwerpse gemeente Bornem wil een rouwregister openen voor de 2 kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten in de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster stierven daarbij. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om te rouwen.
8: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
6: In Buggenhout, waar het ongeval gebeurde gisteren, wordt vanmorgen al een rouwregister geopend voor de slachtoffers. Het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van dat dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten sowieso verwittigd, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
9: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen, met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
6: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een ziekenhuis zoals de procedure voorschrijft, maar uiteindelijk bleek ze negatief te testen. Vandaag start voor de moslims het offerfeest. Het staat symbool voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims nu ongeveer samen, vertelt organisator Mouedine Jenaye.
10: De deuren gaan open om 7 uur, dus het is een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten, speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
6: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het plaatselijk bestuur vielen er geen gewonden, maar was er veel schade aan gebouwen. En in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finale hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor en wie het eerst 3 matchen wint, die gaat naar de finale. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Op 29 plekken in Halle komen er bewakingscamera's bij, zowel in het centrum, de stationsomgeving als de kanaalzone. De politie zal de camerabeelden live kunnen volgen en daardoor sneller ingrijpen. En een student van de KU Leuven die betrapt werd toen hij de kamers van 2 kotgenoten was binnengedrongen, mag voorlopig in een residentie van de universiteit blijven wonen. Een zonnige dag met temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws hoor je binnen een half uur.
4: De problemen van morgen, Mona, vertel eens.
11: Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Daar is de weg net vrijgemaakt, maar in Grimbergen is de linkerrijstrook wel nog dicht. Daar staat een defect voertuig. Richting Brussel 15 minuten aanschuiven en dat doe je vanaf Aflichem. Richting Antwerpen zijn dat 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring naar Nederland sta je 15 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.

Zometeen gaan we nog even door over dat ongeval in Buggenhout. Want vooral, denk eens even, die school, hoe begin je aan je schooldag als leerkracht en vooral als directrice? Daar gaan we straks over spreken.

0: dag begint.
1: Ja, het is 27 mei vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2, dat gewoon lekker weer blijft. Zon en gewoon heel veel graden. Gisteren was het, ja, de warmste dag sinds het begin van de metingen.
2: Tot, hè?
1: En vandaag waarschijnlijk weer overgaan, hè? Sowieso. Straks even horen bij Weerman Bram wat het allemaal geeft. En ook volgende week woensdag, ja, hebben we wel dat beste buurtfeest. Mm-hmm. Hopelijk blijft het dan een beetje droog.
2: Hopelijk. Goed weer, ja.
1: Ja, we zullen zien. Maar dan. Ja, dan zeggen we welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Maar we beseffen het niet goed. Om 7:08 gisteren, terwijl we hier met Gert en James lol zaten te maken, echt. Er is toen een vreselijk ongeval gebeurd aan die spoorwegovergang in Buggenhout. Intussen weten we hoe dat is afgelopen. Ja, het laatste nieuws daarover, Charlotte.
2: Wel ja, we weten hoe het is afgelopen. Hè. 4 doden, waaronder 2 kinderen van 12 en 15. Ook de buschauffeur, de begeleidster. Maar het parket onderzoekt de zaak nog volop. Dus we kunnen nog geen uitspraken doen over hoe dat allemaal is kunnen gebeuren. De 2 kinderen zijn afkomstig uit Bornem. Daar gaan ze een rouwregister leggen. Of dat is toch het plan. In Buggenhout, waar het ongeval gebeurde, wordt vandaag een rouwregister geopend, vanmorgen. En dat kan mensen alvast sneller helpen nu om die zware dag van gisteren toch, ja, te verwerken de komende periode.
1: Ik vroeg me dan af, hoe ga je dan verder als school? He, dat is toch ook een belangrijke. Dat hoor je nu van Jolien Roef, de directrice van de school Richtpunt Campus Buggenhout. Dag Jolien.
3: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaat het met jou?
3: Ja, ik denk dat niemand mijn woorden iets kan omschrijven en dat voelen we allemaal. Ik denk dat we allemaal hadden gehoopt om op te staan en te geloven dat de nachtmerrie was, maar dat is jammer genoeg niet waar.
1: Hoe hebben jullie gisteren die dag beleefd?
3: Het is voor ons op school een hele spannende en een hele zware dag geweest, omdat ook niet alles meteen, identiteiten en dergelijke, niet meteen duidelijk waren. Dus dat heeft voor heel mijn schoolteam en al mijn leerlingen ontzettend veel gevraagd. Maar iedereen heeft daar fantastisch gedaan wat ze konden. Al onze leerlingen hebben hun rust proberen bewaren. De leerkrachten waren er voor elkaar, ook onze leerlingen. Mensen hebben alles gedaan wat ze konden, maar dat neemt de zwaarte niet weg.
1: Nee, want dan vraag je af, hoe begin je aan zo'n schooldag vandaag?
3: Ja, wij hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè. Want rouw heeft verschillende vormen en daar moeten we ook respect voor hebben en dat tempo volgen. En vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
1: Ja, je bereidt je er nooit op voor op dit soort dingen natuurlijk, want zichzelf, je voorziet ruim en tijd om te rouwen, troostkoffers ook. En ook iets concreets om mee te geven. Leg dat eens uit, Jolien.
3: Ja, we zijn wel heel dankbaar. Het Berffonds heeft gisteren contact met ons opgenomen om daar ook wel in te ondersteunen. Dat is natuurlijk ook hun specialiteit. Zij hebben voor iedereen eigenlijk een koestersjaal voorzien en een nachtlampje. Voor de angsten van onze leerlingen de plaats en de warmte even te kunnen bijhouden. Voor iedereen dat dat nodig heeft. Dus die zaken zijn voorzien. Al onze leerkrachten hebben een pin dat ze kunnen dragen om ook datzelfde hart dat ook aan ouders wordt bezorgd mee te kunnen dragen. De rest van de tijd.
1: Ja, bij onze Jolien Roef, de directrice van de school in Buggenhout. Waar we aan het bekomen zijn natuurlijk van dat vreselijke ongeval gisterochtend. Ja, kun jij met mensen praten, Jolien?
3: Ja, we hebben gelukkig wel een heel goed team hier op school met collega's. Maar er is ook voldoende psychologische ondersteuning voor iedereen voorzien. Inclusief voor mij als directeur. Dus daar is zeker zorg voor gedragen. En dat gaan we de komende dagen voor iedereen ook blijven doen.
1: En dat is belangrijk. Wij kunnen weinig doen, maar weet wel, heel Vlaanderen leeft met jullie mee. Het nieuws ging ook heel de wereld rond, zag ik. Dus mensen denken aan jullie. Heel veel liefs van ons. En bedankt om toch even over dit verhaal te willen spreken. Dag jullie.
3: Okay. Nee.
1: 13 over 7 intussen.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Goedemorgen. Heel veel mensen reageren natuurlijk op dat nieuws van gisteren. Joris van Meijervijnen die tikt nog iets aan. Binnen 2-3 weken is iedereen het vergeten. Maar de ouders zijn getekend voor Hans hun leven. Groeten van een ervaringsdeskundige, ja, dat heb je natuurlijk ook.
1: Ja, absoluut.
0: Heftige. Ja, heftig verhaal. Kun je allemaal blijven volgen op VRT Nieuws. Ik moet nog een tip geven voor zo meteen.
1: Ja.
0: Ave César.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Krevel.
6: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
8: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
9: Bewind vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Misschien is dat wel Elise Wekking uit Geluwe en West-Vlaanderen. Weten we uiteraard zijn. Elise, goeiemorgen.
10: Goedemorgen allemaal.
9: Jij bent er klaar voor deze dag, want het is warm, hè?
10: Ja, het is warm.
9: Je bent aan je laatste jaar geneeskunde bezig en vrijdag wordt een belangrijke dag. Want, wat gebeurt er vrijdag?
10: Dus vrijdag gaan we weten of dat we geselecteerd zijn voor onze vervolgopleiding. En dus ik ga weten of ik erbij ben voor orthopedie of niet.
9: Ah ja, want dat is met beperkt aantal plaatsen. Hoeveel plaatsen zijn er?
10: Ja, 5.
9: Oh, en met hoeveel zijn jullie in totaal om aangemeld?
10: 30,
9: 25. Ja. Kijk, zullen we afspreken, als dit lukt, dan lukt dat vrijdag ook. Geen druk.
10: Ja.
9: Elise, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Met mensen motiveren. Hè.
11: Ja, ja, ja.
9: Je vult gewoon aan en bij 3 juiste antwoorden krijg je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel, pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen zo meteen met de C, D, E, F, G. Als je zover geraakt. Welke C is een bekend slaatje met kip, croutons en parmezaanse kaas?
10: Caesar salad.
9: Welke D is een stad in West-Vlaanderen met een grote ijzertoren?
10: Dexmuide.
9: Welke E is het mooie woord voor een rekker?
10: Elastiek.
9: En welke F is de naam van volksmuziek waar Bart Peters ooit een liedje over schreef?
10: Folklore.
9: Even overlopen. Welke C is een bekend slaatje met kip, croutons en parmezaanse kaas? Caesar salad. Oh, lekker, hè. Welke D is een stad in West-Vlaanderen met een grote ijzertoren, Dixmuide? En welke is het mooie woord voor een rekker? Ja!
7: Punto, punto!
9: Ja! Elise!
10: Yay!
9: Natuurlijk wel, dit gaat lukken, hè. Sowieso.
10: Ja.
9: Welke F is de naam voor volksmuziek waar Bart Peters een liedje over schreef? Zij folklore, ja. Zocht dan eigenlijk volk, maar het is niet erg. Kijk, je bent erbij. Die Goeiemorgen Morgenmok, die heb je. We wensen je alle succes van de wereld voor vrijdag. Elise.
10: Dank u wel.
9: Fijne ochtend.
10: Ja.
7: Punto, punto. Punto, punto.
8: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen.

0: Jump for my love van de Pointer Sisters. Ja, hoe warm of hoe koud wordt het? Wel,
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Tobi Nagedoorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Een paar vragen hoor, want volgende week woensdag hebben we dus ons Goedemorgenmorgen grote buurtfeest. Dat is al een belangrijke. Ik zit er met een feestje zaterdag, dat is een belangrijke. Maar vooral, vandaag, wat wordt het?
2: Wel, tijdelijk wat minder warm. We krijgen vanuit het noordoosten zeelucht. Het waait ook wat harder. Dus het voelt eigenlijk draaglijker, denk ik, voor velen. Het kan nog wel naar 30 graden gaan in het uiterste zuiden van het land. Voor het centrum is dat een graad of 27. En voor de kuststreek 22 graden met daar ook een matige zeebries. Soms vrij krachtig zelfs. En opnieuw is er zon. Maar van over Nederland komen er ook wat wolken. Vooral voor het noorden van het land. Die schuiven ook verder op naar het centrum en het zuiden, maar gaan wel stilaan in de loop van de dag wat meer oplossen. En dan tegen het einde van de namiddag, misschien voor het zuidoosten, dat daar lokaal een bui valt of een onweer, maar de kans is eigenlijk veel eer klein. En dan vanavond en vannacht rustig, vrijwel helder, misschien wat hoge sluierwolken. En temperaturen tussen 10 en 17 graden. Die 17 graden is vooral voor de steden. En dan morgen opnieuw veel zon, wat hoge sluiers, misschien wat stapelwolkjes in de Ardennen. En we krijgen alweer warmere lucht van over Frankrijk. Dus het gaat van 24 graden in de Hoge Venen tot 30 graden alweer in het westen van het land. En dan vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste met temperaturen rond 30 of 31 graden. En in de Kempen kan het zelfs tot 32 graden gaan. Ja, puffen en zweten alweer met stapelwolken. En mogelijk onweer in het oost en het noordoosten later op de dag. Okay. En ook die nacht verwachten we meer gedonder vanaf het westen. Oh. En dat duurt ook zaterdag nog. Wisselvallig weer dan, met kans op onweders. Temperaturen rond 30 graden. Dus we zitten wel nog in die zeer warme lucht dan. En daar komt vanaf zondag verandering in. In het westen en het centrum wordt het in de loop van zondag al droger. In het oosten nog kans op onweer of een bui. En dan temperaturen rond 23 of 24 graden. En ook 24 of 23 graden begin volgende week. Lichtwisselvallig, wat stapelwolken, af en toe ook opklaringen.
0: Ook niet verkeerd eigenlijk, die 3, 24 graden. Manneke.
2: Zeker niet. Veel beter.
0: Ja, we zullen zien natuurlijk. Dus zaterdag kan het onweren. Super. Ja.
3: Goedemorgen, Sabine.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Het is 7:45. En gisteren, amai, wat was dat? Wat was dat? Gert en James hebben een nieuwe hit voorgesteld. Ma Di Wodo. Sommige mensen moeten een beetje wennen. Ma Di Wodo.
4: Ja.
0: Het heeft allemaal te maken met de nieuwe zomershow die ze deze zomer spelen. Kaarten blijkbaar op zomershow.live heb ik gehoord. Maar vooral dat liedje, dat gaat over maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan vooral over de vrijdag. Zullen we nog eens luisteren hoe dat klonk en hoe het eruit zag live bij ons bij Goedemorgen Morgen. Hier zijn ze nog eens, zien.

0: Madi Wodo, jongens, het blijft toch echt een heerlijke, heerlijke, heerlijke. De hele videoclip kan je bekijken bij ons op het Radio 2 kanaal van VRT Max of live op @goeiemorgen.morgen, onze Instagram. Je wordt daar toch ook Instagram-stand vrolijk.
1: Ja, ik heb er de hele dag mee in mijn hoofd gezeten gisteren.
0: Gerrit Jan die zegt ook: goedemorgen, ik zat er al heel tijd op te wachten. Madi Wodo. Jongens, als dit de zomerhit niet wordt van dit jaar. Er is veel concurrentie, hè?
1: Oula.
0: Want vrijdag komt Bart Kuil met zijn Zot Verliefd. Ook een hele goeie. Nog een rak van Sam Goris. Hotshot van Stan van Samang. Er is zoveel. Maar nu is het half acht.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk, blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Pesten heeft een grote impact op hoe werknemers zich voelen. En pesterijen geven een verhoogd risico op burn-out en vaak ook tot langdurige uitval. En Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het plaatselijke bestuur vielen er geen gewonden, maar is er veel schade aan de gebouwen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Straks meer over Oekraïne met Thomas. Nu eerst het nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Lieselotte Rijn. Afgelopen nacht was er een explosie aan de deur van een woning in Etterbeek. Dat heeft de Brusselse brandweer zo net bevestigd. Die werd rond 14:15 opgeroepen voor de ontploffing in de Edouard Thibault-laan, niet ver van het Jubelpark en Montgomery. Ter plekke bleek er geen brand te moeten, maar was er wel schade aan de deur. Gewonden viel er niet. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht door de politie. Op 29 plekken in Halle komen er bewakingscamera's, zowel in het centrum, de stationsomgeving als de kanaalzone. De politie zal de camerabeelden live kunnen volgen, zegt burgemeester Eva de Mesmaker.
5: Doordat ze live bij politie toekomen, kunnen ze op voorhand alles goed monitoren, in het oog houden en snel ingrijpen. Maar achteraf, als je op zoek gaat naar wie heeft bepaalde feiten gepleegd, dan zijn camerabeelden cruciaal. Dus ook daar zijn ze zeker nuttig.
4: Het cameranetwerk moet volgend jaar werken. De stad trekt daar 2 miljoen euro voor uit. In Leuven is een mannelijke studentenkamers van 2 kotgenotes binnengedrongen. Dat meldt ROBTV en bevestigt de universiteit aan VRT Nieuws. De eerste keer gebeurde dat in januari en toen werd de student al overgeplaatst naar een andere residentie. Het slachtoffer vertelt hoe ze hem betrapte in haar kot terwijl hij aan haar ondergoed zat. De student moet psychologische begeleiding volgen en mag volgend jaar niet meer in een residentie verblijven, laat de universiteit weten. Dit jaar mag je wel nog uiten op zijn huis. Kot. Molenstede bij Diest heeft een nieuw openbaar plein. Dat ligt na VZW Martien van Kamp, een tehuis voor mensen met een beperking. Het plein moet een ontmoetingsplek worden waar buurtbewoners en mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Directeur Wendy Bortsels van VZW Martien van Kamp.
6: We willen eigenlijk ook hun leefwereld groter maken door hen ook in contact te laten komen met anderen dan enkel de mensen die binnen Martien van Kamp wonen. Iedereen is welkom hier. Mensen die passeren als buurtbewoners. Hier mag ook gerust een gezellig feestje georganiseerd worden door de buurt. Dat is allemaal geen probleem. En onze mensen gaan dat heel hard appreciëren als hier wat beleving valt te beleven.
4: In de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zet dit weekend meer bussen, trams en metro's in. Zaterdag is er de Zinnekeparade en zondag de 20 kilometer door Brussel. En dus worden er duizenden mensen verwacht. Metrolijnen 1 en 5 zullen meer rijden, net als tramlijnen 7 en 25. Hou er rekening mee dat heel wat lijnen worden onderbroken of beperkt. Opnieuw een zonnige dag vandaag met temperaturen rond de 27 graden. Meer nieuws. Dat vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Problemen dan maar op de weg. Goedemorgen, Mona.
7: Goedemorgen. Het is vooral rond Brussel vrij druk. Op de binnenring verlies je 40 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Grimbergen is links dicht door een defect voertuig. Richting Brussel vanaf Afligem 20 minuten aanschuiven. In Groot-Bijgaarde is net een ongeval gebeurd. Rechts nog aanschuiven naar Brussel 20 minuten vanaf Heverlee. Richting Antwerpen 20 minuten vanaf Massenhoven. Ook vanaf Zwijndrecht en 10 minuten vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Nederland staat je 15 minuten in de file. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En richting Gent zijn dat er 20 van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel.
0: Ja, jongens. Goedemorgen, morgen. Straks moeten we het ook nog even hebben over die afkortingen, die Madiwodo.
8: Ja.
0: Je hebt Madiwodo, maar je hebt bijvoorbeeld ook Kladiladi.
8: Ja.
0: Kladiladi Hakli staat ook.
8: Oh.
0: Ja, iets met afkortingen. Het is woensdag, leren weer van alles bij. Van onze taaltovenaar Chris de Wolf. Maar...
9: Oh yeah. Backstage Bavo.
0: Vriend van de sterren, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Zeg, Backstage Bavo. Zometeen hebben we Tom Waas te gast. Ook een,
10: klopt.
0: Een ster. Ja, is er intussen al meer informatie over Tom?
10: Ja, hij is er geraakt, want er is toch wel veel file, dus ik ben blij dat hij er is. En ook, Peter, de wegen zijn hier minder glad dan in Oekraïne. Dat is echt een topverhaal dat ik kan vertellen.
0: Dat is een feit, sowieso. Is die met de boot?
10: Nee, helaas niet.
0: Nee, de boot? Nee. Oké. Goed, alles daarover hoor je natuurlijk straks nog van Tom Waas zelf.
11: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Een dag geen ABBA, een dag geen Radio 2, dat is toch, hè?
1: Dat is zo, zeker.
0: Ik zat vanmorgen nog naar de Rolling Stones te luisteren. Dat is veel te lang geleden.
1: Ah, oké. Ja. Moet je iets aan doen dan?
0: Ja, moeten we straks iets aan doen misschien. Au.
1: Oei. Ja. Wat heb je gedaan?
0: Ja, ik word even heel technisch. Heb je van die schuivers, ja, van die knopjes hier in de radiostudio?
1: Ja.
0: En af en toe schiet ik uit met mijn vinger. En dan zo, ja, dat doet dat pijn.
1: Oh, jongen, toch.
0: Au.
1: Ja, het is
0: vooral de hand waar ik nog de operatie moet aan laten gebeuren.
1: Ja, oké, het carpaal tunnel syndroom. Daar gaan we het later nog eens over hebben, zeker.
0: Dat is binnenkort, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg over mezelf.
1: Ja.
0: We moeten het nog eens hebben over onze gasten van gisteren. Want het ging over Gert en James. Die waren hier gisteren om hun Madi Wodo voor te stellen.
1: Ja,
0: die daar. Ja, ja, en daar hebben ze dus een zomerhit meegemaakt. En ze hebben ook uitgelegd hoe ze aan die Madi Wodo kwamen. Luister en kijk nog even.
2: Het is eigenlijk, ja, jouw idee, Peter van der Veire.
3: Ja,
2: ik zat een half jaar geleden in de wagen of zo, of iets langer. En de Romeo's die waren hier op bezoek.
0: Juist.
2: In het programma. En het ging over Madi Wodo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
0: Klopt.
2: En toen werd er gezegd, oh, Madi Wodo, leuk woord. Nee, dat is eigenlijk iets, daar zouden we een liedje van kunnen maken.
4: De ondernemer kwam nog wel boven.
0: En ze hebben dat dan ook gedaan natuurlijk. De Romeo's niet, zij wel slim. Maar er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. Madi Wodo. Maar wat is bijvoorbeeld een kladiladi? Een hakli. Allemaal afkortingen die plots overal zijn. Maar waarom toch? Het is woensdag, dus leer je weer iets bij over taal van professor Chris de Wulf.

0: Wist je dat je? Chris, je dat je?
1: De taaltovenaar van de Universiteit van Antwerpen. Chris, goedemorgen.
2: Dag Peter, dag Charlotte.
1: Hoi. Ja, Chris, Madi Wodo, afkorting voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Waarom gebruiken we dat zoveel?
2: Het is vaak efficiënt, hè? Dus als je vooral tijdens het schrijven dan alleen de initiaal of de eerste letters van een woord dus gebruikt, dan gaat het gewoon sneller. MAW is er zo eentje met andere woorden. Als je dat echt moet gaan uitschrijven, dat duurt ontzettend lang. En het ligt misschien voor de hand, maar we gebruiken voor afkortingen altijd het eerste, de eerste letters. En dat is omdat dat de meest herkenbare letters zijn. Mm. Ook als je naar iemand luistert, als die spreekt, zijn het altijd de eerste klanken van het woord die je beter onthoudt dan de laatste. En ja, voor VRT geldt dat ook. Hè. Vlaamse radio en televisie, hè, die eerste letters zijn het gemakkelijkste om daar een afkorting van te maken.
1: Ja, stel je voor dat ze de laatste zouden gebruiken, zo was het EOE geweest.
2: Ja, nu is het VRT, ja.
1: Ja, ook goed. Nu, kladi-ladi staat blijkbaar voor klap die lap toch dicht, of depri voor depressief. RVG, Ruben van Gucht. Ja, dat wordt vooral de jeugd gebruikt, toch?
2: Ja, dat is goed opgemerkt. Het gaat ook om de identiteit van dat soort groepen. Jongeren gebruiken dat om zich mee te identificeren. Alleen zij verstaan of verstonden, want je hebt het nu verklapt natuurlijk, kladiladi. En zij weten ook wat gesakoha is. Gezellig samen koffie halen.
1: Gesakoha.
2: En we noemen die groep van afkortingen noemen we lettergreepwoorden. Want je neemt telkens de eerste lettergreep van een woord. Benelux is er ook een voorbeeld van. Van België, Nederland en Luxemburg. Of horeca, hotel, restaurant, café. Dat zijn er van die meer officiële, saaiere voorbeelden. Maar er zijn ook heel veel creatieve, zoals Madi Wodo, Gesakoha, Kladiladi en ook Vrijmibo. Dat hoort daar ook bij. En Vrijmibo, ik weet niet of je dat kent, dat is de vrijdagmiddagborrel. Dus dat volgt op de Madi Wodo. Die is afkomstig uit Nederland. Dat is een soort aperitief dat we op vrijdag dan nemen met collega's meteen na het werk. Depri is dan weer iets anders. Depri, dat is gewoon een afkapping van het woordje depressie. En dat noemen we een clipping. En andere voorbeelden daarvan, zijn er ook heel veel van, zijn ASO voor asociaal, NONCHA voor nonchalant en ook AFCO voor afkorting.
1: Als je afkorting al gaat afkorten, zijn we het helemaal het noorden kwijt. Maar ja, ik vind het wel goed, apparatief op vrijdag, dat zou dan app op vrij zou kunnen gaan, in plaats van die vrijmida bo. Van waar komt, ja, je had er ook eentje die al lang mee gaat, Ludvede, liefdesverdriet. Dat is maar één woord, hè?
2: Dat is een speciaal geval en dat toont ook iets anders aan. Dat het niet, ja, het is niet echt korter om uit te spreken dan liefdesverdriet op zich, maar het gaat hier ook om de gevoelswaarde van het woord. Want Ludvede kan als een taboe gezien worden, het is iets pijnlijks en daarom kan het zijn dat je het liever niet voluit zegt. Maar tegelijk gaan we het tegenwoordig wel eerder als een soort van geestige uitdrukking om een beetje mee te lachen gaan gebruiken.
1: Wel mooi. Zeg, wat mij nu opviel, Chris de Wolf, je hebt een beetje last van een veho.
2: En wat is dat?
1: Een verbrand hoofd.
2: Ik heb niet genoeg haar om de zon tegen te gaan.
1: Ja, maar petje en smeren, hè, Chris.
2: Smeren doe ik. Ben een grote smeerlap.
1: We zijn weer helemaal mee. Dankjewel, Chris de Wolf. Ja, geniet van de zon. Maar toch opletten. Smeren.
2: Ja.
1: Kijk, daar is Tom Waas met zijn boot. Ik

0: George Ezra, goedemorgen zeg. Sorry. Mario Schelfhout, die had vroeger last van een odol. Weet je dat? Ken je nog een odol?
1: Nee.
2: Ik ga zwijgen. Ja.
0: Een odol, ja, moet ik maar even opzoeken. Ja, lang geleden allemaal. Goedemorgen, morgen. Oh, jongens toch, ja, het wordt zo'n ochtend. Zeg maar, ik hoor soms mensen zeggen, zie die BV's. Die op reis gaan.
1: Sorry, ik heb het opgezocht.
0: Heb het opgezocht, ja. Dacht het al, ja. BV's die op reis gaan om op televisie te komen, een beetje te janken omdat ze afzien en zichzelf tegenkomen. Moet dat allemaal wel? En wat kost dat wel niet? En wel, ze hebben gelijk. Behalve als het je raakt tot in je diepste vezel. Dat is dit weekend gebeurd op VRT1 en VRT Max met Reize Waas terug naar Oekraïne. 7 jaar nadat hij er alles was, is Tom Waas teruggegaan. En zo krijg je het verhaal van een gezin dat hij 7 jaar geleden heeft ontmoet in een deel van het land waar al een beetje oorlog was met de Russen. De vrouw die is toen gevlucht naar Berlijn met haar kinderen. De man is gebleven en is daar soldaat geworden. Maar dat is niet goed afgelopen. Dat hoor en zie je nu even in dit stukje. Kijk en luister mee.
3: Can you tell me a bit what happened since we met 7 years ago?
4: So we lived in Avdiivka still in February 22. Decided to go to Berlin. Yeah, because the situation was very dangerous. Yeah. In Avdiivka also.
3: Alexei stayed? He became soldier?
4: Yeah, became soldier.
3: And then he passed away
4: 10th of March 2025. In my mind, I think that this war never end for me.
0: Ja, die is zo'n beetje sfeer weg natuurlijk, maar moet het wel even benoemen. De man is gesneuveld. Dag Tom, baas.
5: Goedemorgen.
0: Ja, dit is een rauwe, ruwe realiteit. Wat doet dat met jou als maker?
5: Dat is verschrikkelijk. Je zit daar. Je zit bij die mensen, onze cameraploeg die vorige keer ook mee was, zit daar ook. Uh-huh. Ja, daar raakt u in het diepste van uw ziel. Hè. Dat kun je niet. Alleen daar zit er geen maker niet meer. Je zit daar, je luistert naar die mensen hun verhaal en dat komt heel erg binnen.
0: Ja, dit heb je in Berlijn gefilmd, maar daarna ben je ook echt naar Oekraïne gereisd. Waarom riskeer je je leven?
5: Ja, maar zo moet je het eigenlijk niet zien. Omdat wij wouden eigenlijk laten zien, we zijn niet naar het front geweest. Maar die constante dreiging is daar wel. Maar op een of andere manier is daar mee te leven. En dat wouden we laten zien, hoe de Oekraïners daarmee omgaan. Met dagelijkse bomalarmen, met constant gevaar. Want je bent nergens veilig. Dat is deze weekend weer gebleken. Ja, Kiev is zwaar gebombardeerd.
1: Ja, heel zware bombardementen. Hè. En als ze al zeggen vanuit Rusland om de diplomaten dat ze het land moeten verlaten, dan nemen ze het wel serieus natuurlijk.
0: Dat is
1: ook, dat is er ook bijgekomen. Ja.
0: Maar het strafnet is heel modern natuurlijk tegenwoordig. Je kan daar alles volgen via apps. Hoe zit dat precies?
5: Ja, het is griezelig. Hè? Dus dat is een soort nieuwe oorlog. Hè? Dus iedereen heeft een app. Die app geeft heel de kaart van Oekraïne weer. Op een bepaald moment gaat het luchtalarm. Dan doe je die app open. Dan zie je in welke regio het is. Waar woon jij?
0: Temse.
5: Wel, als je in Temse woont, dan gaat het alarm voor Oost-Vlaanderen af. En dan kan je op Telegram beginnen kijken. En dan staat er letterlijk, het is in Sint-Niklaas. Of hij vliegt boven Sint-Niklaas. En dan weet je in Temse, dat is ver genoeg, ik ga slapen. Of het is in Beveren. Of zo werkt dat. Dus wij zijn bijna elke nacht wakker geworden. En dan sms'en naar de gids, dan is het oké. En hij zegt, ja, wat? En dan sms'en naar de gids, dan is het oké. En hij zegt, ja, want wij kennen die regio's niet goed. En hij zei, het is oké, het is hier 20 kilometer vandaan. Dus ga maar terug slapen.
0: Oké, maar dat vooral. Er zijn mensen die dat toch gewoon afzetten om te kunnen slapen.
5: Ja, dat is.

0: jaar aan de gang. Hè?
1: Ja, die gids trouwens, ik zag er ook heftige beelden van die mens. Op een bepaald moment vertelt hij van, ik heb mijn dochter de laatste keer in het echt gezien toen ze 2 was. Intussen is ze 6 jaar en elke morgen heeft hij er wel contact mee op een heel mooie manier.
0: Ja, hij facetimed elke ochtend met zijn dochter die ondertussen in Amerika zit, samen met zijn vrouw gevlucht. Hij is 40 jaar ongeveer, dus hij mag het land niet verlaten. Dus ja, die ziet zijn dochter niet, hè? Al 4 jaar niet. Hè?
1: Hij mag het land niet verlaten omdat hij kan opgeroepen worden om te gaan vechten?
0: Ja, je kan constant opgeroepen. We hebben echt mensen van straat zien plukken ook. En dat is het grote gevaar voor de gemiddelde mensen. Een man die over straat loopt in Kiev, is dat die lukraak gewoon van de straat worden geplukt, in een bus gestoken, naar de kazerne gebracht en een maand later zijn ze aan het front.
1: Dat soort verhalen moet je blijven vertellen natuurlijk. En Thomas vertelt zo meteen ook wat het probleem daar was met de wegen in Oekraïne, want sommige dingen kun je echt niet meer voorstellen. Dit zijn de Romantics, What I Like About You. Het is 8 voor 8. Goedemorgen.

0: 5 voor 8. En bij onze Tom Waas, die een reportage gemaakt heeft, een reportagereeks terug naar Oekraïne, nadat hij er al 7 jaar geleden geweest is. Ja, Tom, het was er vooral ijs en ijskoud.
1: Ja.
0: Min 20. Ze strooien dat de wegen zelfs niet meer.
1: Er is geen zout. Alle zout in Oekraïne komt blijkbaar uit het oosten. De Russen hebben ofwel de fabrieken gebombardeerd of geconfiskeerd. Dus er is geen zout. En het is er min 20 graden. In Kiev zie je constant, wij zijn ook constant gevallen. Het is er spekglad en er ligt niet een pelle ijs, er ligt een meter ijs op straat. Hè.
0: Dus, ja, min 20, ja.
1: Ja, dat is onwaarschijnlijk. Dat zijn allemaal zo kleine onderhuidse dingen waardoor dat je die een oorlog voelt. Hè. Maar je denkt, waarom strooien die mensen niet? Maar er is geen zout.
0: En iedereen staat er ook gewoon binnen te koken met een jas aan.
1: Ja, wij zijn op een bepaald moment bij een voedselbedeling gaan aanschuiven. Een vrouw van 69 jaar. We hebben er 3 uur mee aangeschoven voor een klein potje erwtensoep. Ik zeg, ja, mogen we bij u thuis eens komen filmen? Ze zegt, ja, kom maar mee. Dus ze neemt ons mee naar haar appartementsgebouw. We komen daar beneden binnen. De liften werken al 3 jaar niet meer.

0: meer of vier jaar niet meer. Ze woonden op het 18e. Dus wij zijn 18 verdiepen met haar omhoog gegaan. Binnen is het 3-4 graden. Geen stromend water. Er is geen elektriciteit. Ja, dat kunnen je niet voorstellen dat die mensen zich kunnen recht houden. Dat is echt ongelooflijk.
1: En hoe zit dat dan met het toilet bijvoorbeeld?
0: Emmers. Ja, en proberen weg te gooien of door te spoelen. Het is schrijnend. En heel dat gebouw zit vol. Olga was 69 en nog goed te been. Maar dat gebouw zit vol met oudere mensen. Dus beneden aan die voedselbedeling zie je de mensen staan met 15 porties eten. En die gaan dat dan in heel dat gebouw gaan rondbrengen bij mensen die al heel de winter binnen zitten. 6 maanden binnen zitten omdat ze niet buiten kunnen.
1: Onwaarschijnlijk. Ja. Ja. Ook elektriciteit, dat is daar niet meer.
0: 2-3 uur per dag.
1: Ja, als je daar buiten komt, hoor je heel veel drones, maar hoor je ook het geluid van deze toestel. Luister even mee. Ja, wat horen we hier, Tom?
0: Generatoren. Heel de straat staat vol. Alle restaurants zijn open, alle winkels zijn open. De mensen moeten overleven, maar er is geen elektriciteit. Dus elke winkel, elk restaurant heeft een generator buiten staan.
1: Dus stel je voor...
0: Er staan honderden generatoren te draaien.
1: De Meijer in Antwerpen...
0: Staat vol.
1: Dat zou vol zijn met
0: vol.
1: Generatoren.
0: Ja.
1: Dan stinkt dat toch ook geweldig.
0: Ja, het stinkt daar. Het maakt constant lawaai. Het is echt vreselijk om te zien hoe dat moet gebeuren. Alle standbeelden zijn ingepakt. Elk standbeeld is ingepakt en er staat een vlag rond. Na de overwinning kan u teruggenieten van deze standbeelden. Er wordt allemaal beschermd. Alle kerken, alle ramen zijn afgeschermd. Musea zijn dichtgetimmerd. Het is echt heel raar.
1: De hele reeks staat binnenkort op VRT Max. Ik kan nu al naar de eerste kijken. Op zondagavond natuurlijk ook naar de rest. Maar Tom, we moeten toch nog een beetje hoop proberen te raken. Mm-hmm. Dat gaan we na 8 uur doen. En ja, ben je met de boot?
0: Nee, de boot ligt in Bergen.
1: De boot ligt in Bergen. Oké, maar daar gaan we straks ook nog over spreken. Met Tom Laas natuurlijk.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
4: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Is er eigenlijk nog een beetje hoop in Oekraïne? Thomas neemt ons mee, nog verder dan zijn tv-werk trouwens. Want hoe zit dat met die boot? En waarom staat die in de bergen? Ja.
12: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
1: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
13: Goedemorgen. De school in Buggenhout is in rouw na het zware ongeval van gisteren. En 10% van wie werkt krijgt alles te maken met pesten op het werk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen wordt extra ondersteuning voorzien voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met hun schoolbus van gisteren. Verschillende leerlingen verongelukten toen de bus werd aangereden door een trein op een overweg vlakbij de school. 2 leerlingen overleefden dat niet, ook de buschauffeur en de begeleidster stierven. Directrice Jolien Roef van Richtpunt Campus Buggenhout legde hier in Goedemorgen Morgen uit hoe de school iedereen zal ondersteunen vandaag.
14: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
13: En het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op het welzijn van werknemers. En ze geven ook een verhoogd risico op burn-out en vaak langdurige uitval op het werk. Het blijft een groot probleem, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
10: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Dus het is toch een hardnekkig probleem. Bij pesten is de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als we kijken naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
13: Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten wel verwittigd, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
15: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen, met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
13: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen, werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis zoals de procedure voorschrijft, maar uiteindelijk bleek ze negatief te testen. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Volgens het plaatselijke bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel veel schade aan gebouwen. En in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. En wie het eerst 3 wedstrijden wint, die gaat naar de finale. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: Afgelopen nacht was er een explosie aan de deur van een woning in Etterbeek. Er is schade aan de deur, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. En een man is veroordeeld tot een geldboete en een rijverbod van 2 weken. Op de Nienhofse Steenweg in Goik rijdt je maar liefst 124 km per uur, waar je maar 70 mag. Een zonnige dag met warme temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je binnen een half uur.
1: Jawel, de problemen op de weg. Mona, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Die vind je op de Antwerpse ring naar Nederland. 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Merksem. En dat komt door een ongeval rechts. Maak daar een reddingstrook. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven vanaf Massenhoven. Hinder in Oelichem, want er staat een defect voertuig links. En 20 minuten bij vanaf Haasdonk en Sint-Job. Rond Brussel op de binnenring een half uur extra. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring verlies je 10 minuten van Waterloo tot in Tervuren. Richting Brussel 20 minuten extra vanaf Afligem en vanaf Heverlee. Ook vanaf Peutie. En daar kom je nog eens hinder tegen door een ongeval links.
1: Tom Waas is bij ons. Ik weet, Tom Waas is een danser. Dus gaan we toch even ons goeiemorgen morgen dansje doen. Je mag gewoon recht staan, Tom.
18: Ja.
1: Ja, dan gaan we.

0: Goedemorgen, zeg.
1: Goedemorgen.
0: Ah, dan deugt toen in. De dag is echt begonnen.
2: Europa Bank. De bank die durft.
0: Waar gaan we die courage halen, wij Tom Baas? En neemt je zo meteen mee naar een Oekraïne dat je niet kent.

0: Perfect voor de zon toch? Opstaan klaar. Het is 27 mei vandaag. Vandaag hoor je vooral op Radio 2 dat er rouwregisters geopend worden naar aanleiding van dat ongeval. Gisteren in Buggenhout blijft vreselijk. Via het nieuws vind je alle informatie.
1: Ja, en ook extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen hoorden we ook hier vanmorgen van de directrice van de school. Hè. Ja.
0: Het blijft gewoon lekker weer. Dat is wel het goede nieuws vandaag. Zon en gewoon heel veel graden. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Vanmorgen met een bekende zeiler, Tom Waas. Die vooral een uitstekende rijk... Het is toch waar, het is een bekende zeiler, hè? Vanaf nu, maar ja.
2: Een BZ.
0: Vroeger hadden we die, weet je hem ook alweer. Allee, die... Godfroy, weet hij ook weer?
2: Sebastien
0: Godfroy. Ja. Dus ja, move over, ben jij nu. Maar goed, vooral die uitstekende reeks gemaakt over Oekraïne. Reizen Waas terug naar Oekraïne. 7 jaar nadat hij er alles was. En die reeks straf, als je nog niet doorhebt hoe mensen zich gedragen tijdens een oorlog. Blijf goed luisteren. Want hoe zijn de reacties op de eerste aflevering?
3: Ja, heel goed. De pers was lovend. Daar was ik heel blij voor. En vooral omdat ze goed gekeken hebben. Zo. Het gaat niet over ons, het gaat niet over Reizen Waas. Ik zit veel meer op de achtergrond. Ik zwijg veel meer. Ook omdat ik vaak niet weet wat ik moet zeggen. In de zin, de stilte is vaak sterker dan daar nog iets proberen tussen te krijgen. Maar het is wel een andere insteek. Hè. Normaal loop ik een beetje als kuifje rond. En een beetje lachen en wat lol trappen. Maar ja, dat ging hier niet. Dus dat is een heel andere rol. Ja. Maar daar hebben de Oekraïners onszelf in geduwd. En ik vond dat heel mooi om te zien.
0: Heel boeiend om te zien. En daarom heb je ook een heldere gedachte meegebracht, Tom. Mm-hmm.

0: Wat is jouw gedacht vanmorgen, Tom Waas?
1: Well, ik wou het toch iets positief houden met al dat slecht nieuws in Oekraïne. De mens is veerkrachtiger dan je denkt, heb ik erop geschreven. Omdat dat is iets wat heel die reeks is blijven plakken, is hoeveel veerkracht mensen hebben. Hoe dat die dat kunnen blijven volhouden. Hoe dat je kunt... Wij waren soms stil, maar hoe hard dat die Oekraïners aan ons trokken en zeiden, kom mee, kom aan en we moeten verder. En ik vond dat ongelooflijk, van jong tot oud. Hè.
0: Heeft zo zo'n concreet voorbeeld dat je denkt, van dat is nu echt... Dat,
1: wel, die dat Olga bijvoorbeeld, een vrouw van 69 die op de 18e verdieping woont en die ons meeneemt naar boven om eens te laten zien hoe zij woonde. In schrijnende omstandigheden, die haalt toch van haar terras haar beste stuk kaas boven, zet koffie, begint te zingen. Op zaterdag in een wijk in Kiev is er een DJ die het draait en loopt er 1000 man in dat park rond om een beetje de sfeer
0: toch?
1: Ja, de mensen op te peppen. Is er sneeuwpret voor de kinderen? Ja, dat is zo raar.
0: Ja, je wilt, dat is, we zijn ooit geboren om te willen leven natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is het, hè?
1: En je moet door, hè, want wij hebben ook gezegd tegen die mensen, wij zijn er 12 dagen, die mensen zitten al 4 jaar in die situatie. Die veerkracht vind ik onwaarschijnlijk. Toen me heel hard denken aan mijn grootouders die in de Tweede Wereldoorlog dezelfde verhalen vertelden. Die speelden ook theater nog. En mijn grootmoeder speelde piano in een opera. En op straat om mensen een beetje lucht te geven.
0: Dat is bij heel veel dingen zo. De mens is veerkrachtiger dan je denkt. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Misschien heb je ook wel verhalen die je wilt delen. Dat kan vanaf nu. Dit hoor je vrijdag live. Geen Oekraïense artiest, het is gewoon eentje van bij ons. Het is Bart Kael met zijn nieuwe hit Zon.

0: Kartkel en zot verliefd, 16 over 8.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Jij nog zot verliefd, Tom?
2: Altijd.
0: Ja, is ja, maar dan zit hij daar niet mee in dat jij dan ergens in de oorlogsgebieden gaat?
2: Ja, mijn vriendin, mijn kinderen, mijn ouders, die waren er niet gerust in. Maar dan heb ik een beetje proberen uit te leggen hoe dat werkt en dat dat een soort ingecalculeerd risico is. Er is altijd een risico, hè. Uh-huh. Maar ja, met die apps en hoe ze daarmee omgaan... Ja,
0: daar waren ze nog niet gerustgesteld waarschijnlijk. Maar...
2: Nee. Ik denk dat iedereen blij was dat we terug waren.
0: Het gedacht van Tom Waas, de mens is veerkrachtiger dan je denkt. Je bent zelf naar een comedy night geweest. Mm-hmm. Om te zeggen van, in Oekraïne, hoe gaat dat dan?
2: Ja, dat is in de kelder natuurlijk. Want anders ben je niet veilig. Dus ja, de comedy nights gaan door. Het enige verschil is, de comedians zijn allemaal vrouwen.
0: Geen man.
2: Er was een hele jonge presentator. Ik denk dat die jonger dan 18 was dan.
0: Maar ah ja, die moest niet.
2: De meeste mannen zijn weg. Dus op straat ook. 80% van de mensen op straat zijn vrouwen. Mannen zijn allemaal op weg of aan het front.
0: Ik zag ook een beeld helemaal op het einde van de eerste aflevering van een kerkhof waar allemaal vlaggen stonden. Mm-hmm. En die symboliseerden alle gevallen soldaten. Maar dat waren niet 20, dat waren niet 100 vlaggen. Hoeveel vlaggen waren
2: er? Waren er duizenden. Alleen in Lviv, hè, op één begraafplaats. Hè. En als je Oekraïne doorrijdt, dan zie je overal begraafplaatsen met vlaggen. En je weet, elke vlag is een overleden soldaat.
3: Wat zo erg is als je dan bij ons in de Westhoek kijkt. Hè, je passeert al die graven en dan denk je, het zal nooit meer gebeuren en nooit meer oorlog. En als je dan dat ziet, hedendaags, dat is toch verschrikkelijk.
2: Maar heeft
3: we hebben er gewoon
2: heel
3: niet
2: vaak
3: uit geleerd.
2: Aan doen, we hebben niks geleerd.
3: Nee.
2: Nee. Er heeft mij heel hard aan doen denken. Mijn grootvader was kapitein in de artillerie, heeft 18 dagen gevochten en 5 jaar in krijgsgevangenkamp gezeten. Mijn overgrootvader is gestorven in de Eerste Wereldoorlog. En het is exact wat jij zegt, als je door de Westhoek loopt.
3: Ja.
2: Daar deed mij die begraafplaats in Lviv heel hard aan denken. Dat is hetzelfde, hè.
3: Maar alleen heel erg dat het nu nog gebeurt.
0: Ja, de kans dat het nog zal gebeuren is even groot waarschijnlijk.
3: Maar.
0: Nog een belangrijke vraag aan Tom Waas. Hoor je zo meteen over 5 minuten.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Madonna, Like a Virgin. Goedemorgen. Peter van de Verre. En Tom Waas bij ons bij Goedemorgen Morgen om te praten over terug naar Oekraïne. 7 jaar later nadat hij geweest is. Toen het allemaal nog... Ja, het was dan nog redelijk plezant. Het was al wat dreigend.
1: Het was
0: natuurlijk
1: nog oké. In het oosten waren ze waren er al schermutselingen bezig. Maar niet de grootschalige invasie zoals nu. Nee,
0: nee, we proberen daar toch een beetje courage uit te halen. Maar wij zitten hier al maanden te roepen dat we een noodpakket moeten roepen. Mm. We moeten kopen tenminste. Dat is ook officieel gemaakt, denk ik zelf. Door
2: de ja, dat wordt aangeraden. Het Rode Kruis promoot het langs alle kanten. Tegenwoordig is er een concurrentiestrijd in supermarkten die het beste noodpakket verkoopt.
0: Wat vinden Oekraïners daar nu van?
1: Wel, wat aan mij, wij denken altijd, dat is de ver van ons bedshow. Maar als je kijkt naar de Westhoek, zo lang is dat niet geleden eigenlijk. Oekraïners zeggen tegen ons ook, wat denkt dat dat bij jullie niet kan gebeuren? Het is even verder als Madrid, Oekraïne. Het is niet zo ver. Zegt, jullie hebben ook kerncentrales, een belangrijke haven. De NAVO is hier gevestigd. Waarom zou dat hier niet kunnen gebeuren? Ik denk dat jullie onschendbaar zijn. Het is niet dat je daar de mensen angst voor moet inboezemen. Maar ik vind wel dat je daar moet over nadenken. Het kan sneller gaan dan je denkt. En dat voelen ze nu al in Polen heel hard. En in de Baltische Staten voelen ze dat heel hard. Ja, dat kan daar wel gebeuren. Hè. Litouwen ligt onder vuur. Finland, heel die grens is beschermd.
0: Je voelt dat het wel dreigend is.
1: Ja.
0: Wat me ook opviel, want er zijn heel veel vluchtelingen natuurlijk. Hè. Ze komen van Oekraïne, zijn ze Polen binnengekomen. Mm-hmm. En in het begin was dat allemaal heel positief. Van, ja, we gaan jullie helpen. Er zitten hoeveel vluchtelingen in Polen?
1: Ja, meer dan 1 miljoen.
0: Meer dan 1 miljoen. Maar die sfeer slaat wel om.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Die mensen zitten daar en nemen natuurlijk werk af, denken de mensen. Maar terwijl, ik moet wel eerlijk zeggen dat de Oekraïners die ik hier heb ontmoet, we hebben er best wel wat ontmoet, hier 4 jaar wonen, hoe snel dat die Nederlands praten, werken, een job uitoefenen, lesgeven in een school. Dat is wel een volk die... Dat zijn wel werkers. En dat zijn ook allemaal mensen, als je ermee praat, die zeggen, wij willen eigenlijk terug.
0: Tuurlijk,
1: die willen hier niet zitten.
0: Maar natuurlijk niet.
1: Die willen terug, hè.
0: Ja, want er is wel een mooi verhaal ook om mee te pikken. Helemaal in het begin. We hebben ongeveer heel de aflevering nu al gespoild, maar we gaan ze zeker kijken op 14 Max. Vond ik wel mooi. Je begon met iemand die 7 jaar geleden naar Reizenwaas Oekraïne aan het kijken was. Ja. En wat doet hij?
1: Ja, die denkt, amai, dat is een mooi. Ik ga eens naar Kiev. En die boekt de reis naar Kiev. Boekt daar een stadsgidsen om hem Kiev te laten zien. En hij is ermee getrouwd.
0: En die vrouw is gewoon meegekomen.
1: En die vrouw is meegekomen. Spreekt ook Nederlands. Ze woont hier, werkt hier.
0: 2 kinderen.
1: Ja.
0: Toch, ja, heerlijk. Ja, grappig, dus.
1: Nou, eigenlijk ons, wij zijn niet alleen een reisbureau, maar ook een huwelijksbureau.
0: Toch prachtig dat we dat nog mochten meemaken. Zeg. Reizenwaas blind date, heerlijk. Oké, blijf nu even zitten, want er komen inderdaad ook vragen binnen van mensen van, wat is dat met zijn boot en waarom staat hij in de bergen? Dat hoor je straks allemaal. Eerst een Shepherd.

0: Goedemorgen, het is 8:40. Zeg, die Tom Waas, dus die gaat naar Oekraïne, die Thijs Waas, is dan meteen met een boot weg. En dan Jelle, die heeft jou gezien, zondag 24 mei, en gehoord in Hast op de Red Bull Velo. Mm-hmm. Dus dat doet je ook nog eens een beetje presenteren.
1: Ja, ik ben vrijdagnacht teruggevlogen en een zondag stond ik voor 25.000 mensen in Hasselt een Red Bull evenement te presenteren.
0: Zijn we voor zorg weer, man?
1: Ja.
0: Soms een beetje vakantie nog.
1: Vakantie, wat is dat?
0: Ja, het is dat, ja. Zometeen, waarom staat de boot in de bergen? Dat hoor je straks. Eerst alle nieuws uit je buurt. Dat is voor zometeen 8:30 intussen. Charlotte Krul op Radio 2.
2: 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat zegt preventiedienst IDW. Pesten heeft een grote impact op hoe werknemers zich voelen. En pesterijen geven een verhoogd risico op burn-out en een langdurige afwezigheid. En Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, kregen de medische diensten bij ons extra info.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Met alle nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Lieselotte Terijn. Afgelopen nacht was er een explosie aan de deur van een woning in Etterbeek. Dat zegt de Brusselse brandweer. Die werd rond 2:15 opgeroepen voor de ontploffing in de Edouard Thibault-laan, niet ver van het Jubelpark in Montgomery. Eenmaal ter plaatse bleek er geen brand te woeden, maar was er wel schade aan de deur. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht door de politie. In een oude hoeve in Hoegaarden zijn de onderdelen van een historische brouwerskuip gevonden. In de kuip werd vroeger bier gebrouwen en zou naar schatting dateren uit 1750. De VZW Hoegaardse Erfgoed gaat de houten kuip restaureren. Nobel Verlaars.
5: We zijn daar volop mee bezig met die dus van de zolder af te slepen. Dat is een heel gevaarte. Die heeft een diameter van 2,50 meter als het niet meer is. Gemaakt uit dikke planken, eikenplanken. Die moeten we dus nog allemaal puzzelen en in elkaar zien te krijgen. Dus tegen zondag moet dat picobello zijn.
4: Ja, want volgende zondag kan je de historische brouwerskuip zien tijdens het evenement Hoegaarden Brouwt. Een man is veroordeeld tot een geldboete van €420 en een rijverbod van 2 weken. Die straf kreeg hij omdat hij vorig jaar in mei werd betrapt op een zware snelheidsovertreding op de Ninofse Steenweg in Goijk. De man reed daar maar liefst 124 km per uur, waar maar 70 is toegelaten. Als excuus gaf hij aan dat hij een onderdeel had vervangen van zijn auto en wilde testen of alles goed werkte. Omdat hij sinds 1996 nog maar 1 veroordeling had opgelopen, was de rechter nog mild. Een geldboete dus en een rijverbod van 2 weken. En Molensteden bij Diest heeft er een nieuw openbaar plein bij. Dat ligt naast de VZW Martien van Kampen, centrum voor mensen met een beperking. Het plein moet een ontmoetingsplek worden waar buurtbewoners en mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Directeur Wendy Bortels van de VZW Martien van Kamp.
6: We willen eigenlijk ook hun leefwereld groter maken door hen ook in contact te laten komen met anderen dan enkel de mensen die binnen Martien van Kamp wonen. Iedereen is welkom hier. Mensen die passeren als buurtbewoners. Hier mag ook gerust een gezellig feestje georganiseerd worden door de buurt. Dat is allemaal geen probleem. En onze mensen gaan dat heel hard appreciëren als hier wat beleving valt te beleven.
4: En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige dag vandaag met hier en daar wel een stapelwolkje. Iets minder warm, al krijgen we nog altijd zomerstemperaturen rond de 26, 27 graden. Ook de rest van de week blijft het zomeren. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Het is 8:30. Mona, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: De problemen.
7: Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je meer dan 1 uur in de file. Dat is van Sint-Anna Linkrover tot in Merksem door een ongeval rechts. Maak daar een reddingstrook. Richting Gent, 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen, 40 minuten door die drukte vanaf Massenhoven en 15 minuten vanaf Oelichem en vanaf Haastonk. Rond Brussel op de binnenring verlies je 1/2 uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij van van Waterloo tot in Tervuren. Richting Brussel 10 minuten vanaf Afligem, 15 minuten vanaf Peuty en dat komt door een ongeval links. Verder nog 20 minuten aanschuiven vanaf Heverlee, vanaf Jezus Eik en ook op de E429 vanaf Tubeke.
0: Jongens toch, jij moet welke richting uit, Thomas?
1: Ja hoor, richting de Antwerpse ring altijd. Ik woon op Linkeroever, dus ik moet de Kennedy-tunnel 2 keer door.
0: Ja, maar kijk, ja, het is een beetje file.
1: Het is wat het is.
0: Een uurke, gewoon bij neerleggen.
8: Hoogstraten, na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: 9. Goedemorgen, welkom bij donderdag van Radio 2. Tom Waas nog even bij ons. Straks even horen hoe het zit met zijn boot. Blijkbaar in de bergen staat. Maar Tom Waas, hoe goed ken jij je buren?
1: Ik woon in een appartementsgebouw met 65 appartementen. Ik ken er daar een tiental echt goed van.
0: Ja. Toch wel, ja, want het is niet evident in zo'n appartement.
1: Nee, dat is niet evident, maar ja, het zijn leuke buren. Ik vind dat heel aangenaam. Ik woon op de bovenste verdieping. We zijn met twee op die bovenste verdieping. Ja, die mensen ken ik goed. Mensen onder mij ken ik goed. Ik vind dat leuk.
0: Ja, belangrijk om te horen, want we hebben hier bij Goedemorgen Morgen een heerlijk mooie actie waar we vandaag naar de provincie Antwerpen voor gaan.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt in Antwerpen.
0: Volgende week woensdag zouden we misschien naar daar kunnen, want dan is het grote buurtfeest van Goedemorgen Morgen. Pelikaanstraat in Hoogleden in West-Vlaanderen. Dat is al geregeld. De Krekelberg in Haagd werd het in Vlaams-Brabant en Brussel. Het is de finale week. En Margot van de Regio gaat deze week op bezoek bij de mogelijk beste buurten. Vandaag de provincie Antwerpen en ze begint in Onze Lieve Vrouw Waver op de Felix Brouwerslei. Margot, ik zie jou daar zitten. Zo gezellig. Maak ons gek.
4: Oh ja, en het is hier zo gezellig. Goedemorgen, dag mensen van de buurt. We zitten hier allemaal samen gezellig op een bed in het midden van de straat. En we hebben net al ontbijt op bed gekregen, want we zijn hier weer zo hartelijk ontvangen. Krijttekeningen op de straat, vlaggetjes overal. Er staat voor elke deur ook een tafeltje waarin eigenlijk de buren worden voorgesteld met met foto's en met hun lokale specialiteiten en zo. En naast mij zit Ilse. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, de Felix Brouwerslei, dat is eigenlijk een heel kleine straat. Hier staan hoeveel huizen?
5: Hier staan 14 huizen.
4: Ja, een kleine maar fijne buurt. En vooral, hier mogen geen auto's komen. Hier kunnen ook helemaal geen auto's rijden, want er staan paaltjes aan het begin en het einde van de straat. Jullie hebben allemaal gezellige voortuintjes. Wat doet dat met de sfeer en de gezelligheid in jullie buurt?
5: Het blijft altijd een beetje vakantie als wij hier zijn. Dus supergezellig. Iedereen komt daar buiten. Kinderen kunnen op straat spelen. We vinden het ook altijd gezellig om gewoon weg heel spontaan een glaasje rosé te drinken. En vooral de Felix Ladies doen dat heel graag.
4: De Felix Ladies, die hebben allemaal een truitje aan met daarop. Ja, geschreven in het roos, de Felix Ladies en bloemetjes.
5: Ja, gewoon omdat wij super goed gezind zijn. In elk geval, en mijn dochter heeft dat gemaakt. Dus heel tof eigenlijk. We hebben onze eigen WhatsApp-groep waarin we alles vragen aan elkaar. En dus als we iets nodig hebben voor de winkel, dan is er altijd wel iemand die dat kan bezorgen. En zeker Mimi.
4: Ja, Mimi. Wie is Mimi?
5: Ja, dat is eigenlijk onze plaatselijke supermarkt. Hè. Dus dat is onze Mimi Spar. Van in onze straat gewoonweg. Die heeft altijd iets. Hebben we geen vergeten zure room te kopen, dan heeft zij dat in elk geval direct. Of koriander. Of iets bakbenodigdheden. Altijd is zij er eigenlijk die dat heeft.
4: Ik had haar graag gesproken, maar ze is het offerfeest gaan vieren.
5: Het offerfeest in elk geval. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijke dag voor hun.
4: Absoluut. Ja, de ladies, de sfeer zit daar al goed. Maar ook bij de mannen zit de sfeer goed. Want ik ga mij hier even naast Tom zetten. Ik heb hier iets gehoord over de fameuze vuilniszakkenavonden. Dat moet je toch even uitleggen.
6: Ja, dat is een grappig verhaal. Dat is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Maar toen wij hier in 2010 zijn komen wonen, waren allemaal jonge gezinnen eigenlijk. En toen was het nog op vrijdag. Kwamen ze altijd 's morgens de vuilzakken halen. En het was toen voornamelijk de taak van de mannen, denk ik, om op donderdagavond de vuilzakken buiten te gaan zetten. En ja, we bleven dan zo af en toe wel eens plakken. En dan kwamen we terug binnen en dan kwamen we een pintje bier halen. Of onze nieuwste whisky of de nieuwste gin. En dat is zo van het ene naar het andere gekomen. En dat is eigenlijk een vast item elke week geworden gedurende een aantal jaren. Dat de mannen op donderdagavond een vaste afspraak hadden hier op de bij iemand op de terrasjes. Meestal was dat toen nog bij Pascal op terras, omdat je daar een mooi overzicht over de straat had. En iedereen bracht daar zo zijn dingen mee. En dat was dan gezellig. Een uurtje, twee uurtjes, drie uurtjes, tot 12 uur s'nachts op of zo, dat er gezellig gekeuveld werd. En dan gingen we daarna slapen. Hè.
4: Zalig, zalig. Dus qua sfeer en gezelligheid zit het hier absoluut goed in Onze Lieve Vrouw Waver. Maar soms gebeuren er dingen in de buurt die je niet kan voorzien. En een paar jaar geleden is hier een windhoos ook door de buurt geraasd. En Lisa, jullie hadden wel wat schade, hè?
7: Ja, en ons dak was eigenlijk half omgeplooid. Heel veel bomen lagen om. Was niet zo fijn. Ik was zelf aan het werk. Maar eigenlijk was alles al een beetje geregeld voordat ik thuis kwam. Als kindjes waren die veiligheid gebracht bij de buren. Ilsa had de brandweer gebeld. Alles was al in orde. De mensen zijn op het dak geklommen om te komen kijken. Alles opgeruimd. Dakpannen van andere buren uit hun tuin gehaald. Heel fijn. Ja. Ja,
4: maar je kan echt op je buren rekenen.
7: Heel hard, ja. Ja.
4: En er zijn hier ook heel veel kindjes. Is het hier leuk om te wonen?
8: Superleuk!
4: Maar ze stralen, ze glimlachen zo hard. En dan is er zelf nog een nieuwste aanwinst voor de finalist van de Felix Brouwerslei. Dat is de jongste baby. Hoe oud is die?
9: 4 maanden.
4: Milietje. Oh, kijk hoe schattig, zo'n klein babytje. Oh, het is hier zo gezellig. Applausje voor deze fantastische eerste finalist van vandaag, de Felix Brouwerslei!
0: Ja, prachtige, de Felix Brouwerslei daar, Jood. Heel veel kinderen. En ook mooi, die buurt in Onze Lieve Vrouw Waver. Sia woont daar ook met haar dochter Maya in de wijk. Van Oekraïense afkomst. Kijk,
1: ja, voilà.
0: Ja, naar hier komen voor de studies. Dat is onwaarschijnlijk toch, hè?
1: Nou ja, we hebben zelfs een meisje hier ontmoet die in Wallonië woonde, geen Frans had geleerd. Omdat ze dacht, ja, dat gaat niet lang duren. Ondertussen wel op de Franse school gaan.
0: Echt?
1: Haar studies online heeft afgemaakt in de universiteit in Kiev. Want ze heeft heel lang in Kiev gebleven, want deur was alle leraars waren weg.
0: Oh.
1: Het was er ijskoud, er was geen internet, er is geen elektriciteit. Dus ja, die is dan verhuisd. En heeft hier dan haar studies afgemaakt, online. Vanuit Wallonië.
0: Ja, mannetjes, zijn toch allemaal heel bijzondere dingen. Straks bij Radio 2 aan en Daan hoor je Margot vanuit Mol. Die gaat op bezoek in wijk Wezelhof. En dan nog naar de Huzarenberg in Stabroek later op de dag. Tom Waas.
1: Ja.
0: Ja, dus de boot staat in de bergen. Hoe dat allemaal zit, hoor je eindelijk na Taylor Swift. Goedemorgen.

0: Opalai, Taylor Swift. Goedemorgen, morgen. En zoals hij zelf zei daarnet, vanmorgen een BZ op bezoek, een bekende zeiler. Tom Waas, want ja, hoe is het dan? De boot staat in de bergen, mensen zijn al in paniek. Oeh, hoe kan dat toch? Ja, dat is Tom Waas natuurlijk, hè. Die kan alles. Wat is het verhaal, Tom?
1: De boot ligt in Bergen, Noorwegen.
0: Zeker dat.
1: Is eigenlijk...
0: Maar we zagen...
2: De Bergen.
0: We zagen prachtige beelden op jouw socials van jouw nieuwe zeilboot. Mm-hmm. Ik weet niet wat we hier zien. Dat is een...
1: Bishop's Rock. Dat is eigenlijk het zuidelijkste puntje van Engeland voor je de Ierse Zee opvaart. Tussen wow. Ierland en Engeland.
0: Fenomenaal zeg. Hoe gaat het met zeilen, Waas?
1: Ja, heel goed. Pittig. We hebben er net 40 dagen op zitten. We hebben ongeveer 2000 mijl gezeild. Het gaat heel goed.
0: Maar 40 dagen dus, want voor reizen was, ben je dan een dag of 10 of 15 weg?
1: Ja.
0: Dit 40 dagen?
1: 40 dagen non-stop zijn met 4. Het is 2 zeilers, Jacob en ik zeilen. En dan 2 tv-makers en ik ook nog eens tv maken. En dan nog het derde deel is koken, wassen, plassen, zeilen, de boten voorbewegen.
0: Ja, want dat ding moet blijven varen, dus jullie wisselen elkaar af. Dat is een shift.
1: Shiften van 3 à 4 uur, ja. Dus we slapen, Jacob en ik slapen niet veel.
0: Wat wil je daar nu mee doen?
1: Ja, wij willen eigenlijk een soort reizenwaas maken, maar met een zeilboot. Het is iets meer op het klimaat geënt en iets meer op de... Ik ben al geobsedeerd door de Adrien de Gerlache, Belgische ontdekkingsreiziger. En ik zit een beetje in zijn kielzog te kijken hoe hard de wereld veranderd is de laatste 130 jaar.
0: Ja, je bent nu even naar Engeland, de Britse eilanden gegaan.
1: Ja, Noorden. Tussen Engeland en Ierland, Orkney, Shetland, de Hebriden. Ja. En dan naar Bergen, Noorwegen. Daar ligt hij nu 2-3 weken.
0: En het
1: dan,
0: vervolg?
1: Het vervolg is richting Tromsø, helemaal het noorden van Noorwegen. En van daaruit helemaal naar Spitsbergen. En dan helemaal het noorden van Spitsbergen. En dan gaan we de boot 90 graden omhoog zetten en kijken hoe ver we tegen die ijskap geraken, tot tegen de Noordpool.
0: Wat denk je daar te vinden?
1: Water en ijs.
0: Maar vooral water tegenwoordig.
1: Maar vooral, dat is een beetje wat we willen laten zien. Adrien de Gerlache in 1905 stootte op de 78e breedtegraad al op de Noordpool. En ik denk dat wij nu

0: De moeite, je kan kijken naar Reizenwaas. 7 jaar later is hij teruggegaan naar Oekraïne. Dat is al straf op VRT Max. Binnenkort Zeilenwaas, dat zien we op televisie. Wanneer?
1: Poeh, ergens begin 2027 pas, denk ik.
0: Oh, nog lang allemaal.
1: Ja, jongen, ja.
0: Houd ons in spanning, zegt hem. Jongens toch, je mag misschien slapen.
1: Het is wel gezeild worden.
0: Ja, het is dat, ja. Goedemorgen. Dankjewel, Tom Waas.
1: Graag gedaan, Peter.
0: En dit is Blondie, Heart of Glass. Het is 8 voor 9.

0: Zometeen win-win met dit goede weer. Jongens, toch dat we dat allemaal mogen meemaken.
1: Dat we dat mogen meemaken. De sfeer van de grote dagen is
0: dit. Daar is die hoor. Ach, ze vindt dat ver niet. Jij weer hier. Heerlijk.
1: Ik was aan het denken.
0: Eindelijk.
1: We zoeken bij win-win een nieuwe rubriek. En ik dacht, prijzenwaas. Zou dat niet iets?
2: Oh ja.
0: Amai. Okay, dan...
2: Wat ga je hem laten doen? Ja?
1: Ik weet het niet.
2: Ik kan hem van alles laten doen.
1: Maar we hebben de titel al. Hè?
0: Prijzen.
1: Vaak is dat genoeg om een programma te maken. Een titel.
0: Dat is
1: nee,
0: waar.
1: Dat doet er niet toe.
0: Prijzen, wauw, goed jij.
1: Prijzenwaas.
0: Ik wil presenteren, ik heet gewoon van de vijf, maar what's in a name?
1: Natuurlijk, maar je mag ook een rubriekje doen, hè? Ja, als je dat wil.
0: Blijren met van de vijf?
1: Beter met Peter.
0: Ja, altijd.
2: Ja, voilà.
0: Maar goed, we wijken alweer af en dat is ons probleem.

0: Maar vooral win-win zometeen. Het gaat over een luidspreker.
1: Ja, ik heb thuis zo'n geluidssysteem van Bose. We gaan de naam noemen, want we gaan het er zo meteen ook over hebben. En daar kon je, daar zaten allerlei knoppen op waar je verschillende radiostations kon achtersteken. Dus ik duwde op de 1, dat was Radio 2. 2 was dan een playlist op Spotify. Je kon dat allemaal verbinden met een app. Je kon alles streamen, swipen. Maar dat hele ding werkt dus blijkbaar niet meer. En ik dacht, ik ben nu niet de persoon om mijn persoonlijk probleem hier op tafel te leggen. Zo ben ik niet.
0: Nee.
1: Maar 30 mails later in de mailbox dachten wij wel, moeten we over praten.
0: Dat is ook bijvoorbeeld het Sonos-systeem. Ja, ook niet onbekend waarschijnlijk. Ja. Topsysteem. Alleen de Sonos 1, die app wordt niet meer ondersteund.
1: Voilà.
0: Waardoor je door allerlei gedoe.
1: Maar dat kost dus wel een ripje.
0: En moet die hardware allemaal opnieuw kopen. Alleen veel om over te praten. Zo
1: zeker weten.
0: In win alweer. Nou, ik zou Veta Verne.
1: Dankjewel, Peter van der Verne.
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè.
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
5: Yeah.
2: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolle van vlaggen en soldaten. En
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Leuven om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei op de Philips Site in Leuven. Om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Ja, wat moet je met een box die geluid afspeelt waar je niks meer mee kan? Dat is een vraag waar we een antwoord op gaan zoeken. Zometeen na het nieuws.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met hun schoolbus gisteren. Verschillende leerlingen werden in de bus aangereden door een trein op een overweg vlakbij de school. Twee leerlingen overleefden dat niet, ook de buschauffeur en de begeleidster stierven. Directrice Jolien Roef van Richtpunt Campus Buggenhout legde hier in Goedemorgen Morgen uit hoe de school iedereen zal ondersteunen vandaag.
1: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
0: En het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Banken verkopen woonkredieten al maar vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van onze financiële sector. Steven Rombout, waarom verkopen banken woonleningen vaker met verlies?
2: Wel, ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonkredieten te behouden, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonkredieten met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Maar de Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
0: En 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op hoe werknemers zich voelen. Ze geven een verhoogd risico op burn-out en langdurige afwezigheid op het werk. En het blijft een groot probleem dat vaak erg klein begint, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Dat begint ook heel subtiel. Dat zijn van die kleine opmerkingen. Oei, ik ben u vergeten uit te nodigen tot de WhatsApp-groep. Oei, dat document heb ik u niet doorgestuurd. Het zijn ook zaken waarbij dat slachtoffers ook vaak twijfelen aan zichzelf, terwijl dat het eigenlijk net op dat moment eigenlijk belangrijk is om dat gedrag te benoemen en ook aan te geven, ja, dit vind ik niet fijn.
0: Het is zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden. En dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, wat zeggen ze dan in West-Vlaanderen als het heeft geonweerd?
0: Dat zou lelijk doen.
4: Dat lelijk gedaan. Wij zijn gewoon een friske. Ja, dat zeggen we dan.
5: En wat zeggen ze in Brussel en Brabant, Mona?
6: Oh, ja. Het was lelijk buiten.
4: Nee.
6: Het heeft gestormd.
4: Maar als het zo echt heel amai, heftig heeft
6: gestormd. Amai. Zoiets?
4: Amai of te lelijk gedaan. Ik zou het wel weten. Doet het ook lelijk op de weg? Ik bedoel, daarmee is er nog veel file.
6: Ja, ik begrijp je wel. Want op de Antwerpse ring naar Nederland sta je nu 1 uur in de file. En dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Merksem. Dat komt door een eerder ongeval. Daardoor richting Antwerpen toch nog 3 kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. 20 minuten vanaf Oelichem en ook vanaf Kruijbeke. Rond Brussel op de binnenring verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij van Waterloo tot in Tervuren. En dan richting Brussel nog 15 minuten aanschuiven vanaf Afligem, vanaf Peutie, vanaf Heverlee en vanaf Tubeke.
4: Overal een kwartier?
6: Ja.
4: Maar dat moet lukken, dat is mooi gecoördineerd. Ja. Mooi in de file gaan staan.
6: En makkelijk om uit te spreken. Ja.
4: Maakt het wat korter en dan stel ik weer allerlei vragen en wordt het ook weer langer. Goed, dankjewel Mona.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Xavier Taverne. Oh, het is woensdag, we mogen weer door de winkel folder bladeren. Ben ik blij om dat en veel meer. Goedemorgen.

0: Aretha Franklin samen met George Michael. Wat een duet. I knew you were waiting for me. Win-win. Ja, je weet dat de mailbox van Win-win klaar staat of gewoon daar is voor elke consumentenvraag die je hebt. En dat probleem of die vraag proberen we in de mate van het mogelijke op te lossen. En het probleem van Carlos Verheijen uit de Roeselaren kunnen we onmogelijk negeren. Carlos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Ja, Carlos, want jij hebt ons laten weten dat je niet meer, ik herhaal niet meer, naar Radio 2 kan luisteren. En dat heeft alles te maken met technologiebedrijf Bose, of Bolte in de volksmond. Wat is het probleem?
1: Ja, ik heb een vijftal jaren terug een Bose toestel gekocht. Dat noemt eigenlijk het SoundTouch systeem. En daar zitten preselectieknoppen op. En die preselectieknoppen kan ik niet meer gebruiken. En ik heb daar nogthans €400 voor betaald. En dat was eigenlijk naar voren geschoven als het beste systeem door de handelaar. Die zei, ja, dat is stukken beter dan al de rest. Ik had ook Sonos of zo overwogen en, of een gewone radio, maar dit systeem is beter omdat er daar preselecties op zijn. Ja. En op een bepaald moment werken die preselecties niet meer doordat Bose dat niet meer ondersteunt.
0: Ja, ik zal even zeggen, hè, Carlos, ik ben net zoals jij. 5 jaar geleden stond ik voor dezelfde keuze. Ik heb ook voor Bose gekozen omdat je al die boxen ook, ik heb er 3 en die kan je dan met elkaar verbinden. Hè? Dus dan kan je op alle boxen tegelijk hetzelfde afspelen. Maar wat jij zegt klopt. Op die boxen staan cijfertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achter die cijfertjes kan je eigenlijk programmeren wat je wil. Een radiostation, een playlist op Spotify, noem maar op. En met 1 simpele druk op de knop kon je onmiddellijk luisteren naar wat er achter dat nummertje zat. En dat systeem werkt dus niet meer. Hè? Wanneer heb je dat vastgesteld? Nee.
1: Begin mei, dus, en ik heb toen op internet gaan zoeken, wat is er hier, zijn er nog die dat probleem hebben? En blijkbaar is Bose gestopt met de ondersteuning van die preselectie, zodanig dat je eigenlijk gedwongen bent om via Bluetooth die speaker aan te sturen met je smartphone. Maar dat is... Ik doe het zelfs niet meer. Ik heb hem aan de kant gezet. Ik heb hem, ik had nog een radiootje met een gewone tuner. Dus waar dat er een tunerknop op zit. Ik heb nu een gewone radiootje in mijn keuken gezet. Dat nog in mijn tuinhuisje stond.
0: Wel, Carlos, ik ben dus net hetzelfde. Ik gebruik die box niet meer. Omdat ik een Bluetooth speaker wilde, dan had ik wel een Bluetooth speaker gekocht. Maar ik heb die speaker gekocht, of die box gekocht, net omwille van de voordelen die mij toen werden voorgeschoteld. Dus het werkt niet meer. Heb jij al iets ondernomen, Carlos? Ben je naar de winkel geweest, naar die handelaar die zei dat het beste systeem was? Heb je die mens nog gesproken?
1: Ja, inderdaad. Ik heb hem gesproken en dat is hier een lokale handelaar. Ik ga die naam niet vernoemen, maar die mens heeft dat ook met de beste wel, denk ik. Hij was heel overtuigd van Bose. Ja. Maar ik heb gebeld en hij is zelf nu een systeem aan het uitdokteren die zou kunnen werken, heeft hij gezegd. Maar hij kon nog niets garanderen, maar hij ging iets proberen. Wat dat er uit de bus gaat vallen, dat weet ik niet, maar dat wachten we nu af. Ja.
0: Maar het was wel een dure box, hè, Carlos. Je hebt hem gekocht, ik heb hem ook gekocht. Het was €400. Het is een heel goeie als hij werkt. Is hij fantastisch qua geluid. Ja. Maar hij doet dus niet meer wat we willen. Wij hebben, Carlos, die vraag, want je bent niet de enige die ons gemaild heeft en dit probleem begint ook niet bij mezelf, voor alle duidelijkheid. We hebben daar 10 mails over gekregen, over de SoundTouch speakers van Bose. En we hebben dat voorgelegd aan het bedrijf zelf. De Amerikaanse persdienst was er als de kippen bij om te reageren. We hebben die reactie vertaald. Dit is wat Bose daarover zegt, Carlos.
2: Toen SoundTouch meer dan een decennium geleden geïntroduceerd werd, was het ontworpen op basis van de streaming- en technologiestandaarden van die tijd. Omdat die standaarden, services, platforms en veiligheidsvoorwaarden zijn geëvolueerd, kunnen we bepaalde diensten die werken met de cloud en via het internet niet meer op een betrouwbare en veilige manier onderhouden. Daarom hebben we beslist om te stoppen met het ondersteunen van de cloudfunctie. We hebben ons best gedaan om te communiceren met onze klanten voor die verandering. Zo hebben we verschillende brieven verstuurd naar eigenaren van een SoundTouch-systeem tussen oktober 2025 en mei 2026. We erkennen dat deze verandering aanpassing vergt en onze klantendienst blijft bereikbaar om klanten te helpen met deze verandering en vragen te beantwoorden.
0: Einde uitleg, Carlos. Heb jij een brief gekregen van Boos? Ik niet. Oei, Carlos, heb jij een brief gekregen?
1: Nee, ik heb helemaal geen brief gekregen, nee.
0: Ja, ik ook niet. Hallo? Ja, en wat nu, Carlos? Wat gaan we doen?
1: Ik weet het niet. Ik heb zelfs nu op internet nog een keer gekeken als dat toestel nog te koop is. Het is nog te koop op Amazon.
0: Ik zie het gewoon nog te koop staan. Ik kan een refurbished kopen voor €360. Niet doen, jongens. Je hebt Bluetooth speakers die veel goedkoper zijn. We hebben staan wel $400 uitgegeven of €400 uitgegeven. En dan zegt dat bedrijf, we moeten een beetje mee met onze tijd. Alsof ze dat 3-4 jaar geleden niet wisten. We zijn een beetje in het zak gezet, hè, Carlos.
1: En mee met uw tijd, vandaag de dag is dat nog altijd actueel toch, die preselectie, hoe handig is dat niet? U zou nu moeten een smartphone met de smartphone aansturen, moet telkens uw smartphone muziek gaan zoeken op smartphone, is het nu met Spotify of weet ik veel, en moet u zo de speaker aansturen.
0: Het is gedoe.
1: Dan kun je dat... Dat is veel gemakkelijker natuurlijk. Dus 's morgens als ik opstond, dan was het nog een knopje aan en de preselectie 1, 2, radio 1, radio 2 enzovoort.
0: Hoezo radio 1? Sorry Carlos, zat er een onderbreking op de lijn? Ik hoor dat jij ook naar radio 1 luistert.
1: Ja, soms ook.
0: Ah ja, oké. Soms, ja. Maar niet tussen 9 en 10, Carlos. Nee. Oké, dat is goed, want anders ga ik u niet helpen. Dat is niet waar. We gaan er zo meteen testaankoop bij halen, want een toestel met knoppen waarvan de knoppen het niet meer doen, dat is toch een beetje vreemd. Dankjewel, Carlos, voor je verhaal. Radio 2.

0: Harry Styles en As It Was. Volgens mij heeft Bose zijn geluidssystemen op een keer gewoon gratis uitgedeeld. Want blijkbaar iedereen heeft er zo één. En het begon allemaal net met het verhaal van Carlos, van wie het Bose-systeem niet meer werkt zoals het hoort, maar hij is niet alleen. Hilde, Patrick, Charlotte, Katrien, Daniel, Erik, die laten ons allemaal weten via de Radio 2 dat ze hetzelfde voor hebben. Xavier Taverne ook. En als je niet helemaal begrijpt waar ik het nu over heb, dan is er Laura Kluis van Test & Koop. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dag Laura. Ook jullie zijn bols op Bose. Mm-hmm. Misschien nog even in mensentaal. Carlos is dus eigenaar van een, mogen we toch zeggen, prijzig geluidssysteem van Bose. Laat ons weten dat de ondersteuning voor de voorinstellingen, de pre-select, de knoppen op het toestel niet meer werken. In het algemeen gaat het hier om de cloud-ondersteuning van het product. Ja. Dat wordt stopgezet.
1: Ja.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, die cloud-ondersteuning, je moet dat eigenlijk een beetje zien als een online platform, mm-hmm, waarin heel veel van de werking van die luidsprekers zit. Dat is ook bijvoorbeeld een soort van bibliotheek aan muziek en geluid, aan vooropgestelde instellingen van al je aparte luidsprekers. Daar zit bijvoorbeeld ook je Spotify-account in, de radio, het geluid van je tv, zit allemaal dus in een online bibliotheek, zeg maar. Mm-hmm. En met de app op je telefoon kan je ook aan al die, aan heel die bibliotheek aan muziek en aan heel dat platform. En dus je kan de app dan ook als een soort van afstandsbediening gebruiken van je luidsprekers, waarmee je zegt, deze luidspreker, jij moet in dat online platform gaan zoeken naar die instellingen. Je speelt die muziek af en die komt van daar, die haal je ook uit dat platform.
0: Je kan dat helemaal op maat voor jezelf instellen.
1: Inderdaad,
0: hè?
1: Inderdaad. En allemaal dus via het online platform waar die luidsprekers dus rechtstreeks naartoe gaan. En dus daar halen die hun muziek, hun bron van geluid en al hun instellingen. En dat platform valt dus helemaal weg nu.
0: En daar zijn mensen kwaad over.
1: Tuurlijk.
0: Krijg je wij veel klachten over, maar jullie ook. Over die soundtouch speakers. Hè? Jullie worden ook echt
1: klopt,
0: een beetje bedolven.
1: In november vorig jaar hebben wij de eerste klacht gekregen omdat Bose toen blijkbaar voor het eerst ergens had gecommuniceerd over het feit dat dat platform, die cloud-ondersteuning, dat die zou wegvallen. Maar de laatste 3 weken is dat eigenlijk echt geëxplodeerd bij ons, omdat het dus ook sinds deze maand effectief is weggevallen. Mm. En mensen komen dus naar ons om te zeggen, dat kan toch niet. Ik heb daar heel veel geld voor betaald. Ik heb dat zelfs nog maar best recent gekocht eigenlijk, zo'n systeem. En nu werkt dat dus niet meer. Enfin, het werkt nog in de zin van, je kan dat nog op eerder klassieke manieren gebruiken. Je kan dat nog via Bluetooth gebruiken. Hè.
0: Je kan wel één geluidsbron verbinden met de box en daar komt dan het geluid uit. Maar dat was nooit de bedoeling van die Bose speakers of zo, zijn ze niet ontworpen. Mm-hmm. Ja. Heel veel mensen merken op dat ze tot 4 jaar geleden nog te koop werden aangeboden. Zelfs op vandaag nog. Hè. Ik heb net even een heel snelle Google search gedaan. Je kan hem nog kopen, die speaker. Maar de cloud-ondersteuning die stopt. En ik vind dan 4, 5 jaar geleden niet zo gek lang.
1: Hè. Nee, is heel kort. We hebben ook nog klachten van mensen die zeggen, we hebben het systeem nog uitgebreid in 2022 met nog 2, 3 nieuwe speakers. En in principe, gewoon zo'n luidspreker op zich, dat kan wel echt 30, 40 jaar meegaan. Maar hier is het dus het feit dat de software, die cloud support, dat die wegvalt. Ja, dat maakt dat het hele systeem eigenlijk voor veel consumenten niet meer nuttig zal zijn. En die afhankelijkheid van het aanbieden van die clouddiensten, maakt heel veel toestellen super fragiel en onderhevig dus ook aan de wil van de aanbieder van die clouddiensten om dat te blijven updaten.
0: Ja, want daar heeft het mee te maken. Hè? Je bent echt afhankelijk van wat Bose hier al dan niet nog wil doen. Bose zegt zelf, het typische systeem is al meer dan 10 jaar oud. Wij moeten ons aanpassen aan de dag van vandaag. Snappen jullie dat?
1: Ja, dat is uiteraard de bedoeling. Als je software aanbiedt, dat je dat aanpast. Ook gewoon voor digitale veiligheid is dat ongelooflijk belangrijk. Wat voor ons tegensteekt is dat zij in 2013, toen ze dat gelanceerd hebben, hebben ze dus gekozen voor een bepaald systeem met cloud-ondersteuning. Dat hoefde niet per se, in die zin dat je heel dat systeem ook gewoon op netwerken thuis zou kunnen laten draaien. Dat kan, maar goed, Bose kiest dan om dat in centraal beheer te doen via cloud support op servers die zij dan allemaal beheren. Allemaal heel erg goed. Maar ja, goed, dan moet je er ook wel bij nemen dat je dat systeem lang genoeg moet blijven aanbieden en updaten.
0: Want het probleem vind ik hier, je kan de software aanpassen. Natuurlijk, dat moet je om veiligheidsreden. Maar het is de hardware die hier niet meer werkt. Hè. Ja. Die knoppen op het toestel dat je hebt gekocht, die werken niet meer of die doen niks meer. Ja. Daar zit een beetje, vind ik toch, de oneerlijkheid.
1: Ja, absoluut. Wat ons vooral ook tegensteekt, is dat er geen informatie daarover werd gegeven aan de consument toen dat verkocht werd. Eigenlijk zou het moeten, als iets heel erg afhankelijk is van softwareondersteuning die dus wordt aangeboden door de producent erachter, dan zou daar eigenlijk moeten opstaan. Wij garanderen dat wij nog x aantal jaar die software gaan ondersteunen, zodat je zeker bent, zoveel jaar lang gaat dat systeem softwarematig nog kunnen werken.
0: Mag en kan Bose dit doen? Ik neem aan van wel, anders deden ze het niet.
1: Wel, op dit ogenblik is er gewoon geen duidelijke regels over hoe lang zo'n softwareondersteuning nog moet. Voor smartphones en tablets is dat wel zo. Daar is dat recent beslist door Europa dat minstens 5 jaar lang nog ondersteuning moet worden geboden nadat het laatste toestel dat werkt op die software verkocht is in de winkel.
0: Okay.
1: Dat is 5 jaar voor smartphones en tablets. Ja, dan lijkt mij 4 jaar voor luidsprekers wel echt heel erg kort. En niet alleen gewoon vanuit een consumentrechtelijk oogpunt waarin ik heel vaak kijk, maar ook vanuit een milieu-oogpunt. Dit is heel veel elektronisch afval, zeg maar. Voor heel veel mensen gaat dat nu niet meer nuttig zijn, dat systeem? Want
0: Ik vind het een beetje zuur om het nu gewoon naar het recyclagepark te brengen. Want veel meer wil ik er eigenlijk ook niet meer mee doen.
1: Nee, en eigenlijk is het op die manier een soort van vroegtijdige veroudering. Ook al werkt het misschien nog wel, maar doordat die softwareondersteuning volledig wegvalt, werkt het niet meer zoals je het normaal zou gebruiken en is het dus niet meer nuttig en is het dus vaak niet meer dan elektronisch afval.
0: Annemie de Scheersmaker noemt het vooral kassa kassa voor het bedrijf. De klant is die neut. Blijkbaar biedt Bose wel een korting aan voor een nieuw model. Aan de slachtoffers, om het zo te zeggen. Ja. Dat horen we van een aantal luisteraars. Mm-hmm. Maar ja, dan nog blijft het kassa kassa natuurlijk. Kan je eigenlijk nog iets doen als consument? Of je moet je hier gewoon bij neerleggen, denk ik?
1: Het is heel erg moeilijk nu voor dit systeem, ook voor ons, om daar nog iets voor te doen. Dat is een beslissing die je op zich zou kunnen aanvechten. Maar goed, uiteindelijk is het Bose die beslist. Nee, wij ondersteunen het niet meer. Maar we wel naar zouden kunnen kijken voor de toekomst dan, is om ook voor veel meer toestellen dan enkel die smartphones en tablets, van daar een minimaal aantal jaar softwareondersteuning voor te vragen. En vanaf dan weet je, als ik dit toestel koop, zit daar minstens 5, 8, 10, ik zeg maar wat, jaar softwareondersteuning bij, vanaf dat ik het koop. En dan heb je toch al die zekerheid. Maar uiteindelijk blijft software altijd een beslissing van het bedrijf erachter.
0: Ik heb zo meteen nog een vraag voor jou, Laura. Win-win.

0: De Romeo's en ik zag jou maar even. Ja, dat hebben we hier zeker. We hebben het al de hele ochtend over die Bose-app, de ondersteuning daarvan. De cloud-ondersteuning is weggevallen. Heel veel mensen die zo'n box hebben gekocht zijn daar kwaad over, omdat Bose die ondersteuning niet meer aanbiedt en de box daardoor eigenlijk bijna de facto onbruikbaar wordt. Maar Johan Bekaert laat weten dat hij een betalende app gebruikt, de Boseman-app, en dat alles weer werkt zoals voordien. Ja, van Tesla kopen.
1: Dat zou perfect kunnen. Bose heeft de volledige technische documentatie van dat platform, die SoundTouch, open source gemaakt. Dat wil zeggen, ze hebben allemaal, alle software, alle programma's daarachter hebben ze gewoon op het internet gezwierd, zodat onafhankelijke ontwikkelaars daarmee aan de slag kunnen.
0: En die app kunnen nabouwen, maar je moet er wel voor betalen, want ook Caroline van Gijsel gebruikt een andere app, de Better ST-app. Ook bij haar kan het systeem terugwerken, zegt ze, maar betalend.
1: Ja, inderdaad. Ja, wel, daar zit natuurlijk die mensen, die andere ontwikkelaars dan, die daar nu mee aan de slag gaan, die moeten natuurlijk enorm veel tijd, moeite, geld ongetwijfeld ook steken. Zeker. In het dan zelf maar installeren, onderhouden en dan blijven updaten van die software. Ik neem aan dat zij daar dus inderdaad wel vergoeding voor willen. Nu, het blijft allemaal het probleem blijft hetzelfde natuurlijk. Hè. Als die ontwikkelaars dan ook binnen een jaar zeggen ja, wij doen het ook niet meer, het kost ons ook te veel geld. Dus het biedt allemaal geen garanties. Maar
0: en het is niet zoals het had moeten lopen.
1: Het is zeker niet zoals het had moeten lopen en zoals consumenten verwacht of mochten verwachten.
0: Dankjewel, Laura Kluis van Tesla.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Sorry, het is warm.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
6: Radio 2.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galligers. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
11: Elke dag telt voor 2.
12: Goedemorgen, 9:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselot Terijn. Afgelopen nacht was er een explosie aan de deur van een woning in Etterbeek, dat zegt de Brusselse brandweer. Die werd rond 2 uur opgeroepen voor de ontploffing in de Edouard Thibault-laan, niet ver van het Jubelpark in Montgomery. Ter plaatse bleek geen brand te woeden, maar was er wel schade aan de deur. Gewonden vielen er niet. De politie onderzoekt het incident. In de plantentuin van Meissen staat er opnieuw een reuze aronskelk in bloei. Al gaat het dit keer om een heel klein exemplaar van slechts 1 meter 21 centimeter hoog. Terwijl de meeste aronskelken ruim 3 meter zijn. De baby aronskelk is het resultaat van een bestuiving tussen 2 aronskelken die zo'n 9 jaar geleden op hetzelfde moment bloeiden in de plantentuin. Wie de bijzondere aronskelk wil zien, kan dat vanaf vandaag tijdens de openingsuren van de plantentuin. Maar wees er snel bij, want de bloei duurt maximum 3 dagen. En vergeet niet dat de bloem de bijzondere geur van rottend vlees verspreidt. In een oude hoeve in Hoegaarden zijn de onderdelen gevonden van een historische brouwerskuip, naar schatting uit 1750. Daar werd vroeger bier in gebrouwen. De WZW Hoegaardse erfgoed gaat de houten kuip restaureren. Noël Verlaars.
13: We zijn daar volop mee bezig, met die dus van de zolder af te slepen. Dat is een heel gevaarte. Die heeft een diameter van 2,50 meter, als het niet meer is. Gemaakt uit dikke planken, eikenplanken. Die moeten we dus nog allemaal puzzelen en in elkaar zien te krijgen. Dus tegen zondag moet dat picobello zijn.
12: Een man is veroordeeld tot een geldboete van €420 en een rijverbod van 2 weken. Die straf kreeg hij omdat hij vorig jaar in mei werd betrapt op een zware snelheidsovertreding op de Nienhofse Steenweg in Goik. De man reed daar maar liefst 124 km per uur, waar maar 70 is toegelaten. Als excuus gaf hij aan dat hij een onderdeel had vervangen van zijn auto en wilde testen of alles goed werkte. En in Molenstede bij Diest is een nieuw plein opengegaan. Dat ligt na de VZW Martien van Kamp, een centrum voor mensen met een beperking. Het plein moet een ontmoetingsplek worden voor hen en de buren. Directeur Wendy Bortels van de VZW Martien van Kamp.
6: Iedereen is welkom hier. Mensen die passeren als buurtbewoners. Hier mag ook gerust een gezellig feestje georganiseerd worden door de buurt. Dat is allemaal geen probleem. En onze mensen gaan dat heel hard appreciëren als hier wat beleving valt te beleven.
12: Opnieuw een zonnige dag vandaag. Iets minder warm met temperaturen rond de 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, waar is het nog aanschuiven op dit moment?
9: Richting Antwerpen. Daar verlies je nog een half uur vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E17 vanaf Kruijbeke nog een kwartier bij, want in Destelbergen staat een brandend voertuig. De aansluiting met de R4 naar de ring rond Gent, die is er volledig versperd. Op de Antwerpse ring naar Nederland nog een half uur bij. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Rond Brussel is het toch mooi geminderd. Op de binnenring nog 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring verlies je een kwartier tussen Waterloo en Zaventem. En naar Brussel nog 10 minuten bij op de E429 vanaf Tuweken.
0: Oké, heel fijn. Dankjewel.
14: Europabank. De bank die durft.
15: Xavier Taverne.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque. Charlotte Krul van het Nieuws is erbij komen staan. Charlotte, dat is meestal geen goed nieuws als jij er bent.
1: Nee, het is geen goed nieuws. Het was al een beetje aan het rommelen vanmorgen. We hoorden het via, maar nu is er ook een officiële mededeling van het overlijden van Martien Prenen.
0: Och,
1: onze oud-collega van televisie. Die we kennen. Dus we horen via haar familie dat ze overleden is. En ze schrijven met intens verdriet, maar ook vervuld van bewondering voor haar ongekende kracht, melden we dat Martien Prenen gisteren is gestorven na een moedige strijd tegen pancreaskanker.
0: Oh, dat is een vreselijke kanker.
1: Inderdaad,
0: want meestal te laat ontdekt kan je heel weinig tegen doen.
1: Absoluut, heel verwacht.
0: Ze was nog niet zo heel oud, hè? Ze was van 1964, zie ik.
1: Ja.
0: Dus dan was ze 61, jongens, toch? Dat is veel en veel te jong. Martien Prenen, die we kennen van De Rode Loper.
1: Zeker.
0: Natuurlijk. Ja. En veel andere programma's bij de openbare omroep. En later gezondheidscoach geworden.
1: Ja.
0: Jammer genoeg gisteren overleden.
1: Gisteren overleden, vandaag officieel bekend gemaakt.
0: Meer reacties op dat overlijden, want die zullen er ongetwijfeld zijn.
1: Zeker.
0: Horen we in de latere radionieuwsbulletins vandaag van jou, Charlotte.
1: Sowieso.
0: En ook op VRT Nieuws, natuurlijk. Dankjewel.
2: Radio 2. Win-win.
0: Ja, dan is het altijd een moeilijke brug natuurlijk van zo'n overlijden naar een consumentenprogramma waar het over geld gaat en om je leven beter te maken. Want daar gaan we toch altijd voor. Brecht Koenen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Xavier.
0: Jij bent de oprichter van MySave. Wat is MySave?
3: Het is YouSave.
0: YouSave, sorry.
3: Ja,
0: oké. Okay.
3: YouSave.be, dus u bespaart, letterlijk.
0: Ja.
3: Het is eigenlijk een project dat als doel heeft om de ziekenfondsen met elkaar te vergelijken. En dan meer bepaald de ledenvoordelen die aangeboden worden door de ziekenfondsen. En ook de extra verzekeringen die zij aanbieden in kaart te brengen. Dus de hospitalisatieverzekeringen. Misschien op een later moment ook de tandverzekeringen enzovoort.
0: Ja, want wij zeggen altijd bij win-win, kijk en vergelijk. En dat is exact wat YouSave doet.
3: Ja.
0: YouSave, je bespaart. Je hebt alle mogelijke ziekenfondsen in die tool gestoken.
3: Voilà, dus eigenlijk, waarom is het belangrijk om die te gaan vergelijken? Als het gaat over de verplichte ziekteverzekering, dan doen die eigenlijk allemaal hetzelfde, de ziekenfondsen. Dat is de terugbetaling van de medische kosten, de uitkeringen regelen en dergelijke. Maar wanneer wordt het wel belangrijk om de vergelijking te maken? Als het gaat over de aanvullende ledenvoordelen. Dus denk maar aan, ik heb lenzen nodig, mijn kind heeft een beugel nodig, ik wil een sportvoordeel en zo verder.
0: Want in de basis zijn die inderdaad hetzelfde. Ze doen wat ze moeten doen, want het is een van de weinige wettelijke verzekeringen die je moet hebben in ons land, die ziektekostenverzekering. Maar ze bieden allemaal aparte dingen aan ook, hè?
3: Ze bieden
0: je hebt al een paar voorbeelden gegeven.
3: Ja, allemaal extra's aan. En er zijn een aantal klassiekers, hè. Dus de tussenkomst voor de bril. Maar er zijn ook tussenkomsten voor logopedie, psychologische bijstand. Ik heb een oppas nodig voor mijn kind, als mijn kind ziek is bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk vrij verspreid. En het doel eigenlijk, wat we gedaan hebben als het over die voordelen gaat, is dat eigenlijk in kaart gaan brengen. Wij zien, mensen hebben niet de gewoonte om dat eigenlijk te gaan vergelijken. En wat toch heel opvallend is, we vergelijken energiecontracten, we vergelijken telecomcontracten. En hier gaat het over verschillen van honderden tot soms zelfs duizenden euro's. Ze zijn vaak groter dan bij energie en telecom. Dus waarom vergelijken we niet als het gaat over de ledenvoordelen van ziekenfondsen?
0: Ja, want dat doen we eigenlijk niet zo vaak, hè, in ons land. Inderdaad, wat je zegt, telecom of voor je energiecontract. Intussen weten we dat ook dat niet veel gedoe is. Maar het loont dus ook echt om te gaan kijken en te gaan shoppen naar het beste ziekenfonds voor jou in die fase van je leven. Want daar heeft het ook mee te maken. Hè? Soms zijn ziekenfondsen heel goed als je net ouder bent geworden en jonge kinderen hebt. Ja. Anderen zijn op latere leeftijd dan weer wat goed. Maar is het ook gedoe? Is het gedoe om te veranderen van ziekenfonds?
3: Ja, misschien toch eventjes ook nuanceren. En het is niet iets als het beste ziekenfonds. En dat is ook niet eigenlijk hetgeen dat we willen gaan aantonen. Waarover het gaat is eigenlijk dat je wil ontdekken voor uw situatie, uw familiale situatie en persoonlijk, wat is voor mij het best? Dus wiens aanbod sluit er eigenlijk best aan bij wat ik zoek? Dus dat is eigenlijk wat dat er belangrijk is. En dat is de oefening die eigenlijk weinig mensen gaan maken. Is er een beste ziekenfonds per leeftijdscategorie? Ja, ook niet echt. Het kan zijn dat op een bepaald moment één specifiek voordeel beter terugbetaalt bij het ene ziekenfonds of het andere. Maar wat je eigenlijk wil doen, is het totaalbeeld vormen. Het totaalplaatje van de terugbetalingen voor mijn volledig gezin. En op dat moment krijg je eigenlijk iets helemaal anders, iets dat veel belangrijker is, en dan maak je die verschillen zichtbaar.
0: Hoe doe je dat nu, veranderen van ziekenfonds?
3: Dat is praktisch vrij simpel. U geeft aan dat je wilt aansluiten bij een ziekenfonds. Dat ziekenfonds contacteert uw huidig ziekenfonds. En er zijn eigenlijk maar een paar voorwaarden om u te kunnen aansluiten. Je mag niet sneller dan binnen 1 jaar opnieuw overstappen. Dat gebeurt heel zelden, dat mensen dat binnen het jaar opnieuw doen.
0: Ze doen het al bijna niet.
3: Ze doen het al bijna niet, effectief, dat klopt. En twee, je mag geen openstaand saldo hebben bij het ziekenfonds waar je wegtrekt. En je moet ook in orde zijn met je bijdrage in de verplichte ziekteverzekering, wat dat voor de hand liggend is, maar wat wel zo is.
0: Er mogen geen rode cijfers in je dossier staan.
3: Klopt, ja. Dus, en in de praktijk kun je eigenlijk gelijk wanneer vragen van over te stappen. Administratief gezien is dat telkens op de eerste van het trimester dat dan ingaat. Dus 1 januari, 1 april, 1 januari.
0: En regelen die dat oude en dat nieuwe ziekenfonds alles onderling? Moet je daar zelf veel voor onderling?
3: Ja, die regelen alles onderling. Dus eigenlijk, het is genoeg om uw intentie kenbaar te maken van, hallo, ik wil hier aansluiten. En zij nemen eigenlijk verder op met het ziekenfonds waar dat je nu aangesloten bent. Dit gezegd zijnde is er ook een belangrijk aspect. Het gaat over vergelijken, maar het gaat ook over oriënteren. Want een klassiek geval, er zijn veel mensen die nog geen ziekenfonds hebben. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die komen werken in België, die zich moeten aansluiten bij een ziekenfonds. Maar dat zijn ook nieuwkomers in België. Het concept van een ziekenfonds, dat zegt die mensen niks. Dus de tool zorgt er ook eigenlijk voor dat ze een beetje een feel krijgen van wat is nu juist het aanbod van een ziekenfonds, wat kan dat voor mij doen en hoe vind ik eigenlijk waar dat het aanbod het best aansluit op wat ik nodig heb.
0: En dat vind je allemaal op YouSave. Wat is de website?
3: YouSave.be is de website.
0: Ja, met, en de save met een V. Hè?
3: Save met een V.
0: Van jijbespaart.be.
3: Ja.
0: Het is gratis ook?
3: Het is gratis inderdaad. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je gratis en snel dat totaalbeeld kunt naar voren halen. Hoe hebben we dat concreet gedaan? Dus eigenlijk hebben we de ledenvoordelen van alle ziekenfondsen gevaloriseerd, gewaardeerd. Wat is dat waard voor een kind en wat is dat waard voor een volwassene? Nu, voor bepaalde zaken is dat heel evident. Ik heb een bril nodig. Het ziekenfonds zegt, ik betaal u €40 per jaar terug voor de aanschaf van een bril. Mm-hmm. Voor anderen is dat veel moeilijker. Ik heb een oppas nodig voor een ziek kind. Het ene ziekenfonds betaalt x euro terug. Bij het andere betaalt u x euro.
0: Ja.
3: En nog een ander zegt, wij geven u zoveel tijd gratis. Mm-hmm. Dus daar moet je eigenlijk al een methode aan gaan koppelen. En dat is ook het punt waarop dat veel mensen in hetzelfde vergelijken afhaken. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je in die tool, op al die waarderingen, plug je gewoon je eigen situatie in. Wij zijn een koppel, wij hebben 2 kinderen.
0: Ja, alle gegevens, alle parameters, en dan krijg je een resultaat wat voor jou dan het beste ziekenfonds zou zijn.
3: Ja.
0: Oké, daar kijken we naar uit. YouSave.be, dat is de website waar je moet zijn. Dankjewel in elk geval om dat voor ons helder en duidelijk te komen uitleggen. De oprichter van die vergelijkingstool, Brecht Koenen, dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Zullen we die boodschap maar in het achterhoofd houden? Het nieuws van Martien Preene dat hier net binnenkwam. Martien Preene, 61, amper, overleden aan de gevolgen van pancreaskankernieuws dat ons zo pas werd bevestigd. Zullen we dan maar voluit leven terwijl we kunnen? Ja, vind ik een goed idee in elk geval. Op woensdag weet je hier dat we door de folders van de supermarkten gaan, online en fysiek, om te weten wat je al dan niet goed uit de rekken moet nemen. In de folder van Aldi zien we een draagbare mini-koelkast in promo staan. 30 euro kost die. Zou niet enkel dienen voor voeding en dranken, maar ook voor zalf- en huidverzorgingscrèmes. Maar is het nu echt beter om zalf en medicatie in zo'n mini-koelkast te bewaren? Veerle Foulon, professor farmaceutische zorg aan de KU Leuven, heeft het antwoord.
1: Inderdaad, in de koelkast. Als dat zo is, dan zal dat duidelijk op de verpakking staan en dan zal de apotheker er ook vermelden als je die geneesmiddelen afhaalt. Die geneesmiddelen mogen dan in de gewone koelkast. Daar is niet een aparte medicatiekoelkast voor nodig. Het kan wel nuttig zijn om zo'n klein koelkastje te hebben als je vaak buiten leeft of bijvoorbeeld gaat kamperen en er geen andere mogelijkheden zijn om je geneesmiddelen koel te bewaren.
0: En je legt ze trouwens best in het midden van de koelkast en niet in de deur of tegen de achterwand. Pasta lijkt nu echt wel het nieuwe wasmiddel. Laatste week en maanden zie je regelmatig pasta in promo staan. Deze week Panzani Pasta 2 plus 2 bij Carrefour, maar ook Albert Heijn heeft hem in de promo. Soubri daar. Je koopt er 10 pakken voor bijna 5 euro en dus betaal je zo'n 50 cent per stuk. Niet per stukje pasta natuurlijk, hè. Per doos pasta. Maar weet, Colruyt volgt en dus ook daar betaal je 50 cent per stuk vanaf het moment dat je er 10 koopt. En dat de studenten aan de blok begonnen zijn, is de supermarkten niet ontgaan. Zo heeft Albert Heijn een brain booster tool ontwikkeld. Hoe werkt dat dan precies, zo'n brain booster, Albert Heijn?
2: Je gaat naar de website Brain Booster, daar laat je je examenrooster op. En dan krijg je eigenlijk gewoon hele praktische keuzes terug, wat voeding betreft, die je helpen om slimmer te studeren. Dus die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld beter kunt begrijpen, dat je beter kunt evalueren, dat je beter kunt onthouden. Dus een heel praktisch gegeven om ervoor te zorgen dat je eigenlijk alle kansen langs jouw kant zet om straks hopelijk zo goed mogelijk te scoren.
0: Ja, een examenrooster uploaden is natuurlijk ook weer data.
2: Die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld beter kunt begrijpen, dat je beter kunt evalueren, dat je beter kunt onthouden. Dus een heel praktisch gegeven om ervoor te zorgen dat je eigenlijk alle kansen langs jouw kant zet om straks hopelijk zo goed mogelijk

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
7: Rick van den Bergen.
8: Op zich zijn de verschillende voedingsingrediënten, de bestanddelen die in de Brain Booster aan bod komen, die zijn allemaal wel aangetoond gunstig voor gezondheid in het algemeen en ook voor de hersenen. Maar er is eigenlijk geen bewijs dat één bepaald bestanddeel een gunstig effect heeft op één bepaald onderdeel van het studeren en een ander bestanddeel dan weer op een ander onderdeel.
7: Maar samen kunnen al die producten wel zorgen voor een positief effect op je brein, vooral op langere termijn. En ook Colruyt richt zich op studenten, niet alleen Albert Heijn. Je kan bij hen een buis vol voedzame snacks zoals noten en mueslirepen kopen. Je betaalt er net geen €15 voor. Er is alweer een nieuw bier op de markt met fruitsmaak. Deze keer van Jupiler of Jupiler Pils met appel. Met appelbier. Enfin, 5,2% alcohol. Moeten we dat nu wel een goed idee vinden dat we meer en meer bier met een smaakje in de winkel vinden? Kathleen Peleman, directeur bij het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs, denkt er het haren van?
9: Die bieren met fruitsmaakjes die worden op de markt gebracht om groepen te bereiken die vandaag de dag niet graag bier drinken, nog geen bier drinken. Die fruitbieren die zijn wat zoeter, die hebben misschien een snoepsmaakje. Wie wil men dan verleiden? Vrouwen en vooral ook jongeren natuurlijk. En men wil dat de jongeren de stap zetten naar het bier. En dat is vanzelfsprekend heel erg tegengesteld aan wat we vanuit gezondheid belangrijk vinden. Hè. We zijn juist erg tevreden dat de jonge generaties minder alcohol drinken.
7: Ja, zo een bier met een fruitsmaakje kan misschien jongeren overhalen om dan wel net bier te gaan drinken met zo'n smaakje, omdat ze gewoon bier niet lusten. Drink en doe altijd alles met mate, kunnen we niet genoeg benadrukken. En we kunnen appelen niet met peren vergelijken, maar naast appelbier van Jupiler is er ook een nieuw parfum van Hema met perengeur. De naam? Heerli de Peerli.
10: Win-win.
7: Ja, nu denk je, maakt hij een grap? Nee hoor. Heerli de Peerli. Het ging trouwens met Chrisje Datje in Goeiemorgen Morgen van morgen bij Peter en Charlotte. Over die afkortingen kan je herbeluisteren op VRT Max.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Leuven om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei op de Philipszitte in Leuven. Om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Ja jongens, goedemorgen. Een nieuwe Annendaan zo meteen in je radio. Wij gaan het hebben over Italië deze voormiddag. Annendaan tussen 10 en 12. Maar eerst belangrijker, het nieuws.
6: Elke dag, telk voor twee.
7: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preenen is overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV Plus en ze schreef ook boeken over gezonde voeding. In 2019 was ze te gast in het Radio 2-programma De Rotonde en ze blikte daarin terug op haar jeugd als enig kind.
8: Ik heb wel wat stormen doorstaan in mijn leven al. En misschien is daar dan wel de essentie van trots zijn op jezelf en bij jezelf blijven, is daar misschien wel ontstaan. Ik heb, als ik nu naar mezelf kijk, hoe ik nu in de spiegel naar mezelf kijk, ik ben tevreden. En die tevredenheid heeft mij niet vaak verlaten. Ik ben altijd wel content geweest met mezelf.
7: 1 op de 3 asielzoekers moet lang wachten op een antwoord. Want 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt.
9: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
7: Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicale groep Hamas. Dat gebeurt bij een gerichte aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en tientallen gewonden. De militaire leider was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Zijn voorganger was ook gedood bij een Israëlische aanval. En de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is vorig jaar vertraagd tot het laagste niveau sinds 2019. Er is 1/5 minder bos gekapt, maar toch nog altijd bijna 1 miljoen hectare. Blijkt uit berekeningen van een netwerk van NGO's. De Braziliaanse president Lula heeft van natuurbehoud een van zijn prioriteiten gemaakt in zijn beleid. Het is zonnig, iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum. Morgen opnieuw warmer, maximaal tot 30 graden. Vanaf vrijdag tot 32 graden en ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Op de E40 richting kust krijg je 10 minuten erbij tussen Beernum en Oostkamp. Op de E17 naar Antwerpen vertraging tussen Gentbrugge en Destelbergen. Dat komt daar door een brandend voertuig. Daar is de aansluiting met de ring rond Gent, de R4, afgesloten. En op de E313 een kwartier erbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En vertragingen van 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde en op de buitenring tussen Waterloo en Groenendaal en tussen Tilbeek en Anderlecht.
12: Radio 2, Ann en Daan.
13: Ann Rijmen en Daan Masset.
5: De beste buurt ligt misschien wel in Italië en dat vat dan meteen ook samen waar wij het over gaan hebben vandaag. Italië en de beste buurt. Zeer welkom, Ann en Daan. Tot 12 uur.

0: Shania Twain and that don't impress me much.
1: Ja, lieve vrienden, eerst misschien het vreselijke nieuws dat we net hebben gekregen van televisiepresentatrice Martien Prene. Je hebt het daarnet misschien ook in het nieuws gehoord van Charlotte. Martien Prene is gisteren onverwacht overleden aan pancreaskanker. Dat heeft haar familie vanochtend laten weten in een mededeling. Ja, en iedereen die televisie keek weet dat. Martien heeft heel lang voor de VRT gewerkt. Heeft heel wat televisieprogramma's hier ook gepresenteerd.
0: Ja, dat was eigenlijk... Ja.
1: Ze was elke dag op televisie.
0: Maar ja, ik vond die zo mooi.
1: Ja, een prachtige
0: mooie vrouw. Man, zo lief.
1: Mooi.
0: Oh, die was zo lief.
1: Ja, heeft Vlaanderen Vakantieland gepresenteerd. De Rode Loper, daar ken ik haar het meest van.
0: Ah ja.
1: Toen ik hier begon te werken, was er De Rode Loper op televisie. Dus ja, voor alle medewerkers hier bij VRT, bij Uitbreiding, is het ook heel hard schrikken vanochtend. Dus ons medeleven gaat ook naar de familie en naar de vrienden die Martien heel goed gekend hebben. We hebben het nieuws intussen ook gedeeld op de sociale media van Radio 2. En ja, de reacties stromen daar binnen.
0: Mm.
1: Christel reageert daar bijvoorbeeld: zo jong en zo'n toffe vrouw. Veel sterkte aan de hele familie. Ik lees hier ook Linda zegt: altijd zoveel positiviteit. Het zal mij zeer erg bijblijven. Ook Annemie, zo jong. Ja, 62 jaar, dat is...
0: Ja, zot.
1: Ja, wat moet je daarop zeggen?
0: Ja, nee, dat is... we blijven maar van de zulk nieuws komen, jongens.
1: Ja, het is,
0: is dat
1: het
0: toch
1: moeilijk.
0: Allemaal?
1: Het is moeilijk. De lijfspreuk van Martien was carpe diem. Lees ik ook in de mededeling die de familie heeft verspreid. Dat stond blijkbaar onder al haar mails.
0: Ja, ja.
1: Ondertekende ze met carpe diem. Pluk de dag, vrij vertaald, dus genieten van alle momenten. Ja, dat is een beetje raar met het hele beste buurtgebeuren wat er nu aan het gebeuren is. Maar dat is wel een vorm van carpe diem.
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Samen zijn met je buren, met de mensen die je graag hebt, zorgen voor elkaar. Dus ik stel voor dat we zo meteen toch eens bij onze Margot van de Regio gaan polsen.
0: Ja.
1: Hoe het gaat in haar zoektocht naar die beste buurt met de carpe diem van Martien in dag.

0: Mo, en een nacht als deze was te warm.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Ah, het is warm, hè, vannacht.
3: Het viel nogal mee bij ons op de kamer, moet ik zeggen.
0: Is het waar?
3: Ja, rol ik het hele dag naar beneden.
0: Ah, ja.
3: En s'avonds dan zo'n 10 uur de ramen open en voel je de koude lucht binnenstromen.
0: Koude?
3: Ja, frisse lucht.
0: Ik noem het minder warm.
3: Ja.
0: Nee, het gelijk. Zeg, we weten bijna wie de beste buurt van 2026 wordt. Want Margot van de regio is bezig aan de laatste jurybezoeken in een op- en top zomerse sfeer. Dag Margot, goedemorgen.
4: Hallo, dag Anne en Daan.
0: Waar ben jij geland? Ik zie... Wacht, ik zal misschien eventjes omschrijven wat ik zie voor de mensen die niet meekijken naar VRT1. Ik zie dat jij een toprok aan hebt. En dan zie ik ook heel veel sletsjes, blote benen, shorten, een nieuwbouw op de achtergrond, maar ook een tent aan je rechterkant.
4: Ja, klopt. Ik ben in de Kempen in Mol en hier is het natuurlijk altijd een beetje warmer dan in de rest van Vlaanderen. En ik ben aangekomen in de wijk Wezelhoef. Dat is een hele grote wijk, verschillende straten, een heel groene plek om te wonen. Maar veel straten betekent dus ook veel mensen en er is hier een groot deel aanwezig vanochtend. Hallo, dag iedereen! Ah, heel fijn en gezellig. We zijn hier onthaald met inderdaad een grote tent waar een ontbijtje klaar staat. De kinderen hebben tekeningen gemaakt op de straat. Ik heb hier meteen een zeer welkom gevoel. En bij mij staat Ivan. Jullie vieren dit jaar met wijk Wezelhoef ook een grote verjaardag. Jullie bestaan 50 jaar. Dat is heel uniek. En dat buurtcomité is eigenlijk ontstaan uit een soort van noodsituatie. Hè?
5: Ja, dat klopt. Dat is ontstaan uit een noodsituatie. Dat was een brand geweest aan een villa. En van een huis. En nadien heeft de buurt samengekomen eigenlijk om daar alles gaan mee te reinigen, op te ruimen. En nadien, als bedanking, hebben de eigenaars een beetje een drink gedaan. Ja. Een feestje gegeven eigenlijk. En dan hebben een deel mensen beslist van, eigenlijk was dat wel gezellig. En daar is een wijkwerking uit ontstaan. En dan is dat blijven herhalen.
4: Ja, jij bent hier geboren en getogen. Wat betekent de buurt voor jou?
5: Voor mij betekent de buurt hier eigenlijk alles. Ik heb hier altijd gewoond, dus de buurt betekent eigenlijk een beetje alles voor mij. Ja, een gezellige buurt. Door die wijkwerking hangt iedereen wel een beetje aan elkaar. Iedereen kent iedereen ook een beetje. En als er iets is, in noodgevallen, weet iedereen wel wonen. En,
4: dat is heel schoon. Dat is het mooie recept. Daarmee kunnen jullie misschien wel de titel van Beste Buurt van Vlaanderen binnenhalen. Ja, Eva, jij hebt de buurt ingeschreven. Hier hangen gigantisch veel foto's omhoog. Ook heel veel fotoboeken. Ja, dat heb je als je 50 jaar bestaat. Maar jullie organiseren zoveel dingen samen.
6: Ja, dat klopt. Wij organiseren elk jaar een zomerbarbecue, waar eigenlijk de meeste mensen naartoe komen. Dan hebben we ook onze winterbarbecue, ook een groot succes. Altijd heel gezellig, met vuurkorven en lekker spek met een boterham. Dan hebben we ook nog de Drie Koningen. Ja, een jaarlijkse traditie. Iedereen staat altijd klaar om lekkers en ook een centje te geven aan de kinderen van de wijk. En dan hebben we ook nog het initiatief. Op 2 januari gaan wij met een vrouwengroepje, gekleed in kerstmannen, pak gezellig gaan zingen bij de oudste mensen van de buurt.
4: Ja. Ja. En daar horen ook de wafeltjes van Martien. Van Martien bij. Die zijn hier alom gekend in de wijk. Dat is wel iets bijzonders, hè?
6: Ja, dat is een bijzonder recept dat wij vandaag ook hier laten proeven aan iedereen. En dat gebeurt dus bij die Drie Koningenactiviteit, omdat we zagen dat kinderen zo'n beetje honger kregen tijdens de middag. En dan is er dus het idee gekomen van Martien om een lekker wafel, een zeer bijzonder recept, de aardappelwafels te geven met ook de typische chocolademelk.
4: En de complimenten aan Martien, want ik heb ze geproefd en ze zijn heel lekker. Maar dus een grote wijk, dat wil ook zeggen dat er heel veel generaties samenwoonden. De jongste inwoner is 2 maand oud, Jerome dacht ik heet hij. En de oudste inwoonster die staat naast mij, dat is Hilde. Jij wordt hoeveel lentes binnenkort?
7: 90.
4: 90 jaar. En jij woont hier ook al heel lang. Hè? Wat doet de buurt eigenlijk voor jou als oudste inwoonster?
7: Het is fijn dat ik hier al zo lang woon. Daarom kennen ze mij. En ik heb heel kort geleden ondervonden dat je geholpen wordt als je nood hebt.
4: Ja?
7: Dus ik zit al enige tijd in de wijk WhatsApp. En het voorbeeld is eigenlijk, ik moest dringend van nu of direct naar het ziekenhuis. Ik heb toen via wijk WhatsApp gevraagd: kan iemand mij naar het ziekenhuis brengen? En na 10 minuten stond er al een auto voor de deur. Ik had net de nodige spullen bijeengezocht. En dan, toen ik instapte, kwam nog een auto.
4: Ja.
7: En toen ik al bij het ziekenhuis aangekomen was, kreeg ik een mailtje van een van mijn vriendinnen. Tja, ik wilde jou brengen, maar je was al weg.
4: Het was file voor je voordeur eigenlijk.
7: Precies, ja. Precies, ja.
4: Allemaal schitterend om te horen. Je voelt het dus. Het Wezelhoef, wijk Wezelhoef in Mol is ontzettend warm. En ik wil ze dan ook vragen om eens gigantisch hard voor jezelf een applausje te geven.
3: Ja. Ja, de Kempen, dat is dan leuk, hè.
4: De Kempen, dat is plezant.
3: Dat is plezant, jongens. Zeg, Mol, altijd een hele leuke gemeente. Geniet er daar nog van het zonnetje.
4: Gaan we
3: en van
4: doen.
3: Alles wat er voor jou georganiseerd wordt. Tot straks, Margot. Want Margot gaat straks nog naar de provincie Antwerpen. Naar, daar zit ze nu ook al, de gemeente Mol is ook Antwerpen natuurlijk. Naar Stabroek, dat hoor je bij Radio 2 middag in Antwerpen. En ook op de socials van Radio 2. Kan je het jurybezoek van Margot gewoon volgen?
2: Radio. De buurt.
1: Elke dag telt voor twee.
8: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
9: Hoe doen ze het precies?
8: Ja, ik ken het niet.
9: Allee, draai het een keer.
2: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
10: Radio 2 Wake Watchers.
2: Deze week trekt Ruben samen met Wake Watcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
9: Amai zeg, ja, oké. Okay.
10: Radio 2 Wake Watchers.
2: Live van op Oostende voor Anker.
10: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
13: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
16: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
17: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
16: En dan met een promo die kan tellen.
17: Tegen zijn honger, die komt.
16: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.

0: Tainted Love. Buongiorno.
1: Buongiorno. Italië, daar gaan we het over hebben, want elk jaar staat het in de top 5 van de vakantiebestemmingen voor de Vlamingen. Het land van de pizza en pasta, van de geschiedenis, van de Vespa en nog vele andere dingen. Maar als je die Italianen nu echt wil begrijpen op je volgende reis, dan ga je nu het komende kleine uur goed moeten luisteren. Want we hebben de Italië-expert bij ons, VRT-journalist Willem van Willem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Willem. Van waar jouw liefde voor Italië?
2: Ik heb er een paar keer mijn hart verloren. Toen ik 16 was, bij mijn broer achterop de Vespa, toen hij daar Erasmusjaar studeerde. En we zaten op die Vespa bij een ondergaande zon over die Romeinse stenen, langs het Forum Romanum, langs het Colosseum. En ik studeerde Latijn in de middelbare school en ik reed door mijn geschiedenisboeken plots. En daar is er een kamer van mijn hart open gegaan. Italië is er ingekropen en nooit meer uitgegaan. En dan een paar jaar later mocht ik zelf op Erasmus.
1: Ja.
2: En dan waarschuwde mijn broer mij, val niet voor de eerste Italiaanse.
3: Oei, oei.
2: Ik heb die raad niet gevolgd. Ja, ik heb het wel gedaan. En ik heb mijn vrouw daar leren kennen. En ze is vandaag ook de mama van onze twee prachtige dochters, die half-half zijn, half Belgisch, half Italiaans.
1: Fantastisch, je bent getrouwd dus met een Italiaanse. Welke regio in Italië kom je dan het meest? Want ja, Italië is groot, hè?
2: Ja, Italië is groot, Italië is lang. Hè?
1: Lang, ja.
2: Lange
1: laars.
2: Ja. Vooral in de regio Campanië. Mijn echtgenote komt uit Salerno. Dat ligt aan die Amalfitaanse kust. Die ken je misschien vlakbij Napels.
1: Ja, daar.
3: Vrij schoon.
1: Vrij zuidelijk.
2: Vrij zuidelijk, ja. En hoe zuidelijker, hoe temperamentvoller. Hè?
3: Oei, oei.
2: Ja, de vrouw en de kinderen.
3: Ja. Ook goed dat je daar zo... Ja, de vrouw en de kinderen.
2: Ja.
1: Ik heb al niet... Wil je daar verder nog iets over kwijt of gaan we het daarbij houden?
2: Wel, ik kan alleen maar zeggen dat er heel veel van de Middellandse Zee door hun aderen stroomt. En die zee, laat ik mij vertellen, is nogal vulkanisch. Dus die kan wel...
1: Ja. Nou, kunnen we het straks ook over hebben. Ja. Misschien ook belangrijk, voordat we verder praten over Italië, snij jij je pasta met een mes?
2: Is dat een rhetorische vraag of mag ik op antwoorden?
1: Ja, ik weet dat het heiligschennis in Italië is, toch? Hè?
2: Als je dat doet. En dus ook bij ons thuis hier in Brussel, waar een beetje Italië zit. Niet snijden, draaien met de vork.
3: Ja, zelfs zonder lepel, hè?
2: Ja, want mijn dochter zei het vanmorgen nog, toen we het erover hadden. Papa, soms nemen mensen ook een lepel. Zo raar.
3: Ja.
2: Gewoon met de vork. En dan zeg ik, ja, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon draaien, toch?
3: Ja, ja, voilà.
2: Niet te veel willen nemen. Dat is de truc. Ja. Niet te veel van die...
3: Ja, anders wordt het zo'n brok, hè.
2: Ja, en dan moet je sowieso bijten en dan is het geknoeid.
3: Ja, ik ken het.
1: Iedereen die zijn pasta snijdt mag nu afhaken. We zullen verwittigen als we klaar zijn met Italië. Nee, is om te lachen. Willem, zullen we al eens in de sfeer komen met dit?
4: Lasciatemi cantare.
1: Heerlijk. Goed beginnen, hè.
2: We laten hem zingen.
1: Allee.

0: in de sfeer komen, want we gaan het over Italië hebben. Toto Cotugno en L'Italiano. Het ging net over pasta snijden. Ode stuurt in de app van Radio 2. Ik eet pasta met mes en vork, hoor. Ik haat het dat mensen hun mond vol proppen met zo van die lange slierten. Net van Willem gehoord. Je moet niet te veel willen nemen, Ode. Dan gaat dat ook.
1: Op de E17 naar Antwerpen is in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent. Dat is de R4 afgesloten. Het verkeer rijdt om via Beervelde. En op de E313 komt er 20 minuten bij vanaf Ranst tot Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Dan op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten ook tussen Grootpijgaarden en Jette.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, Italië, een land met vele facetten. Als jij daar al straffe Italiaanse verhalen hebt meegemaakt, stuur ze gerust in de app van Radio 2. We zijn benieuwd. Elke

0: The Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. We hebben het over Italië met journalist Willem van Mullum, Italië-kenner-liefhebber. Ook schreef daar een boek over om Italië beter te begrijpen. Want wij denken gewoon van Italië, voor mij is dat Milaan shoppen en pasta eten. Maar ja, veel meer dan dat natuurlijk.
1: Ja, over dat begrijpen gesproken, Italianen spreken zelden een andere taal. Is mij al opgevallen als ik er met vakantie was. We hebben Willem van Mullum hier bij ons. Dat klopt toch, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Altijd Italiaans.
2: Ja, en de jongere generatie, dat gaat wel een beetje beter. Maar toch, het is altijd heel veel of bijna uitsluitend Italiaans. Heeft ermee te maken dat ze natuurlijk een hele rijke cultuur hebben en heel veel aandacht besteden aan het Italiaans. Denk maar aan de televisie. Films worden nog gedubt. Dus er is altijd ook een vaste stemacteur voor een acteur. George Clooney heeft altijd een vaste stemacteur in de films die dan niet ondertiteld worden, maar in het Italiaans worden ingelezen.
1: Ja, ja.
2: Denk maar ook aan de muziek. Ze hebben een hele rijke Italiaanse cultuur als het over muziek gaat. Wij zeggen soms ja, het Songfestival, het Eurovisie Songfestival, maar daar hebben ze elk jaar ook het Sanremo Muziekfestival. Duurt een week lang, elke avond, van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts, haalt massaal hoge kijkcijfers. Dus ze hebben een hele rijke cultuur wat hun taal betreft, maar het is ook wel een beetje een handicap. Als ze naar het buitenland gaan, dan hebben zij het ook wel moeilijk om zich hier...
0: Ah ja,
2: en ze denken ook, als ze naar hier komen, ik zeg het maar in het Italiaans, en dan lukt het ook wel. En soms lukt het dan ook wel. Wij proberen dat dan te goed om mee te willen doen.
1: Ah. Ja, maar ook omgekeerd. Ik ben er al eens op vakantie gegaan, en dan heb je soms plekken waar dat er geen letter andere talen dan Italiaans wordt gesproken, maar toch krijg je alles geregeld. Het is niet dat ze zeggen van ja, probeer maar. Ze proberen jou echt wel te helpen. Hè?
2: Ja, en het is misschien ook wel belangrijk dat je een beetje overgeeft aan het moment. En als je eten zoekt, dat je gewoon zegt wat je kan vertellen, zullen zij wel appreciëren. En je dan misschien gewoon even... Laat het maar allemaal gebeuren. Ze zullen wel met iets komen wat je zal verrassen, wat je zeker lekker zal vinden. Het is moeilijker als je een huurauto te pakken moet krijgen of er is iets niet in orde met een bepaalde reservering. Dan zal het misschien wel makkelijk zijn om er een vertaalappje bij te halen die je een beetje wegwijs maakt. Want zij zullen niet veel Engels kunnen.
1: Oké, over laat dat maar gebeuren gaan we het straks nog hebben.
3: Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio, proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
4: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Britney Spears. And You Drive Me Crazy. We hebben het over Italië vandaag bij Ann en Daan. Een van de vakantielanden voor de Vlaming staat in de top 3. En dat gaat ook Connie bevestigen. Dag Connie, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ann en Daan.
2: Hi.
0: Jij gaat alleen maar op reis naar Italië, hè? Waarom?
1: Ja, dat is eigenlijk een fantastisch land. Je raakt er nooit op uitgekeken. Ik vind ja, het eten, de geschiedenis... Elke regio is anders. Het is altijd precies of je opnieuw in een ander vakantieland zit. Dus het heeft alles. Voor mij.
0: Ja, maar dat is goed. Niet alleen voor jou, ja, maar ook voor Willem van Mullum. Die is nu hier, heeft ook een boek geschreven over Italië. Ja, Italië kenner, hè? En getrouwd met een Italiaanse. Mm-hmm. Half Italiaanse kinderen.
3: Ja, misschien zelf ook een beetje altijd Italiaan willen zijn, diep van binnen.
0: Maar je hebt er wel iets van weg,
3: dank
0: vind
3: wel,
0: ik. Zo met dat demtje, dat is zo wat van Milanees, vind ik. Ja, zo, ja. Okay. Ja, maar ik kan het wel voorstellen waarom dat die vrouw voor u gevallen is. Allee, waarom dat een Italiaanse voor u valt.
3: Dank je wel.
0: Snap het.
4: Zeg, als je
0: over naar jou.
4: Ja. De Vlaming hier. Als ik aan Italië denk, en jij misschien ook aan wat denk je dan? Een typische uitdrukking. Dolce
0: Vita?
4: La dolce vita, ja. Dolce far niente, moest ik ook aan denken. Wordt wel vaak gezegd over Italië. Is dat marketing, Willem, of is dat ook echt de levensstijl daar?
3: Nee, het is ook wel een beetje de levensstijl. Zo samenkomen, elkaar zien, heel veel buiten leven. Een middagdutje doen, bijvoorbeeld. Ik kan dat niet, maar mijn echtgenoten en mijn kinderen, als we daar zijn, die kunnen dat dan wel. Op een ander ritme, op het ritme van de warmte soms. Hè, want het is ook heel vaak warm overdag. Dan gaan we even binnen, even gewoon achteruit. En je vooral niet te druk maken in de dingen. Dat betekent ook dat je als je iets nodig hebt, ook moet leren wachten.
0: Maar ja. Italianen die gesticuleren toch altijd zo hard?
3: Ja, dat is ook waar. En daarom ben ik ook zo blij met de titel van... Dus mijn boek heet Theater van de Schoonheid. En dat is niet zomaar gekozen. Die staan echt allemaal op hun theater, op die scène. Die gebruiken mooie woorden, die gebruiken lange zinnen, die gesticuleren, die gebruiken heel veel mimiek. Die handen hebben ook allemaal een andere betekenis. Er zijn heel veel gebaren die echt wel door iedereen ook gebruikt worden daar. Dat is ook een beetje een extra woordenschat die je dan moet ontwikkelen. Onze kinderen die hebben die woordenschat ook al mee. Maar waarom ben ik dan zo blij? Omdat het is een spektakel waar je naar kijkt. Maar ik probeer in mijn boek ook wel een beetje te kijken. In de coulissen is er ook wel wat tragiek. Is er ook wel een beetje chaos. Loopt er ook wel heel veel verkeerd. En ja, die twee dingen samen is een heel interessante oefening geweest.
4: Ja, want Italië is toch ook het land van het steekt zo nauw niet, hè?
3: Ja.
4: Echt, ja, wat jij zegt zo van, ja, als het niet vandaag is, dan is het morgen en misschien ook volgende week. We zien wel.
3: Ja, klopt. Als je natuurlijk iets nodig hebt de dag erna, is dat lastig. Als dat niet zo is, dan kan je beter meegaan op die flow, want anders ben jij de enige die er druk in maakt. Dat heb ik ook wel geleerd.
0: Leren meedoen.
3: Want ik heb heel lang geprobeerd om ze te begrijpen.
4: Ja.
3: Heb dan begrepen dat ik ze nooit ga begrijpen. Maar wel een beetje de code gekraakt om toch te mogen meedoen. En dat is echt wel meestappen in dat spektakel.
4: Dus wacht, wij gaan naar het gemeentehuis voor een papier. En ze zeggen dan, ja, over 3 dagen zit het in je mailbox.
3: Ja, nee.
4: In mailbox. Italië...
0: Mailbox, we moeten dat gaan halen.
4: In je brievenbus. In Italië kan dat weken duren, maar die mensen jagen zich daar dan ook niet in op. Die denken van, ja, we zien het wel komen.
3: Ja, toch wel. Maar er is ook zo nog iets anders. Er is l'arte di arrangiarsi. Dat is de kunst om het wel gefixt te krijgen. Dat hebben ze dan ook.
4: Ah.
3: Ja. Dus dan kennen ze misschien wel iemand die een of andere tussenweg je toch misschien een beetje een duwtje kan geven op het gemeentehuis. En hoe kleiner het dorp natuurlijk, hoe makkelijker je de burgemeester kent. Dus het heeft wel ook iets weg van ons kent ons.
4: Maar wacht, je hebt zo van die televisieprogramma's waar Vlamingen of Nederlanders naar Italië verhuizen om daar dan een B&B te gaan bouwen.
3: Ja.
4: En dat loopt heel vaak mis op administratie.
3: Ja.
4: Is dat dan het probleem, omdat die mensen vaak geen interne connecties hebben om iets geregeld te krijgen?
3: Ja, en ik hoor ook heel vaak van mensen die niet-Italianen die naar daar gaan, die ook misschien wel een mondje Italiaans spreken, dat ze altijd van verder moeten komen. Dus het is ook wel echt, ik ken jou en... De buitenlander, dat moet toch ook wel altijd een beetje afgetast worden. Dat geldt voor mij ook.
0: Heb je moeten bewijzen.
3: Mijn schoonouders hebben een heel klein stulpje in Toscane. Een plek waar heel veel Vlamingen graag met vakantie gaan. En ik ben daar heel lang, stond ik in het dorp bekend als Il Belga della Figlia del Dottore. Dus dat is de Belg van de dochter van de dokter. Ja.
4: Heerlijk.
3: Wat dan wel leuk is, ik kom daar dan toe met een Belgische nummerplaat op de auto. En dan beginnen ze druk te gesticuleren als er iets in het verkeer hun niet aanstaat. Dan kan ik nu vandaag wel mijn venstertje naar beneden doen en ook in het Italiaans hart beginnen vloeken. En dan stopt de discussie meteen. Dat helpt.
4: Ik ga wat Italiaanse woorden leren als ik deze zomer naar Italië ga.
3: Doen.
4: Dat ik ze het zwijgen kan opleggen, mocht ik ooit in zo'n situatie zitten.
0: Ja, ik ken er een paar, maar ik ga ze niet luid opzeggen. Allee, straks nog meer over Italië.

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
3: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
1: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor 44 euro, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
9: Relax.
10: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4,000 directe korting.
9: Relax.
11: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Bijna 11 uur, als we nu in Italië nog een cappuccino willen, dan krijgen we die niet. Waarom niet? Dat vertelt Italië-kenner Willem van Mullen ons zo meteen.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preenen is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Haar onverwachte dood komt bij heel veel mensen hard aan. Ook bij collega Jo de Poorter. Hij heeft haar lang gekend, werkte nog met haar samen voor het TV1-programma De Rode Loper. En hij roemt haar vooral voor haar betrokkenheid en zacht karakter.
1: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martien Preenen is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is. En Martien heeft zo'n prachtige carrière gemaakt, omdat ze heel vaak andere mensen liet voorgaan en daardoor zelf ook soms een kans kreeg die ze uitzonderlijk goed benut heeft.
0: 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van de Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid.
2: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
0: En het offerfeest is begonnen en moslims herdenken dan de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid. In Flanders Expo in Gent komen duizenden moslims daarvoor samen. Maar ook niet-moslims zijn welkom om het geloof en de tradities beter te leren kennen. Dat zegt organisator Mouhiddin Janaya.
3: Dat is eigenlijk onze taak om eigenlijk het juiste gezicht van de islam te tonen en niet wat wij zien of horen via andere kanalen. Al wat slecht is, horen helaas en spijtig genoeg geassocieerd aan de islam, terwijl dat niet waar is. Het islam zelf zegt, het is vrede. Als je zo honderden verschillende nationaliteiten en groepen vanuit heel de wereld bij elkaar komen en in harmonie samenbidden, broederlijk naast elkaar, vrouwen en mannen, dus dat is echt al genoeg.
0: Het is zonnig vandaag, minder warm dan gisteren, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum. Maar morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden en kans op onweer dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: 116 kilometer file op de E17 van Gent naar Antwerpen bijvoorbeeld. In Destelbergen, de aansluiting is daar afgesloten met de ring rond Gent, dat is de R4. Daar staat een voertuig in brand. Het verkeer rijdt daar beter om via de af- en de oprit in Beervelde. Op de E313 is het meer dan 1 uur file rijden vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Daar een defecte vrachtwagen, de linker- en de middenrijstrook zijn afgesloten. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de buitenring is dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
6: Radio 2, Anne en Daan.
7: Anne Rijmen en Daan.

0: Tim Soetaar en vragen. En eigenlijk, Daan heeft een pak vragen, want we hebben het over Italië vandaag. Zijn favoriete vakantiebestemming, hè? En jij niet alleen, van heel wat Vlamingen.
1: Absoluut, absoluut. Altijd leuk om er iets meer over te weten te komen in plaats van de doorsnee reisgids of een of andere website. Willem van Mullum is bij ons, journalist voor VRT Nieuws en Italië-kenner. Je hebt ook het boek geschreven, Willem, Het Theater van de Schoonheid. Je vertelde het al, omdat de Italianen eigenlijk elke dag een stukje theater opvoeren. De gesticuleren, wat je automatisch allemaal begint te doen. Maar je zegt ook eigenlijk in je boek, de Italianen beseffen te weinig dat ze in een groot openluchtmuseum wonen.
2: Ja, klopt. En ik wil hen een beetje confronteren. Ja, hen in de eerste plaats, de Belgische lezer, Nederlandstalige lezer. Maar ik wil hen een beetje confronteren met het feit dat ze dat te vanzelfsprekend zijn beginnen vinden. Wandel door Rome, een stad waar je op elke hoek van de straat wel iets ziet dat je doet duizelen hoe mooi het is. Er is gewoon te veel. Er bestaat dus blijkbaar ook iets als te veel schoonheid of te veel mooi, te veel moois op een en dezelfde plek. Want ik mocht voor dit boek lang in gesprek gaan met een goede vriend van ons. Dat is een Romeinse gids, Dino. Fantastische man, de man met de mooiste baritonstem van heel Rome. En hij vertelde mij, als wij naar het buitenland gaan als Italiaan en dan staat daar een stukje van een Romeinse weg in een museum. Is het in Portugal, in Duitsland, is het in Noorwegen? Staat dat onder een glazen stolp, licht daarop, met een geacclimatiseerd. Wij lopen daar elke dag in. In het buitenland zijn ze er beter in om onze eigen schoonheid, om die meer in het centrum van de belangstelling te plaatsen. Ja. En wij denken van, de Palatijnse heuvel waar Rome is gesticht. Ja, we rijden daar voorbij met de Vespa. So be it. Dus het is een beetje een confrontatie met hen om te zeggen, sta toch eens eventjes stil bij wat jullie allemaal hebben. Bij hoe schoon het is en hoeveel trots je mag hebben daarover. Ja.
1: Ik heb dat eens meegemaakt met een vakantiehuis, zo'n B&B, waar je dan ziet dat gebouw honderden jaren oud is. Je vraagt dan aan die uitbaters van, ja, weet je van welk jaar? En dan zeggen die alsof het niks is. Ja, dat staat hier al zoveel honderden jaren. Mm-hmm. En ja, dat is fantastisch dat dat daar nog altijd staat, dat dat nog altijd bewoond is, dat dat onderhoud wordt. Maar voor hun is dat evident.
2: Evident,
1: dat staat hier al 800 jaar. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Zeg Willem, het is 11:00 gepasseerd nu. Als je nu nog een cappuccino bestelt in Italië, dan bestaat de kans dat je die niet krijgt.
2: Ja, die kans bestaat. Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Wel, ik had die vraag al zo lang en ik probeerde te posten bij mijn echtgenote. Er zijn wel wat culinaire clichés als het over Italië gaat. Waarom mag ik na 11:00 geen cappuccino bestellen? En het eerste antwoord was, daarom. Dat is zoiets zoals als je ruzie maakt met de kinderen.
0: Ja, het laatste waarom niet zegt, daarom?
2: Daarom. Nee, maar daar ben ik dus niks mee. Ja, omdat het misschien is veel melk, dat verteert wat moeilijker. Straks komt de pasta eraan, dat mengt niet goed. Maar eigenlijk, ik ben in gesprek gegaan met een Italiaanse kok hier in het restaurantje heeft hier in Brussel. En wat die cappuccino betreft, zei hij, is eigenlijk een beetje een soort van sociale conventie geworden. Iets wat we allemaal aanvaard hebben. En niemand weet precies waarom we het aanvaard hebben, maar please, doe gewoon mee. Maak het ons niet te complex, want we serveren hem niet na 11:00. Nu ik dat weet, durf ik het net ietsje meer dan ik het daarvoor zou doen. Dus ik zou oproepen, test het toch maar een beetje.
1: Ik wou net zeggen, iedereen die naar Italië gaat deze zomer niet meer doen. Maar
2: er zijn ergere dingen. Vraag geen pizza met ananas.
3: Dat doet hij hier ook niet, hè, Willem.
2: Mijn dochter is ooit zo eens thuisgekomen van school, bijna huilend. Papa, wij doen toch geen ananas op onze pizza? Nee, dat doen we niet. Nee. Fruit op de pizza.
1: Het is zo'n cliché, maar het is blijkbaar ook waar. Net zoals dat ze heel moeilijk zijn in autorijden. Allee, moeilijk, het zijn waaghalzen. Dirk stuurt dat ook. Het zijn echte waaghalzen, de Italianen op de weg.
2: Ja, ik voel het altijd als we met de auto naar Italië gaan en je steekt de grens over tussen Zwitserland en Italië. In Zwitserland zijn er 3 rijstroken, 120 per uur. Iedereen houdt zich er netjes aan. Als je voorbij steekt, langs links, dan steek je daar die grens over in Como, Chiasso en dan breekt de hel los. Dan zijn 3 rijstroken minimaal plek voor 5 auto's. Dan beginnen ze met die lichten te flikkeren. Dan gaan ze links voorbij steken, langs rechts voorbij steken. 140, 150, 160. Maar het probleem een beetje is, doe je niet mee, dan ben jij gevaarlijker dan de Italiaanse waaghals. Oh, dus je Jezus. Moet je een beetje laten. Ik roep de mensen niet op om te hard te gaan rijden of risico's te nemen. Dat doe ik niet. Maar ik heb wel gemerkt, als je ook daar niet een beetje in meedoet, dan, dan ben je soms gevaarlijker dan dat je aan de regeltjes houdt.
0: Ik zou te voet gaan naar Italië. Alle wegen leiden toch naar Rome? Toch?
2: Ja, Het is lang stappen, maar ja.
1: Succes ermee, we maken een radioprogramma van. Hey, goed, Willem, heel veel succes met je boek. Dankjewel voor de toch nuttige tips om de Italianen wat beter te leren kennen.
2: Dankjewel.
1: Theater van de Schoonheid ligt nu in alle boekhandels. En als je nog meer Italië wilt, ze vieren op 2 juni een nationale feestdag. En dat is het moment dat wij ook op zoek gaan naar de Italiaanse muziek. De collega's van Radio Bene gaan dat doen. Via het Radio Bene kanaal op VRT Max kan je dan luisteren tussen 1 en 4 naar de Radio Bene Italiaanse 40. Dan doen wij, zoals de Italiaanse radio, alleen maar Italiaanse muziek spelen.
2: Ik ga luisteren en meezingen.
0: Heel goed. Willem van Mullum, Italië-kenner, dankjewel.

0: Lady Gaga en The Dead Dance. We hadden het daar straks over Italië, hè?
1: Ja.
0: Ah, wel, ik moest aan denken, ik had vorige week nog de film gezien van de Gucci's. De Gucci-familie ja. in Italië. En daar speelt Lady Gaga Madame Gucci.
1: Ja, juist.
0: Ja. Had ik dat gezegd vorige week?
2: Ja, dat heb je al eens gezegd.
0: Dat heb ik al eens gezegd, ja. Nee, omdat dat echt zo Italiaans en de Italiaanse mode en zo heel mooi.
1: Daarvoor hou jij zo van Italië waarschijnlijk, ja, voor de mode.
0: Ja, ik vind het heel prachtig.
1: Ja, mooi land.
0: Zeg, vanavond is er alweer Iedereen Zomert. Dat is het zomerprogramma dat je krijgt nationaal op VRT1. Mm-hmm. En daar zit iets belangrijks in, namelijk de stoel.
1: Yes.
0: Dat is algemeen bekend ondertussen wel, de stoel. Maar die stoel staat verstopt ergens in Vlaanderen. En dan krijg je tijdens dat programma een tip waar dat die stoel staat.
1: Ja, je ziet live op televisie waar de stoel staat. En dan moet je daar eigenlijk als eerste in gaan zitten met een voorwerp erbij. Ja. En als je dat doet, dan win je. Nu, wij gaan jou een beetje helpen.
0: Ja.
1: Want elke voormiddag krijg je hier bij ons al een tip. Een cryptische tip waar dat die stoel straks zal staan.
0: Ja.
1: En de tip voor vandaag is als volgt.
0: Claude Monet zou dit plein van Amaat-opslag vereeuwigen. Dat is misschien een beetje moeilijke zin. Ik ga het nog eens doen. Claude Monet zou dit plein van Amaat-opslag vereeuwigen. Jij bent al aan het googlen.
1: Ik ben al aan het googlen, maar echt waar, ik hoor het donderen en keulen. Ik zou geen idee hebben waar dit over gaat.
0: Ik namelijk ook niet. Maar zo heb je toch een stapje voor vanavond als je de tip krijgt bij Iedereen Zomert Nationaal. Op 1.
3: Elke dag telt voor 2. Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
4: Het is duidelijk, je nadert een werf.
3: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
4: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
3: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
4: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
3: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
2: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat, niet blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Heads and the Safety Dance. Ik kan me goed maar beter ophouden vandaag. Of een klak, of 7 liter zonnecrème, of gewoon binnen blijven. Dag Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Ja, of buiten gaan en je goed beschermen natuurlijk. Ja. Geen 30 graden meer vandaag in Vlaanderen en Brussel, ja. Maar nog 6 of 27 graden, wat nog altijd zomers warm is natuurlijk. Iets lagere temperaturen dus, en dat komt omdat we een toch wel een goed voelbare noordoostenwind hebben vandaag. En de oorsprong van de lucht is nu zo, ja, Noorwegen, laat ons zeggen Scandinavië. Dus vandaar dat die lucht ietsje koeler is dan de voorbije dagen. Dus tot 27 graden voor Vlaanderen en Brussel. In het uiterste zuiden van het land, Belgisch Lotharingen, daar nog wel net 30 graden. We gaan een paar wolkjes zien vandaag. Niet al te veel, maar een paar hogere wolkenvelden, een paar stapelwolkjes. Maar vooral heel veel zon. Hè. Ook vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Minima tussen 10 en 17 graden. Ook morgen af en toe wat wolken, wat hoge wolken, een paar stapelwolken. Er zijn buien, maar die blijven boven Frankrijk. Dus in ons land houden we het droog met vooral dus de zon en temperaturen die weer wat hoger gaan klimmen. Morgen 28 tot 31 graden. Oh. Ook aan zee warm weer. Morgen 7 of 28 graden daar met een zwakke bries uit het oosten. Die oostenwind die gaat op vrijdag naar het zuidwesten draaien. En dat gaat een verschil maken, want de luchtvochtigheid gaat daardoor omhoog. En dan krijg je dus niet alleen warm weer, maar ook zwoel, plakkerig weer. Met temperaturen tussen 27 en 32 graden. Dus, ja, het wordt echt wel snikheet dan die vrijdag. Er gaan ook wat stapelwolken ontstaan. En in de loop van de namiddag zouden er al een paar buien kunnen zijn. Zeker niet overal, maar hier en daar een paar buien. Met onweer natuurlijk, hè, van die typische warmte-onweders. Ook zaterdag wordt een wisselvallige dag. Een onstabiele dag noemen we dat. Met van 's ochtends af al behoorlijk wat buien. Felle buien met onweer. Nog altijd temperaturen tot 27 graden. In de namiddag stilaan wel wat droger. Zondag dan nog 21 tot 26 graden. Vooral in de voormiddag nog een aantal buien. Na de middag dan droog. En dan begin volgende week wat koeler. Meer aangename temperaturen rond de 23 graden. Zoiets. Maandag grotendeels droog. Maar vanaf dinsdag wordt het wat natter.
0: Okay, is goed voor de examens. En voor de planten.
1: Ja, zeker, ja.
0: Tuurlijk, absoluut. Dankjewel, Bram. Radio 2. Op de E313 naar Antwerpen is het 40 minuten file rijden van voor Massenhoven. In Wommelgem is de weg wel vrijgemaakt. Op de E17 vanuit Gent blijft in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent dicht na een voertuigbrand. Het verkeer rijdt om via de af- en oprit in Beervelde. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Grootpijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Dolls en Iris.
1: Ja, triest nieuws vanochtend. Hè. Martine Prene is overleden. Ze is overleden aan pancreaskanker. 62 jaar maar geworden. Ik ga zo meteen even bellen met collega Anja Daams. Die heeft lang met Martine samengewerkt.
2: Dinsdag op Radio Bene.
3: Radio Bene, Italiaanse 40.
2: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
3: Met de grootste Italiaanse ever.

0: op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Maar schat, ik, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Het is Bol-Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Radio 2.

0: genomen zijn. Bedrog.
1: Alweer triest nieuws vandaag, want televisiepresentatrice Martien Prene is gisteren overleden aan pancreaskanker. Alweer een bekend gezicht. Want dan had het overlijden van Hans Otte, het slechte nieuws over de gezondheid van Margriet Hermans en nu ook Martien. Zij presenteerde tot 2006 ook verschillende programma's voor VRT1, zoals De Rode Loper, het bekendste misschien wel, en ook Vlaanderen Vakantieland.
2: Ja, zeker en vast. Gina Lisa heeft net ook een mooie post op Instagram gepost. Een mooi eerbetoon aan Martien. Ik lees daar, het voelt zo onwerkelijk dat jij er ineens niet meer bent. De wereld is vandaag ongetwijfeld mooier geworden door jouw energie, jouw lach en jouw ziel. Maar hier laat je toch een stilte achter die niet zomaar gevuld raakt. Je zal gemist worden. Collega Anja Daams. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja.
2: Een minder goedemorgen
3: eigenlijk. Ja,
2: inderdaad. Ja. Jij kende Martien ook, want jullie zijn samen begonnen hier bij VRT, hè?
3: Maar ja, lang geleden inderdaad. Hè. Gina Lisa, Alexandra Potvin, Andrea Kronenbergs en ik, wij waren zo een tijdje de tv-gezichten eigenlijk. Hè. Dus wij riepen elkaar regelmatig tegen het lijf. Donderslag bij heldere hemel toen ik het vanochtend hoorde. Martien en ik hebben elkaar nu al een tijdje niet meer gezien. En ik wilde haar een berichtje sturen van welke slechte grap is er nu de wereld aan het rondgaan over jou. Tot het dan inderdaad bevestigd werd. En ineens kwam er zo weer een tijd boven. Haar trouwfeest, superfijn. Haar 50ste verjaardag die ik nog mee uitgebreid gevierd heb. Zo raar, zo jong eigenlijk ook nog.
1: Ja,
3: het is toetraar.
1: Ja. Jullie kwamen elkaar toch veel tegen, hè? Zo achter de schermen. Want gaat hier zo het kotje van de omroepsters.
3: Ja, niet zo ver van Radio 2. Eigenlijk op de eerste verdieping. Ja, begin jaren 2000 presenteerde ik dan toch televisieprogramma's, zo Herexamen en de Notenclub. En als die programma's opgenomen werden op VRT, dan was er de VIP-bar. Die is er nog altijd. En die omroepsters die moesten een hele dag of een hele avond op de VRT zijn. Maar die moesten toch maar een paar keer per avond omroepen. Hmm. En dan kwamen die altijd bij ons in de VIP-bar zitten. Of die waren ook altijd op de feestjes. Ja, zij liepen daar altijd rond. Dus er was echt zo, ja, dat was echt wel een band. En dat omroeperskotje, zoals dat heette, dat was een heel klein kotje. Daar stond dan een computer. En Martien wist dat altijd heel gezellig te maken. Door haar stonden daar kaarsjes, was daar ook een klein lampje. Was er een chippeke af en toe waar we dan belanden. Ja, zij was zo een heel warm iemand, een zorgend iemand ook.
2: Ja.
3: Want ik weet, als ik dan zo last had van stress of zo, dan zei ze, hier, neem wat bachbloesems, rescue, het helpt.
2: Ja. Want we lezen ook in het bericht dat de familie vanochtend verspreid heeft over haar overlijden, helaas. Daar staat ook haar lijfspreuk, de groot in carpe diem, pluk de dag. Dat genieten, dat was ook achter de schermen dan zo aanwezig.
3: Dat was absoluut achter de schermen. Altijd daar met goede raad. Altijd daar met probeer dit is en probeer dat is. Heel erg met de natuur bezig. Vandaar dat ik ook zo vanochtend denk, hoe is het nu toch mogelijk? Martien Prene, die zo bezig was met lichaam en geest en in rust en luister naar je lichaam. En zo iemand krijgt dan de diagnose van een van de vreselijkste kankers die er bestaat, hè, pancreaskanker.
1: Ja.
3: Dan denk je van, het leven kan zo wreed zijn.
1: Ja, absoluut. Goed, Anja, dankjewel voor... hoe zeg je dat? Nee, commentaar is niet het juiste woord. Hè? Ja.
2: Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden.
1: Ja, ik vind dat altijd zo'n moeilijke. Hè?
2: Maar het zijn wel mooie herinneringen die je hebt, Martien.
1: Ja, herinneringen, is het.
3: Absoluut. Warme herinneringen, en dat is het belangrijkste.
1: Goed. Anja Daams, dankjewel en tot straks.

0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
0: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
1: Meer info op lab9.be.
2: Hoogstraten. Na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Lily Allen, zwaar bedrogen door haar vorige echtgenoten, heeft gezegd in een dikke fuck you, alsjeblieft, maakt ook een nieuw album. En dat gaat er helemaal stevig aan toe.

0: Kom en doe maar. Dat, wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat Italianen na 11 uur geen cappuccino meer drinken. Dat ze hun pasta enkel met een vork eten. En dat de administratie enkel werkt als je de zoon van de neef van de tante van je buurman of beste vriend kent.
1: We weten ook dat de Italianen rondlopen in een groot openluchtmuseum, maar dat zelf niet altijd beseffen. Overal ter wereld stellen ze stukjes van Romeinse muren en paden tentoon, terwijl ze er daar gewoon overheen lopen. Dat vertelde VRT-journalist Willem van Mullum ons allemaal, die een boek schreef over Italië.
0: Ja, dat is toch wel de moeite waard. En dat er veel ongeloof is rond het overlijden van Martin Prene, ex-collega hier bij VRT. We belden net nog met Anja Daams, die samen met haar hier begon op de VRT en zich Martin herinnerde als een warm en zeer zorgzaam persoon. Zometeen meer daarover in het radionieuws van 12 uur. Wij zijn er morgen weer tussen 10 en 12 voor een nieuwe Anne en Daan.
2: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
3: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
4: La maffia!
3: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusband.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
4: Snotneus. Snotneus.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS Dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Een zeer goedemiddag. Het is vandaag heerlijk weer. En dat heeft ook de tijgermug graag. De tijgermug die in onze provincie zit. Maar goed, er is een oplossing. Dat is voor zometeen.

0: heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-presentatrice Martien Preene is overleden na een korte strijd tegen kanker. En er zijn nog altijd 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggehout. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Preene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marianne Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
1: De kijkers van TV1 leren Martien Preene in 1997 kennen.
2: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
1: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
2: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
1: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
2: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
1: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
3: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
1: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
0: Ex-collega Gina Lisa reageert verslagen. Zij was 30 jaar geleden een collega-omroepster van Preene bij VRT. De dood van haar vriendin kwam ondanks haar ziekte snel en onverwacht, zegt ze.
4: Het is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen. Maar dat is dan niet. Iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo... Het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig. Die had moeten blijven.
0: Het zware ongeval van een schoolbus met een trein in Buggehout in Oost-Vlaanderen zindert nog na. Bij Richtpunt Campus Buggehout, de middelbare school van de jonge slachtoffers, is de verslagenheid enorm. Directrice Jolien Roef vertelt hoe het met de 5 gewonde leerlingen gaat.
5: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar dat er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. En die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn. En waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
0: Bij het ongeval gisteren kwamen 4 mensen om het leven. 2 leerlingen van 12 en 15. Een begeleidster en de buschauffeur. In Buggehout kunnen inwoners sinds vanmorgen ook in het gemeentehuis terecht om een rouwregister te ondertekenen als steun voor de nabestaanden van de slachtoffers. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost als gemeente zoveel schulden heeft. Zo zijn de loonkosten van het personeel de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten in ons land op een beslissing over zijn of haar asielaanvraag. Volgens GroenKamerlid Mattie van de Malen, die de cijfers opvroeg, komt dat onder meer door personeelsbesparingen. Maar minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt zegt dat dat niet klopt. De bevoegde asieldiensten krijgen er net personeel bij, zegt zij.
6: Het is zo dat we vorig jaar, dus in 2025, voorzagen we uit beleidskredieten voor dienstvreemdelingenzaken 12 miljoen euro per jaar. Goed voor versterking met 185 voltijdse medewerkers van de asiel- en terugkeerdiensten. En in de loop van dit jaar komt daar nog 3,4 miljoen euro bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we het besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
0: En voor moslims start vandaag het offerfeest. Dat duurt tot en met zaterdag. Tijdens het offerfeest herdenken moslims de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. Onder meer in Flanders Expo in Gent vieren jongeren het feest samen vandaag.
7: We zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo. En Eid Mubarak voor iedereen.
8: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen. Maar dat we allemaal samen het offerfeest vieren.
9: We gaan elkaar eigenlijk gaan bezoeken. Een gelukkige dag beleven met allemaal familie en mensen die we leuk vinden.
0: Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en zo'n 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen nog warm zomerweer. Dan halen we opnieuw 30 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een onweer. Dit nieuws begon met het onverwachte overlijden van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Een overzicht van haar carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
10: Dankjewel, 5 over 12. Even de weg op, want naar Brussel 10 minuten extra rekenen op D40 van Sterbeek. Ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En dan nog geen probleem van 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

0: helemaal bij die tropische temperaturen van vandaag natuurlijk. 30 graden en meer, deze Blurred Lines, Robin Thicke en Pharrell Williams samen. Radio 2. Ja, zeg je goed weer, dan zeg je ook muggen, tropische muggen. Want vandaag zijn medewerkers van het Tropisch Instituut in Antwerpen of uit Antwerpen richting de gemeente Zaventem afgezakt vandaag. Want ze hebben daar vallen gezet voor een exotische, niet echt ongevaarlijke mug, mogen we toch wel zeggen. En onze reporter Lennart is daar op dit moment ter plekke. Dag Lennart, goedemiddag.
1: Hallo Michael, ik sta hier in het centrum van Zaventem en eigenlijk in een mooi groen park aan het gemeentehuis van Zaventem. En hier naast mij staat niet alleen iemand van het Tropisch Instituut uit Antwerpen, maar zie ik ook iets in plastic wat lijkt op een emmer of wat is dat eigenlijk? Goedemiddag, wie ben jij?
2: Mijn naam is Emma van den Bergen. Ik ben onderzoeker in het Instituut voor Tropische Geneeskunde op de dienst entomologie en specifiek werk ik met de tijgermug.
1: De tijgermug, je hoort het, Michael, daar gaat het over. Wat heeft de tijgermug te maken met dat emmertje met een plastic stuk erop en nog iets?
2: Dat emmertje die je ziet staan is eigenlijk een muggenval die specifiek volwassene tijgermugvrouwtjes aantrekt. Deze val heeft een heel simpele opstelling en is eigenlijk een zwarte plastieke emmer waar er enkel water in komt, dus niets van schadelijke stoffen. Deze mug wordt aangetrokken tot het water om haar eitjes te leggen, maar kan er niet aan omwille van een netje dat daartussen zit. Maar deze emmer heeft ook een doorzichtige koker bovenop waar er een sticker in bevestigd is. En als deze mug naar buiten wil vliegen, dan vliegt ze eigenlijk tegen die sticker aan en kunnen we ze zo vangen.
1: Maar wat is het probleem met die tijgermug eigenlijk? Leg dat eens uit.
2: De tijgermug is een klein zwart-wit mugje. Het is een exotische muggensoort die nu opkomt in België en is een opmars. Deze kan potentieel virussen overdragen, zoals dengue, chikungunya of Zika. Maar deze virussen zitten nog niet in België. Ook kan ze voor heel veel overlast zorgen, omdat ze overdag steekt en heel agressief kan bijten. Dus ze blijft proberen en je kan er wel wat overlast van krijgen als je in je tuin zit.
1: Ik hoorde van onze presentator dat hij ooit is gestoken was door een tijgermug in het buitenland, geloof ik. En dat hij dan meteen moest een injectie krijgen.
2: Ja, dat kan. Op sommige plaatsen in het buitenland is de ziekte zoals dengue of chikungunya wel al aanwezig. En bijvoorbeeld voor chikungunya kan je daar een vaccin voor krijgen.
1: Hoe kan je zo'n mug herkennen eigenlijk?
2: De mug is heel klein. Ze is kleiner dan de gewone huismug die 's nachts bijvoorbeeld in je slaapkamer zit. Ze is zwart-wit en het is eigenlijk een zwart mugje met een witte streep op haar achterhoofd en haar rug.
1: Wat moet je dan doen? Moet je dan met een mepper of met een handdoek achter die mug gaan?
2: Wel, als je zeker niet van muggen houdt, kan je een zacht tikje geven. Want het is natuurlijk heel belangrijk als iemand deze mug opmerkt om een melding te maken op de site muggensurveillance.be door middel van een foto te trekken.
1: Waar zetten jullie allemaal die vallen? Want we zitten hier in Zaventem.
2: Deze tijgermug komt voornamelijk mee met vrachtverkeer en met toeristen die van het zuiden van Frankrijk of Italië terugkomen, want daar is deze mug al heel abundant aanwezig.
1: Hoeveel vallen staan hier in Zaventem?
2: Over Zaventem zijn er 18 vallen verspreid. In Goegaarden staan er ook een aantal vallen.
1: Oké. We gaan eens kijken in die val hier. Kunnen we iets zien? Zie jij iets? Ik zie niet zoveel eigenlijk.
2: Dus nu zal ik in die val de sticker eruit halen die erin bevestigd is. En dan kunnen we even zien met het blote oog of er muggen en al dan niet tijgermuggen opzitten. Met het blote oog kan je soms niet direct iets zien, maar wij bekijken dat ook altijd onder de microscoop in het labo, omdat soms enkel de pootjes nog aanwezig kunnen zijn op de sticker.
1: Oké, maar denk je dat er op zitten? Kijk nog eens goed.
2: Als ik goed kijk, dan zie ik niet onmiddellijk een tijgermug.
1: Tot slot, moeten we ons eigenlijk zorgen maken hier in Zaventem of in Vlaams-Brabant?
2: Momenteel nog niet veel zorgen, maar het is wel heel erg belangrijk dat mensen waakzaam zijn in de tuin, broedplaatsen vermijden, dus stilstaand water in potjes vermijden en zeker ook een melding maken als er een tijgermug gespot is.
1: Waar kunnen mensen dat melden?
2: Op muggensurveillance.be.
1: Oké, Michael, je hebt het gehoord. We moeten ons geen zorgen maken. Het melden als het zover is en zo'n mug een licht tikje geven en dan een foto maken.
0: Oké,
1: misschien voilà. Lukt dat wel.
0: Ja, we gaan zien. Deze namiddag weten we dus hoeveel en of er vooral natuurlijk tijgermuggen zitten in Zaventem dit jaar. Hè. Dankjewel, Lennart.
3: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Michael Joosten.
3: WRT Radio 2.
0: En heb je er misschien eentje gezien? Je weet het, even naar muggensurveillance.be surfen en dan eentje doorgeven. Daar komt dat goed, hoor.

0: Warren en Fever Dream. En ja, dit weekend wordt er weer gelopen tegen kanker. Dat blijft zo belangrijk. Hè? Zeker na dat trieste nieuws van het overlijden van Martin Prene. En Danny, die loopt mee en je hoort hem zo meteen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 2.

0: de geweldige Noordkaap. En ik hou van u. Geef me een. En dat is zo belangrijk om elkaar eens vast te pakken af en toe, want ja. Het kan soms snel gedaan zijn in het leven, want komend weekend wordt er weer gelopen tegen kanker. Dat blijft superbelangrijk, zeker na dat trieste nieuws van vandaag. Natuurlijk het overlijden van Martin Prene, Martin stierf van pancreaskanker. En er wordt dus massaal gelopen komend weekend in Leuven tegen kanker. Onder andere door Danny Margulier. Danny, een goede middag daar.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Danny, jij bent de voorzitter van AB InBev Leuven Bears. Waarom vind jij het zo belangrijk om mee te lopen komend weekend, Danny?
1: Ja, als je dat droevig nieuws zojuist hoort, bevestigt nogmaals hoe belangrijk het is dat daar inspanningen voor gedaan wordt, want het blijft achter iedere hoek schuilen. En wij vonden het superbelangrijk als club om daaraan mee te doen, omdat wij, inclusie is bij ons heel belangrijk. Wij hebben ook zelf anders valide atleten met ons in de club, vier rolstoelploegen. Het sociaal engagement vinden we super, heel erg belangrijk. Wij dachten dat we daar ook een extra steentje kunnen aan bijdragen. En vandaar, maar ik moet zeggen, heel erg aangegeven door het verhaal van de organisatie, wanneer die naar ons toe kwam. Voor mij heel herkenbaar, maar toch nog altijd heel ingrijpend als je die getuigenissen allemaal hoort.
0: Ja, want dat komt ook heel dichtbij, hè, Danny, bij jou, die levensloop.
1: Ja, inderdaad. Ik heb het zelf meegemaakt, mijn vrij agressieve botkanker. Het geluk dat ik er wel nog ben. Maar je merkt gewoon, is het misschien als je het zelf meegemaakt hebt, dat je meer opmerkt hoeveel mensen om je heen. En dan kan er eigenlijk niet voldoende steun voor gegeven worden. Ik vind het heel mooie initiatieven dat wij dan ook gaan uitdragen zijn in onze club. En daarmee ik zo niet heel hard nog willen oproepen. Zijn er mensen die nog willen komen? Men kan altijd aansluiten. Het is een prachtig initiatief. Ook wat de voorzitter Hugo doet voor Levensloop Leuven heeft zoveel impact gehad op ons. Bij ons toe zijn getuigenis. Dat we vonden dat we daar moesten aan meewerken.
0: Mm-hmm. Ja, jij bent hersteld, Danny. Je bent helemaal terug gezond. Maar je blijft het superbelangrijk vinden om je tot op vandaag echt in te zetten voor mensen die getroffen zijn door kanker. Mensen die ermee te maken hebben op dit moment. En dat vind ik ook zo straf aan jou, Danny, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik vind dat is het minste wat je terug kan doen. Hè. Ik vind als je de kans hebt om dat uit te dragen. Zelf heb ik het geluk gehad. Oké, ik heb daar mechanisch nog altijd heel veel last van. Maar ik ben in principe vrij van kanker. En ik vind als je zo'n kans hebt en je wordt dan daarmee geconfronteerd en je kunt dan helpen. Ik denk dat dat toch het minste is wat je kunt doen. En onze club die staat daar enorm achter, omdat wij ook heel hard inzetten op het sociale. Wij gaan ook met onze ploeg regelmatig naar oncologie en zo.
0: Okay, ja.
1: Wij denken dat we een meerwaarde kunnen zijn door het jaar heen. Wat die levensloop die nu dit weekend aankomt, is wat het crescendo. Maar die kanker, dat blijft sluimeren met mensen. Dat gaat niet weg, dat gaat niet slapen. Dus dat blijft altijd doorgaan. Dus als je daar ook in het jaar kunt aan helpen, en daar zien wij een aantal mogelijkheden, ook om de getroffen mensen bij ons een keer uit te nodigen, mm-hmm, om die dan toch eens een leuke avond te kunnen geven. Een aantal acties die we in het jaar samen met de organisatie kunnen opzetten. Ja, ik vind het wel een enorm mooi initiatief van Stichting Tegen Kanker, wat ze in Leuven doen.
0: Absoluut.
1: En zijn we heel trots dat wij als ambassadeur ons steentje kunnen bijdragen.
0: Dat is mooi. En ik voel ook die warmte door de telefoon, Danny. Dat is prachtig om te horen. Kijk, voilà. Dus je kan absoluut meelopen als je daar zin in hebt. Dit weekend de levensloop in Leuven. Ik kan je nog inschrijven via levensloop.be. Danny, dankjewel. Heel veel succes ook aan het team ook dit weekend. Hè. Is het goed?
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel. Michael Jool.

0: Je hoeft toch niet naar de Copacabana, want kijk eens buiten, jongens. Weer 30 graden en meer. Het zonnetje. En we gaan het nog warm houden zometeen met Shakira en Whenever, Wherever. Die gaat ook nog wat factor 50 bijduwen. Maar intussen 12:30 is horen wat er gebeurt bij ons in de provincie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Er is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Komt het er dan toch van een openluchtzwembad in Brussel? Er is al jaren vraag naar, maar het bleef bij onderzoeken en discussiëren waar en hoe. Nu wil de Brusselse regering nog voor de zomer een aanbesteding uitschrijven voor zo'n openluchtzwembad. Dat zou komen bovenop de slachthuizen in Anderlecht. De bouw zou dan voor 2029 zijn. Om het enigszins betaalbaar te houden wil Brussel samenwerken met een privépartner. Intussen gaat de MIVB, de openbare vervoersmaatschappij in Brussel, dit jaar geen personeel meer aanwerven. Dat komt door de moeilijke financiële situatie van het Brussels gewest. Ook mensen die met pensioen gaan of langdurig ziek zijn, worden niet vervangen. Het wordt een hele uitdaging, zegt de directie, want intussen moeten er evenveel bussen, trams en metro's blijven rondrijden in Brussel. De MIVB is de grootste werkgever van het Brussels gewest met 10.000 personeelsleden. Beersel gaat op 4 extra locaties bewakingscamera's plaatsen. Die moeten onder meer het station van Lot en het dorpsplein in het centrum van Beersel in de gaten houden. Dat is goed voor een investering van zo'n 170.000 euro. Veel geld, maar de camera's zijn nodig, want Brussel is vlakbij, zegt burgemeester Jo van der Meijlen.
4: Veiligheid heeft natuurlijk zijn prijs. We zitten hier rond een grootstad. Maar ook dat je iets op de camera's kan zien. Als je met oude camera's werkt en je ziet in de verte iets gebeuren, dan ben je er ook niks mee natuurlijk.
3: Een half uur geleden is de afrit Meissen op de A12 richting Brussel dichtgegaan voor werken. Bestuurders die in Meissen moeten zijn, rijden best door op de A12 om via het knooppunt van Strombeek-Bever en de Brusselse ring om te keren. Daarna kunnen ze de afrit Meissen aan de andere kant nemen. De afrit blijft afgesloten tot morgenmiddag 2:00. In Schiplaken, Boortmeerbeek, stopt de laatste warme bakker ermee. Na 75 jaar en 3 generaties gaat bakkerij Vermeulen dicht. Nadia en Filip gaan met pensioen. Ze werden vanmorgen uitgezwaaid door tientallen schoolkinderen. En dat was een emotioneel moment.
5: Dus toen we het nieuws hoorden dat de bakkerij ging sluiten, dan wilden we heel graag hem verrassen. En we dachten, als we nu een stoet maken, we houden halt aan de bakkerij, we zingen daar een lied en we brengen bloemetjes mee. Dus eigenlijk een heel spontaan concept dat echt is uitgegroeid tot een hele grote parade.
6: Echt niet normaal, niet te beschrijven eigenlijk. Ik heb daar geen woorden voor, maar is dat altijd zo blijven.
3: In Bekkenvoort is de restauratie van de Klimopkapel afgerond. De kapel werd ruim 100 jaar geleden gebouwd, staat in een veld en is bekend geworden door de enorme klimop die als een dak boven de kapel groeide. Maar die klimop heeft het metselwerk van de kapel kapot gemaakt en is nu vervangen door klimop in staal. Ook de stichter van de kapel, Evraar Piek, is verwerkt in het kunstwerk.
7: In 1919 kwam een van de voorouders van de familie Piek terug vanuit de oorlog, de Eerste Wereldoorlog. En hij richtte de kapel op om te bedanken dat hij levend en wel terugkwam uit de oorlog. En vandaar hebben wij de kapel bij de restauratie hebben gezegd, we gaan er geen klimop terug tegen plaatsen, maar we gaan er een kunstwerk tegen plaatsen. En in korte staal is er nu een klimop opgeplaatst op de kapel met bovenaan een persoon. En die persoon verwijst naar de voorouders van de familie Piek.
3: En in de plantentuin van Meissen staat er opnieuw een reuze aronskelk in bloei, ook bekend als penisbloem, omdat hij eruit ziet als een penis in erectie. Al gaat het deze keer om een klein exemplaar van amper 1,5 meter, terwijl de meeste aronskelken ruim 3 meter zijn. Aronskelk staat nu in bloei in de plantentuin van Meissen. Als je hem wil zien, moet je snel zijn, want de bloei duurt maar 3 dagen. En vergeet niet dat hij ontzettend stinkt. Hij ruikt naar rottend vlees. Zonnig weer vanmiddag bij zo'n 27 graden. Zeker tot zaterdag temperaturen ruim boven de 25 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer. Wat een idee om naar zo'n bloem te gaan kijken, hè, Michaël?
0: Tja, zou het iets voor jou zijn, Sonny?
3: Rottend vlees en zo. Ik weet het niet.
0: Ik heb liever vers op de barbecue, liever een vers vlees. Zo.
3: Inderdaad, ja. Oké, dankjewel, Sonny.
0: Bye bye. Even de weg op. Eens kijken. 10 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En nog één probleem van 10 minuten op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.

0: Belofte. Een klein beetje factor 50 erbij. Dankzij Shakira, Shakira. Whenever, wherever. En ik kan me wel inbeelden dat je denkt, het is mij nog net ietsje te warm op dit moment. Ah wel, ik heb misschien een tip voor jou. Wat zet jou gewoon in de schaduw vanmiddag met een goede strandstoel en vooral een podcast van Radio 2 in jouw oren. Bijvoorbeeld de nieuwe podcast Als de Muren Konden Praten met onze Anja Daams. Ze is naar het centrum van Antwerpen getrokken bij Jelle Kleijmans, acteur en zanger Jelle Kleijmans, die trouwens al een paar jaar in Antwerpen woont. En het was een gezellig gesprek, maar ook een paar dilemma's zijn voorgelegd door onze Anja Daams. Onder andere of Jelle Kleijmans een bad neemt of een douche. En daar kwam toch wel een bijzonder antwoord op. Luister even mee.
1: Als je met een man en een vrouw samenwonen, hè?
2: Ja.
1: En dan zegt die vrouw, oh, laat ons samen douchen. Oké, leuk. Maar wie staat dan onder de straal en wie staat zo eenzaam te wachten in een hoekje in de kou?
2: De vrouw.
1: De vrouw staat toch onder de straal?
2: Nee, die staat te wachten.
1: Nee, niks van. Niets van. Dat is totaal onjuist. En, dus, en dat is dan stond ik daar zo te wachten. Mag ik toch rap mijn haar wassen? Ja. Nee, dat overkomt me niet meer. Dus nu heb ik heb altijd zo... Mijn huis, ik heb het hier verbouwd. Ik wil mijn eigen douche. En dan heb niemand mag naast mij komen douchen. Allemaal leuk, maar ik heb mijn eigen straal.
0: Voilà, Jelle Kleijmans heeft zijn eigen straal. Dat weten we nu ook. Als je meer wil weten, vooral even de podcast gaan beluisteren. Natuurlijk Als de Muren Konden Praten via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Maar schat ik eens, erg nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: De Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze belbekje.
10: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
9: Doorbakken.
10: Zeker?
9: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: De Vos Lemmes.
13: Radio 2.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Zometeen krijg je ook nog de nieuwe van Camille, nu dat je weg bent. Maar eerst en vooral ja, een klein beetje tristig dierennieuws, toch wel. Er zijn heel wat jonge reetjes die overlijden de laatste weken, doordat ze in velden zitten waar rond deze periode velden worden gemaaid door boeren. Het probleem is alleen, ja, die raken dan verstrengeld tussen landbouwvoertuigen en overlijden dan ook vaak. Maar goed, er is wel een oplossing en die komt van Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Christophe, een zeer goede middag daar.
1: Goedemiddag, Michael. Ja, dat klopt. Nu, op het platteland, dus in het buitengebied, is er een heel goede samenwerking tussen de jachtsector en de landbouwsector. En net voor de landbouwer zijn perceel maait, contacteert hij de lokale jager, die dan alles in het werk stelt om met een drone boven het grasland te vliegen om op die manier de reekitsen te kunnen redden. Die drone die is uitgerust met een warmtebeeldcamera. En als bij zonsopgang wordt gevlogen, dan is er nog een enorm contrast tussen de koude ondergrond en de mogelijk nog dieren die daarin zitten of in liggen, die nog de warmte uitstralen. En op die manier kunnen wij de reekitsen redden van maaiwerkzaamheden. Want een reekits, die zijn trouwens nog maar net geboren vorige maand en deze maand, en die hebben nog geen vluchtgedrag. Dus op het moment dat zij gevaar zien of horen, dan gaan zij zich drukken in het maaiveld, in het grasveld. En dan zou de landbouwer met zijn tractor die dieren ofwel dood ofwel ernstig verwond gaan maaien, zeg maar. En door die inspanningen van de jagers kunnen we zorgen dat we die reekitsen wegnemen uit het gras. Nu, we doen dat ook niet met de blote hand, want als je een dier met de blote hand, een reekits met de blote hand zou vastnemen, dan ga je ook een geurspoor nalaten, een menselijke geurspoor, waardoor de reegeit die kits ook zal verstoten en dan sterft die ook. Dus wij gaan die met handschoenen en met gras dat we lostrekken uit het hoge gras gaan oppakken om op die manier geen geur of geen menselijke geur na te laten. Mm-hmm. En dan plaatsen wij die in afwachting dat de landbouwer zijn grasveld gemaaid heeft, een beetje verder, tot op het moment dat het grasland gemaaid is. En dan wordt die ree teruggeplaatst, zodanig dat de reegeit terug kan komen naar de reekits.
0: Ja, want ik hoor mensen misschien ook denken van, kijk, die Hubertusvereniging van Vlaanderen, dat zijn jagers, Christophe. Jullie gaan toch niet achteraf nog op die reeën zitten jagen, hè?
1: Nu, de jager zelf gaat nu uiteraard die dieren gaan redden. Want het is niet zo dat een jager, of omdat wij jagen, dat wij alle dieren zomaar dood willen. Niets is minder waar. Wij gaan vanuit de jachtsector net heel veel inspanningen leveren ten behoeve van onze natuur, van onze biodiversiteit. En het redden van maaislachtoffers, van reekitsen, maar ook van andere grondboerders, dat is toch een van onze prioriteiten. En dat staat natuurlijk helemaal los van het jagen aan zich. Ja. Op dit moment is het kijken op welke manier we die dieren kunnen redden, opdat ze toch zeker vast de volwassen leeftijd kunnen behalen.
0: Oké, dat is mooi. Dat is helder, Christophe, absoluut. Mensen die op dit moment ook een landbouwperk hebben, die aan het maaien zijn en die ook graag beroep willen doen op jullie, dat kan?
1: Die kunnen zeker contact opnemen met Hubertus Vereniging Vlaanderen en dan zullen wij ook alles in het werk stellen om hen in contact te brengen met een lokale jager en of een dronepiloot die dan, indien dat mogelijk is, dan ook nog ter plaatse kan komen om te vliegen over dat grasveld, zodanig dat ook daar de reekitsen of andere dieren gered kunnen worden van die maaislachtoffers, zeg maar. Als maaislachtoffers, zeg maar.
0: Voilà, Christophe, dankjewel alvast voor deze goede daad, toch wel. En ik wens je nog een prachtig zonnige woensdag toe. Salut.
1: Dankjewel. Daag.

0: Volgende week woensdag gaat ze optreden natuurlijk op dat Bert de Beste Buurtfeest. Maar goed, welke beste buurt gaat dat precies winnen? Dat gaan we natuurlijk blijven volgen de komende dagen met onze Margot van de regio. Welke weer we krijgen? Wel, daarvoor gaan we nu vooral even naar Erik. Erik, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag,
0: Michel. Erik, ik vond het, ik ga eerlijk zijn met jou, gisteren en eergisteren een klein beetje te warm zo. Het was zo net iets te veel, vond ik, voor mezelf.
1: Ja, er was ook weinig wind. Hè. Dat was vooral een beetje een probleem. Dat is vandaag wat beter. Vandaag en morgen iets minder heet. Om niet te zeggen dat het koel wordt direct. Wel een beetje meer wind vandaag. Dat doet wel een beetje deugd, zeker als je wat in de schaduw staat. Temperaturen blijven onder 30 graden. Hè, want gisteren zijn we voor het eerst boven die 30 gegaan. Ja. Vandaag in Vlaams-Brabant zo'n graad of 27, 28... in de schaduw gemeten, dus ja, in de zon zit je wel boven de 30 natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat beetje wind, dat zorgt er toch wel voor een beetje verfrissing. Vannacht nog net slaapvriendelijke temperaturen, zo rond 13, 14 graden. Morgen donderdag, een kopietje van vandaag, zonnig, met misschien wat hoge ijle cirruswolkjes. Cirrus betekent veder, dat zijn van die hoge, dunne sliertjes, zo heel hoog. Ah, ja, okay. Maar voor de rest volop zon en temperaturen opnieuw zo rond 28 graden. De nacht naar vrijdag, dat wordt wel een warme. Ik heb minimaal rond 18, 19 graden in Vlaams-Brabant. Ja. Maar dat is tegen de ochtend, hè? 18, 19 graden.
0: Dan zijn we wakker, Erik. Dan zijn we terug wakker. Hè?
1: Ja. Maar het grootste deel van de nacht is 20 graden, met andere woorden. En dat betekent dat we, ja, als je zo hoog begint vrijdagochtend, dan kan je hoog eindigen. Wel, vrijdag wordt opnieuw een tropische dag. 31, 32 graden. Maar het wordt dan wisselvallig. Zeker na de middag stapelwolken en na de avond toe zouden dat best wel eens onweers wolken kunnen worden. Zaterdag ook een wisselvallige dag met verspreid over de dag wat onweerswolken. Waar, wanneer? Dat is de grote onweersloterij. Het goede nieuws is voor zondag, hè, want er zijn toch weer nog altijd heel wat feesten bezig. Dat ziet er droog uit. En wisselend bewolkt. En heerlijke 4, 25 graden.
0: Voilà, kijk.
1: Maar dus wel, ja, warm, hè, alles bij elkaar genomen.
0: Ja. Maar goed, er komt een klein beetje meer zuurstof in de lucht, Erik. Dat is waar ik op doelde eigenlijk in het begin van onze babbel. Ja. Goed, Erik, dankjewel. Tot morgen. Bye-bye.
1: Tot morgen.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.

een klein dansje doen richting jouw woensdagmiddag natuurlijk met Milk Ink in My Eyes. Ja, onze Johan Verminne is 75 jaar geworden en onze Kim de Brie van Radio 2 Olala deed daar een mooie babbel mee. Johan Verminne was zeer open en eerlijk en die babbel die kan jij nog steeds checken trouwens via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Hier is hij nog eens met mooie dagen.

0: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
0: Wij gaan samen naar Levensloop Leuven om kankeronderzoek te steunen.
2: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei op de Philips Zitten in Leuven. Om een onvergetelijke dag te beleven.
0: Meer info op levensloop.be.
2: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 14-nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggenhout. En tv-presentatrice Martien Prene is overleden na een strijd tegen kanker. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. 4 mensen overleefden het ongeval niet. 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster en de buschauffeur. Sam de Mulder was vanmorgen in Buggenhout om met buurtbewoners en de directrice te praten.
1: Het verkeer op de overweg in Buggenhout rijdt terug vanuit alle richtingen. De mensen die langsrijden kijken even om naar de bloemen en de plusje beertjes die aan de verkeerslichten hangen. En er worden volop bloemen bijgelegd.
2: Ik heb een bloemetje neergelegd, omdat toch wel een beetje aangeslagen geweest.
1: In het gemeentehuis van Buggenhout, waar de vlaggen half stok hangen, opent het rouwregister.
3: Ja, wat kun je schrijven? Dat woorden tekortschieten. Dat u super hard treft, maar die mensen nog veel dieper natuurlijk.
1: Op de school waar de slachtoffers vielen, ondersteunen ze elkaar. Er is geen les, zowat alle leerkrachten zijn aanwezig en bijna alle leerlingen zijn thuis. Er is een rouwhoek ingericht met een apart rouwregister voor elk van de 4 slachtoffers. En aan de gewonden wordt ook gedacht.
4: Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
0: Bij het ongeval kwam ook een vrouw van 27 om het leven die de bus begeleidde. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was dus ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
5: We zijn één politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
0: De nabestaanden hebben intussen crowdfunding opgezet om de kosten van haar uitvaart te betalen. En ze hebben op enkele uren tijd meer dan €10.000 ingezameld. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Prene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Prene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marianne Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
6: De kijkers van TV1 leren Martien Prene in 1997 kennen.
7: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
6: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
8: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
6: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
9: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
6: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
10: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
6: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
0: Anja Daams heeft Prene goed gekend. Ze werkte een hele tijd samen als collega's bij VRT. En Anja haalde vanmorgen bij Anne en Daan warme herinneringen op.
11: Dat omroeperskotje, zoals dat heette, dat was een heel klein kotje. Daar stond dan een computer. En Martien wist dat altijd heel gezellig te maken. Door haar stonden daar kaarsjes, was daar ook een klein lampje. Was er een chippeke af en toe waar we dan belanden. Ja, zij was zo een heel warm iemand, een zorgend iemand ook. Want ik weet, als ik dan zo last had van stress of zo, dan zei ze, hier, neem wat bachbloesems.
0: De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-de-Node onder financieel toezicht plaatsen. Een regeringscommissaris moet dan bekijken en onderzoeken hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Daarna kan de gemeente dan haar zelfstandigheid verliezen. Gemeenteraadslid Jantie Vermeulen van oppositiepartij Groen zegt dat het nu moeilijk werken is.
12: Ik ben heel tevreden dat er eindelijk wordt ingegrepen in de gemeente. Wij proberen al jaren eigenlijk aan te kaarten dat het niet goed gaat en dat we geen duidelijk zicht krijgen op de financiën. De gemeente wordt absoluut niet goed bestuurd. En dat daar eindelijk verandering in kan komen, daar zijn we heel ontvankelijk voor.
0: De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. Voor de eerste keer heeft de plantentuin van Meisse in Vlaams-Brabant zelf met succes een reuze aronskelk gekweekt. Dat duurde ongeveer 9 jaar en de kelk die staat nu in bloei en dat zal 2 à 3 dagen duren. Het gaat om een kleiner exemplaar van 1,21 meter hoog. De zeldzame plant komt uit de regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra en staat bekend om haar geur van rottend vlees. En in het wild wordt die soort bedreigd. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Dit nieuws begon in Buggehout. Daar betuigen veel mensen steun met de familie van de slachtoffers van het ongeval van gisteren aan een spooroverweg. 2 kinderen, de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven toen er aanrijding was met een trein. De partner van de begeleidster doet zijn verhaal in de app van 14 Nieuws.
13: Yes, dankjewel Sophie. 6 over 1. Even de weg op, want op de E403 van Kortrijk naar Bruggen is er een 30 minuten vertraging. Voorbij Moorselen door een defect voertuig is daar 1 rijstrook dicht. Dan eens kijken naar Antwerpen, 20 erbij op de E19 van voor Sint-Job. Ook naar Antwerpen op de E313 vanaf Masshoven. En op de E17 een kwartier tussen Gentbrugge en Beervelde. In Destel Bergedam blijft de aansluiting met de ring rond Gent afgesloten door een voertuigbrand. De Antwerpse ring dan een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorten.
14: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
15: Radio 2 Hitmix.
14: Michael Josens.
13: Ja, we duiken die woensdagnamiddag in samen met een verse Radio 2 Hitmix. Met nu de mannen van U2. Zeer welkom.

kunnen Bono en zijn vrienden even goed gaan rentenieren natuurlijk. En met wat ze hebben verdiend de afgelopen jaren. Maar goed, die mannen die blijven maar gaan. Hè. Een paar maanden geleden nog een verse EP uitgebracht. En volgend jaar gaan ze ook toeren, heb ik gezien, in 2027. Of dat ook langs België is, dat is op dit moment nog één groot vraagteken. Nu, de kans dat je onze Judith dan weer op een of andere podium gaat zien bij ons, dat is net ietsje groter, hè? Want die is zeer straf bezig. Toffe madame van bij ons. En dit is haar nieuwste song. Maak maar even kennis. Awesome.

Ze komt van bij ons, deze Judith. En dit is haar nieuwe song natuurlijk, hè. Ik ben fan. I'd love to be in love. Zeg, en zondag 8 november. Duw dat alvast eens in jouw agenda, want ja... Daar gaan we iets plezant doen in Antwerpen, in de Koningin Elisabethzaal. Prachtige zaal natuurlijk, want daar gaan we dan Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas doen. Dat is eigenlijk ja, de ideale voorbereiding richting de feestdagen. En als je fan bent van crooners en alle crooners muziek, dan moet je daar absoluut bij zijn. En er zijn al drie namen die intussen bevestigd hebben voor dat concert op 8 november. En dat zijn niet de minste, onder andere Yannick Bovy. Ja, zeg je crooner, dan moet Yannick Bovy er absoluut bij zijn. Hè? Onze collega van Radio BNE, Yannick Bovy, maar ook Lies zal erbij zijn. Die Lies kan niet alleen weg met haar eigen popsongs, maar dus ook met prachtige kroonersongs. En dat gaat ze dus bewijzen mee, onder andere op zondag 8 november. Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas in de Koningin Elisabethzaal natuurlijk in Antwerpen. En intussen ja, is er ook nog een derde naam bevestigd. Dat is ook niet de minste, namelijk Helmut Lotti. Die gaat er ook zijn. Kaarten nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max te vinden. Ik

0: Dat zal erbij zijn. Hè. Zondag 8 november in Antwerpen. De Koningin Elisabethzaal, Radio Bene. The Red Pack live in concert. Best of Christmas edition. Samen met Lies onder andere. En Yannick Bovy. Kaarten die vind je nu trouwens via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy Robot stofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
9: Camber. More space for your place.
10: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Krevel.
13: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
14: Vrouw Wies.
15: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
17: Oei, wacht ze.
18: Rustig,
17: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
18: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
17: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
18: Ja, ja, zeker. Ja.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken je dit? KBC beweegt met je mee.
17: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
18: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
19: Immoscoop!
18: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof niet.
19: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
17: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
18: Och, jongens.
17: Dat is wel een held, hè.
20: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
21: Immoscoop.

0: Ondertussen is er een licht opgewonden Lieselot in de app van Radio 2. Ze stuurt, Michael, ik heb tickets kunnen scoren nu vrijdag in Southampton. Voor de mannen van Take That, ja, dan ben je bij de gelukkigen, denk ik. Hè? Want ja, die gingen zeer hard, die tickets. Want ze komen terug inderdaad binnenkort. En dus vrijdag met hun best verkochte show ooit, de mannen van Take That.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Michael Joosen.

Julien Sabier. In Radio 2 Hit Mix. Ik wil alles met je doen. Zometeen dan de madame die binnenkort haar 40-jarige carrière gaat vieren. Kylie Minogue. Maar eerst even de weg op. Eens kijken waar je op dit moment tijd verliest. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E19 van voor Sint-Job. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 blijft in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent afgesloten door een voertuigbrand vanmiddag. Dan eens kijken op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring dan rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En nog eentje op de buitenring tussen Wezenbeek en Machelen.

dat eigenlijk niet aangeven als je ze ziet, hè. Maar dat heeft mogelijk iets te maken volgens mij met de botox doorheen de jaren. Maar deze Kylie Minogue is al 40 jaar bezig. Echt waar? En dat gaat ze vieren binnenkort met een tournee. Maar het hoe en wat en of dat dan ook langs ons land is, hè? Voorlopig nog veel vraagtekens. Maar goed, we gaan het wel ontdekken natuurlijk, hè. Nu Bryan Adams en Radio 2 Hitmix. Around to you.

0: gaat goed worden. Hè. Donderdag 15 oktober komt hij naar ons land. Deze Bryan Adams naar de AFAS Dome. En zaterdag, dan is er weer Ruben natuurlijk.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: Hoe doen ze het precies?
1: Ja, ik ken het niet.
2: Allee, draai het in een keer.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Deze week trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
2: Amai zeg.
1: Ja, oké. Okay.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Live van op Oostende voor Anker.
4: Zaterdag. Om 8 uur op Radio 2.
5: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Barbecue topper gespot, nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
4: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

SOS Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: De geweldige Paul McCartney, Hope of Deliverance. En vanavond weer op VRT1 na het journaal. Iedereen zomert is terug van weg geweest. Op VRT1 en VRT Max kan je dat bekijken. En de stoel is terug, ook vooral van weg geweest. Wie als eerste in de stoel zit elke avond, met dan ook het gevraagde voorwerp, die wint een prijs. En alvast een kleine tip als je elke ochtend luistert naar Anne en Daan. Zij geven een tip waar die locatie van die stoel gaat staan. Dus ik geef het alvast even mee, alsjeblieft. Graag gedaan. Dus elke morgen een tip bij Anne en Daan, die dus leidt naar de locatie van de stoel in het programma op VRT en op VRT Max natuurlijk. Iedereen zomert. Ook vanavond weer op tv natuurlijk. Hè.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

zo'n berichtje van Sofie in de app van Radio 2. Onderweg van de zee naar huis met de rest van de vriendinnen binnen. Dat zijn misschien die bad girls waar Donna Summer over zingt natuurlijk. Hè. En zullen we nu vooral eens even die nieuwe song van David van Dijk binnenlaten in Radio 2 Hitmix. Toffe song hoor, ik kan het niet geloven. Zo heet die song. Radio 2.

0: extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Met zometeen het vervolg van Radio 2 Hitmix met onder andere diverse song van Gary Hager en The Sentinel. Die worden beheerd zometeen door Meja. Na het nieuws van 2.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een van de vijf leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggehout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. Op de plek van het dodelijk ongeval aan de Overweg komen mensen ook vandaag bloemen of knuffelberen leggen.
1: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
2: Dat doet wel toch iets dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent.
3: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
0: Bij het ongeval stierven twee leerlingen van 12 en 15, de buschauffeur en een begeleidster van 27. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
4: We zijn één politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan, hè. En nu is er niks meer.
0: De Brusselse openbaar vervoermaatschappij MIVB gaat dit jaar geen nieuw personeel meer aannemen. Dat komt door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest. Daardoor is er een aanwervingsstop bij alle Brusselse openbare diensten. De MIVB is de grootste werkgever van Brussel. Er werken 10.000 mensen. Vorig jaar was er al een aanwervingsstop voor administratief personeel, maar dit jaar wordt er ook niemand aangenomen als chauffeur of technicus. En het vogelopvangcentrum in Oostende krijgt door het warme weer opvallend veel jonge kauwen binnen, zo'n 30 per dag. De vogels springen uit hun nest onder zonnepanelen of dakpannen, omdat het daar nu veel te heet is. Maar ze kunnen nog niet goed vliegen en dus belanden ze op straat, zegt het opvangcentrum.
5: Ze broeden heel dikwijls in de stadcentra en dan komen ze op straat terecht. En dan is het een kwestie van tijd dat ze doodgereden worden. Terugzetten op het dak heeft met deze temperatuur geen enkele zin. Als je ze kunt eventueel net aan de andere kant van je huis in de tuin zetten, dan kan dat ook helpen, maar anders brengen ze best binnen bij ons.
0: Het opvangcentrum raadt iedereen ook aan om ondiepe schaaltjes met water buiten te zetten. Zo kunnen vogels voldoende drinken. En dat veel water drinken, dat blijft nog wel even nodig. Want het is ook vandaag opnieuw zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen 28 graden in het binnenland, 23 graden aan zee. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Yes, dankjewel Sophie. 3 over 2. Even de weg op naar Antwerpen. 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. Ook op de E19 van Voorkleine Bareel. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 dan is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Dat is het goede nieuws in Destelbergen. Dan even kijken op de Antwerpse ring. 20 erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En bijna een half uur richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dan eens kijken naar Brussel. 10 erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten van Wezenbeek tot Jette. En op de binnenring nog eentje een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
7: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
8: Michael Joosens.

Meja, All About The Money. Ja, voor de een draait het rond de centen, voor de ander rond de passie. En passie en liefde voor muziek, dat is absoluut wat onze Gary Hager heeft natuurlijk. Hè. Het is ook een feestjaar voor hem. Want ja, zijn allergrootste hit, Het Allermooiste, bestaat 30 jaar. En er is ook een verse song om dat feestjaar goed in te zetten, zie. Dit is de nieuwe song, Beter Dan Goed. Ik kan

0: Sting in Radio 2 Hit Mix. If you love somebody, set them free. En dan alvast een kleine weekendtip misschien voor jou, want nu vrijdag staat een van de strafste stemmen van Nederland in ons land, in de stad Schouwburg in Antwerpen. Hij is bij ons nog niet super bekend, maar ik heb hem ooit eens live gezien een paar jaar geleden in Nederland en ik zag daarnaar met open mond, echt waar. En ik vind dat je hem toch eens even moet leren kennen. Zijn naam is Bouke, Nederlandse zanger die het repertoire brengt van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Als je die mensen hoort zingen, dan denk je dat is één op één de echte Elvis. Het is bijna griezelig hoe hard die stem van Bouke op die van Elvis Presley lijkt natuurlijk. Hè?
1: Ja, weet je, er werd mij natuurlijk vroeger al heel veel verteld dat mijn stem op Elvis leek. Maar toch ben ik niet een imitator. Ik ben niet iemand die probeert helemaal zijn klank of zijn woord, precies zijn dialect na te doen. Want ja, dan ben je echt een imitator. Dus ik doe het wel echt op mijn eigen manier. En ik denk ook dat dat het mooiste is, want hoe meer het als Elvis zelf wordt, ja, dan kennen ze Groene Elvis gaan luisteren. Ja, ik denk dat onze kracht wel is dat we het op onze eigen manier doen. En niet gaan staan in een wit pak met bakkenbaren en... En eigenlijk een beetje hoe Helmut Lotti het vroeger deed.
0: Voilà, kijk, de Helmut Lotti van Nederland. Maar dan met ja, ietsje meer baard dan onze Helmut Lotti. Die staat dus vrijdag in Antwerpen. In de stad Schouwburg van Antwerpen. Dus die Nederlandse Bouke, die Elvis, imitator. Als je nog een leuke uitstap zoekt, het is de moeite daar, hoor.

0: kleinste steegje.
1: Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
3: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live-uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
1: Van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
2: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
12: Pa, check this.
11: Hm?
12: Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
11: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen?
13: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.

0: Dat is ook een beetje de Nederlandse Bruno Mars, hè?
1: Radio 2 Hitmix. Radio 2.
2: Michael Josens.
0: Ja, Bruno Mars heeft alweer een vers album uit sinds kort. The Romantic. Daar staat ook onder andere die I Just Might op, waarmee je maanden op één stond, weet je nog, in onze Radio 2 Top 30. Maar dit staat er ook op. Nieuwe song met een pak Mexicaanse vibes. Gaat de deugd doen vanmiddag. Risk It All, zo heet dat nieuwe nummer. For just a

alsof je in Mexico rondloopt, hè? Met zo'n sombrero. Maar goed, die temperaturen die krijgen we hier ook wel de laatste weken. Een nieuwe song van Bruno Mars, Risk It All. En dit dan is Harry Nilsson, Without You. No, I...

Laurie Nielsen, Without You. En voor hij eigenlijk doorbrak met deze song, was hij bankbediende en computerprogrammeur blijkbaar. Maar goed, hij heeft dan toch het muzikale pad gekozen en dat bleek dan toch het juiste pad te zijn natuurlijk. Hè. Without You in Radio 2, Hitmix. En intussen even de weg op, want files naar Antwerpen, 20 minuten op de E17 van voor Haasdonk. Ook een kwartier op de E313 vanaf Mashoven. De Antwerpse ring dan eens kijken, 25 erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook op de E17 richting Gent, daar is in Zwijndrecht de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Dan eens kijken op de buitenring rond Brussel, 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. Dan nog eentje op de binnenring, een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

0: Linda van Frank Boeijekroepel. Zometeen naar de slechte gewoontes van Ed Sheeran.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Oh. Proximus. Think possible.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Radio 2.

0: appje in de app van Radio 2 van Sophie. Sophie uit Blankenbergen die stuurt mij: in Blankenbergen is het nog best te doen van temperatuur. Dus ja, het ideale moment om eigenlijk eens een podcast nog eens op te zetten van Radio 2. Want we hebben wel wat leuke podcasts natuurlijk. Onder andere Mens Erger Je Niet, de podcast van onze Xavier Taverde en Shema Saisai. Over ergernissen. Deze week is Luc Appermond de centrale gast in Mens Erger Je Niet. Het gaat onder andere over het appartement dat hij samen heeft met Barca L aan de zee. Dat is een appartement met alles erop en eraan. Die jongens die kunnen alles bedienen dankzij domotica. Maar soms werkt dat toch niet helemaal? Zeker die verwarming niet, zei onze Luc.
1: We hebben zelfs geen centrale verwarming, dat is vloerverwarming. Dat moet dan zoveel uren opwarmen. Als je daar niet aan denkt, ik vind het allemaal ingewikkeld. Ik ga toch terug gewoon een televisie aan, uit. Ik wil daar best voor opstaan, dan beweeg je nog een dan beweeg je nog eens uit je luie zetel.
0: Ja, dus ja, al die moderne domotica, dat hoeft eigenlijk niet voor onze Luc. Die podcast, die check je natuurlijk nu via het Radio 2-kanaal. Op VRT Max.

afreizen, maar alles komt goed. We zijn natuurlijk nog maar net terug van het Eurovisie Songfestival met Bulgarije als grote winnaar. En dit was de winnares in 1991 uit het land van de Zweedse balkens, Carola. Zij ging toen met de volle punten naar huis. Hè.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Leuven om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei op de Philipszitte in Leuven. Om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Met straks na drie uur nog meer Radio 2 Hitmix om die woensdagnamiddag door te vlammen. En met Tina Turner, die staat klaar zo meteen met Typical Male.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB, de grootste werkgever in Brussel is dat, gaat dit jaar geen nieuwe personeelsleden meer in dienst nemen. Dat staat in het jaarverslag. Ook vorig jaar was er al een gedeeltelijke aanwervingsstop van administratief personeel. Die stop zal dit jaar ook gelden voor technici en chauffeurs, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Dus is er geen enkele aanwerving mogelijk op dit moment. Dat is de nieuwe Brusselse regering heeft dat beslist en dat heeft natuurlijk te maken met besparingsmaatregelen op niveau van het gewest.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft geen omgevingsvergunning voor een windturbine in Tielt in West-Vlaanderen. De turbine zou 220 meter hoog worden en de wieken zouden een cirkel draaien met een diameter van 175 meter.

0: Minister Broens zegt dat hij niet tegen windenergie is, maar dat de turbine te groot is voor de plaats waar hij zou komen. Hij vindt dat er ook aandacht moet zijn voor het landschap en de mensen die in de buurt wonen. Verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
1: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert. Maar de samenloop van omstandigheden, ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste twee maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
0: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures die er zijn voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. En voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazzou stop. Mazzou was er nog maar sinds oktober trainer als opvolger van Hubert die naar Union vertrok. Onder Mazzou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs die vielen tegen. Wie de nieuwe trainer wordt, dat weten we nog niet. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen tot 28 graden in het binnenland vandaag. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Sophie. 2 over 3. Even de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog een dik half uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 van Waaslandhaven-Oost. Ook op de E17 vanaf Kruijen. En op de E313 vanaf Mashoven. Dan eens kijken op de buitenring rond Brussel. 25 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Jette. Op de middenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En dan nog eentje op de E42 van Bergen naar Luik. 3 kwartier file rijden bij Manange. Dat komt daardoor een defect voertuig.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2. Hitmix.
5: Michael Josens.

staan hier met beide voeten in het zwembad. Tenminste, ik niet vanmiddag, maar wel met beide voeten in de geweldige jaren 80 natuurlijk hier. Met Tina Turner en Typical Male in Radio 2 Hitmix. En over een straffe man gesproken, Tom Dice, die is helemaal terug. Hij heeft zijn eerste nummer klaar sinds 8 jaar. Hij wou de volledige productie ook zelf doen, van de eerste noot tot de laatste noot. En ja, het resultaat mag er zijn hoor. Don't So Long Goodbye. It feels

Hij moet in dat Frankrijk, Griekenland of Spanje voor het moment natuurlijk. Hier in België halen we gewoon dezelfde temperaturen. Het gaat nog wel een paar dagen door, heb ik Jacot horen zeggen. Tijdens het weerbericht. Het goede doel van België in Radio 2 Hitmix. En dan schuiven we vooral even door naar de Badam, die een twee beurtenkaart heeft in onze Radio 2 Top 30. Met twee songs staat ze erin. Open Light en Elizabeth Taylor. Niet meer met deze The Fate of Ophelia. Daar stond ze volgens mij weken of 100 in, deze Taylor Swift.

0: Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
1: Het is duidelijk, je nadert een werf.
0: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
1: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
0: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
1: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
0: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
2: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
3: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
2: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
3: Aspe, het slotakkoord.
2: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
4: Bye bye pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zeg dat, Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zalige verjaardagspeech.
7: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
6: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
7: Hé, hoe dat?
6: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
7: Lemmes.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is er.
8: De Vos Lemmes.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
15: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
16: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
16: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: Sex Brown.
1: Can we hit it and quit?
0: James Brown met zijn seksmachine.
1: Hit it.
0: Ook een beetje een Sex Brown natuurlijk. Hè? Ja. Die seksmachine heb je sowieso horen passeren begin jaren 70 in 1970 tijdens de BRT Radio. Of ja, top 30 natuurlijk, de BRT top 30 in begin jaren 70. En dat soort muziek, muziek uit de 70s, die ga je ook horen voorbij komen tijdens onze nieuwe musical die we samen gaan maken met Studio 100, Hallo Radio 2. Heb je misschien al over gelezen, we gaan dus een musical doen, die ga je kunnen zien begin volgend jaar. In maart 2027 in het nieuwe pop-up theater, Studio 100 Theater in Hofstade. Met dus de muziek uit de jaren 70, maar ook verhalen uit de beginperiode van Radio 2. En ook met onze Peter van de Veire. Peter van de Veire gaat de hoofdrol spelen, afwisselend met Chris van Tongelen van de Romeo's. Ze gaan alle twee de rol spelen van Walter, een radioproducer uit de jaren 70. En dat wil je absoluut zien. Dat wordt een zeer plezante musical, absoluut. Dus maart 2027. En tickets, die vind je daar nu ook al voor via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Of halloradio2.be. Dus de musical die je gezien moet hebben...

dus geen instrument aan te passen, alleen maar stemmen. Dan krijg je dit natuurlijk, zo'n geweldige a cappella. Als de dag van toen, mama's jasje en de jongens en de meisjes van Impact natuurlijk, hè. En tussen 3:30 is kijken hoe het gaat onderweg. 165 kilometer file. We beginnen op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan 1:30 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan is kijken naar Antwerpen een kwartier op de E34 van Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring dan rond Brussel 1:30 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. En op de E42 van Bergen naar Luik op dit moment 3 kwartier file rijden bij Manage. Dat komt daar door een defecte vrachtwagen. De weg is daar versperd. Je moet omrijden via de A401.

0: gekeken naar zijn foundations. Vanavond is Isabelle A te gast bij Karamijnen in Radio 2. Oh la la, maar maandag...
1: Radio 2 Hitmix. Radio
2: 2. Michael Joosens.
0: Dat zijn onze Jean Thomas te gast. En die heeft verteld dat hij met een nieuw album komt in juni. Er komt dus een nieuwe muziek aan van Jean Thomas. Dat is goed nieuws.
3: Op

0: Thomas. Ja, dinsdag gaan we helemaal Italiaans op Radio Bene.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Light Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
7: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
9: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
10: Radio 2.

0: Keating. When You Say Nothing At All. Ook wel is de moeite trouwens om een van die Radio 2 podcasts te beluisteren. Zoals de nieuwe Als de Muren Konden Praten met onze Anja Daams, die op bezoek was bij acteur en zanger Jelle Kleijmans. En Anja was welkom op het appartement van onze Jelle Kleijmans. En er zijn toch een paar grappige dilemma's gepasseerd. Onder andere, ja, een vraag. Gaat Jelle voor een bad of toch voor een douche?
1: Als je met een man en een vrouw samenwonen, hè?
2: Ja.
1: En dan zegt die vrouw, oh, laat ons samen douchen. Oké, leuk. Maar wie staat dan onder de straal en wie staat zo eenzaam te wachten in een hoekje in de kou?
2: De vrouw.
1: De vrouw staat toch onder de straal?
2: Nee, die staat te wachten.
1: Nee, niks van. Niets van. Dat is totaal onjuist. En dat is dan stond ik daar zo te wachten. Mag ik toch rap mijn haar wassen? Ja. Nee, dat overkomt me niet meer. Dus nu heb ik heb altijd zo mijn huis. Ik heb het hier verbouwd. Ik wil mijn eigen douche. En dan kan niemand mag naast mij komen douchen. Allemaal leuk, maar ik heb mijn eigen straal.
0: Allee, bon. De straal van Jelle Kleijmans, dat weten we dan ook. Dankzij Anja Daams. De straal van Jelle en andere verhalen, die ontdek je natuurlijk in die nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten op ons Radio 2-kanaal via VRT Max.

Dichterbij. Het is een nieuwe song van Jelle van Dalen. Vroeger van Let's Go, weet je nog, 20 jaar geleden, dat was met ietsje meer beats. Maar tegenwoordig mag het ietsje rustiger, hè, voor Jelle van Dalen. Dat vertelde ze gisteren trouwens bij onze Karemeijnen in Radio 2. Oh la la. En vanavond Isabelle aan te gast bij onze Karemeijnen.

0: Ja, Pet Shop Boys in Radio 2 Hitmix, Western Girls. En Girls and Boys in Antwerpen, vooral even jouw oren spitsen nu, want ja.
1: Radio 2 Hitmix. Radio
2: 2. Michael Joosens.
0: Zometeen is Radio 2 Spits met onze Anja Daams. En ze maakte de finalist bekend van de beste buurt in Antwerpen. Dus als je in Antwerpen woont, oren strak openzetten. De finalist dus van de beste buurt in Antwerpen gaat onze Anja zo meteen bekendmaken in Radio 2 Spits vanaf 4 uur. Veel plezier met

Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Het is Bolvierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar 299 euro. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Aldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,25 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het Vlaams parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout. Twee volwassenen en twee jongens zijn daar overleden en vijf andere kinderen raakten zwaar gewond. Parlementsvoorzitter Freya van den Bosse vroeg aan iedereen een minuut stilte.
1: Namens het Vlaams parlement en namens de regering betuig ik mijn diepste medeleven aan de slachtoffers, aan hun familie en vrienden, aan de klasgenoten van de kinderen en aan iedereen die door dit drama getroffen is. Ik wens haar veel sterkte en troost bij dit onmetelijk verlies. Collega's, mag ik u vragen om uw stilte in acht te willen nemen.
0: Vorig jaar zijn er bijna 400 miljoen ritten gereden bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Dat zijn er 1,5% minder dan het jaar daarvoor. Maar tijdens vakantiedagen en in weekends waren er meer reizigers. Dat het totale aantal lager ligt, komt volgens Laurent Vermeers van de MIVB door de vele nationale actiedagen van de vakbonden.
2: Het ging vaak om nationale acties die ook een impact hadden op de dienstverlening bij ons. En dus hebben we natuurlijk veel minder reizigers op die dagen kunnen vervoeren.

0: voeren. Daarnaast zijn er ook belangrijke infrastructuurwerken. Als we eigenlijk die fenomenen eruit filteren, zien we eigenlijk toch een stijging. En die stijging is zelfs nog een stukje groter op weekend en feestdagen en vakanties.
1: En verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
2: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert. Maar de samenloop van omstandigheden, ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste twee maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
1: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over noodprocedures. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Ook morgen wordt opnieuw zonnig en warm, dan halen we tot 30 graden. Vrijdag meer wolken en dan neemt de kans op een onweer ook toe. Meer op vrtnieuws.be.
3: Europabank, de bank die durft. Radio 2 Spits.
4: Ah ja, dames.
5: Donderslag bij heldere hemel vanmorgen. Hè. Dat verschrikkelijke nieuws over Martin Preen. Wat kan het leven toch hard zijn?

0: We build this city van Starship. Amai, amai, amai. Een pak rustiger dan gisteren. Mirjam. Oei, jouw microfoon staat nog niet aan. En dat is zeer belangrijk. Probeer het nu nog eens.
1: Ja, ben er.
0: Ah,
1: ja?
0: Veel beter. Oké.
2: Okay. Ja, het is rustiger, maar het is woensdag. Dat scheelt echt wel. Toch veel mensen blijkbaar die dan thuis werken. Dus er is ook minder verkeer op de weg. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier file. Naar Gent komt er 1/2 uur bij. Naar Antwerpen vertragingen van 10 minuten tot 1 kwartier. Vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Kruijbeke, vanaf Ranst, vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpenhaven. En dan voor Brussel op de buitenring 1/2 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Grotbijgaarden en Tervuren. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Dat ging snel. Radio 2. Ja, we moeten het vanochtend of vanavond ook nog hebben over dat onverwachte nieuws vanochtend. Hè. Martin Prene is niet meer, is gisteravond gestorven ten gevolge van pancreaskanker. Jo de Porter was een van de eerste die vanochtend reageerde in het VRT-nieuws. Hij heeft haar namelijk lange tijd gekend. Heeft nog met haar samengewerkt voor het TV1-programma De Rode Loper.
3: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martin Prenen is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden hoogst uitzonderlijk is. En Martin heeft zo'n prachtige carrière gemaakt, omdat ze heel vaak andere mensen liet voorgaan en daardoor zelf ook soms een kans kreeg die ze uitzonderlijk goed benut heeft.
0: Zorgzaam, inderdaad. Dat is een woord dat zeer goed bij haar past. Heb jij haar gekend hier op de VRT?
2: Nee, niet persoonlijk. Maar ik vond wel een wijze vrouw. Ook boeken van haar gelezen en zo. En het was echt, ja, een zachte, wijze ja, schat van een vrouw eigenlijk.
0: Ja, onwaarschijnlijk. Hè. Veel mensen hebben gereageerd. Haar beste vriendin, stiliste B. de Meijer, die zegt, met groot verdriet neem ik afscheid van mijn lieve vriendin Martin. Al sinds mijn 16e neemt ze een bijzondere plaats in mijn leven en ook in het leven van de kinderen. En ook Jani Kazalsis heeft een mooi tekstje geschreven op zijn Instagram. Hij zegt, de hemel heeft er een engeltje bij.

Radio 2. Zo'n mooie en jong mevrouw nog. Ja, 62 is ze maar geworden. Hè. En Huguette die wenst de familie van Martien Prene heel veel moed en heel veel sterkte vanuit Blankenbergen. Dit is Roxette.

0: Al een beetje vakantievibes met Sleeping in My Car van Roxette. Trouwens, over die vakantie en de plannen wil ik het straks ook nog graag hebben. Maar eerst, drukke dag vandaag weer geweest voor Margot van de Regio. Ja, ze moet weer een moeilijke beslissing nemen. Hè. Ze moet vandaag beslissen wie de finalist wordt voor titel van Beste Buurt, deze keer in de provincie Antwerpen. De jury is aan het beraadslagen, zoals dat dan heet. Zo meteen eens bellen met Margot.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja! Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja!
7: Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
2: Oh ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
14: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Van One Direction.
1: Radio 2.
2: De beste buurt in Antwerpen.
0: Ha, de finalisten van West-Vlaanderen en Vlaamse Brabant en Brussel zijn gekend. Maar wie is de finalist voor de regio Antwerpen? Margo van de regio die is vandaag weer op zoek gegaan naar de beste buurt daar. Zeer goede avond, Margo.
3: Hallo.
0: Hallo. Ah, maar nu zie ik het in de app van Radio 2. Jij zit gewoon in jouw keuken.
3: Ja, ik ben juist thuis van de Kok voor Antwerpen. Ja.
0: Ik was me gisteren aan het bedenken in wiens keuken zou ze nu eigenlijk zitten.
3: De mijne.
0: Mooie keuken, mooie keuken.
3: Dank u.
0: Vertel, waar ben je overal geweest vandaag?
3: Ah, ik heb echt een hele tocht door Antwerpen gemaakt. Ik ben begonnen in Onze Lieve Vrouw Waver, bij de buurt de Felix Brouwerslei. Dat is een ontzettend fijne buurt, heel klein. En die wonen in een autoluwe straat. Die hebben ook allemaal voortuintjes. En dat is echt het kloppend hart van de buurt. Daar komen de kinderen samen, maar ook de volwassenen, om eens iets te drinken of om gewoon gezellig samen te zijn. En er is zo een tijdje geleden in Onze Lieve Vrouw Waver een windhoos geweest. Die is ook door de buurt geraasd. En daar was toch wel schade bij een van de buren, maar die zijn dan direct in actie geschoten. En ja, dat was een droom eigenlijk voor die buurvrouw die de schade had, om zo een buren rondom haar te hebben. Dus fijne mensen. Dan ben ik naar Bol geweest, naar de Kempen.
0: Aha.
3: En je weet ook, de Kempen, dat zijn hele fijne mensen. En dat was absoluut zo in de wijk Wezelhoef. Dat was een veel grotere buurt, 200-tal inwoners, denk ik. En die vieren dit jaar ook de 50ste verjaardag van hun buurtcomité. Dus die zijn qua organisatie gewoon ijzersterk. Die organiseren zomerbarbecue. Nieuwjaarke zoete zingen is daar heel populair. Ja. Maar ook drie koningen. Dus en ik heb daar met de oudste bewoonster gesproken. Die is 90 jaar, Hilde. Maar die is nog helemaal mee, want die zit elke dag ook actief bezig in de WhatsApp-groep van de buurt. En laatst moest zij onverwacht naar het ziekenhuis en had zij gewoon een berichtje gestuurd van, kan iemand mij even naar daar brengen? En er was gewoon bijna file voor haar deur van mensen die absoluut haar wouden wegbrengen. Dus fijne buurt. En dan is de tocht gestopt in Stabroek, bij Huzarenberg. Dat is een buurt van een 40-tal mensen. En dat was gewoon familie. Ik kan dat niet anders zeggen. Dat plezier en feest, al wat dat je wilt. Maar ook als er steun nodig is of zorg voor elkaar, dan is die buurt gewoon de place to be. Want bijvoorbeeld Stefanie, die kookt elke dag voor haar buurvrouw Annie. Elke dag.
0: Wow, zo'n buurvrouw wil ik ook.
3: Voilà, dus het waren alle drie ijzersterke kandidaten, absoluut.
0: Maar, er kan maar één de finalist zijn natuurlijk. Hè. En wie is het geworden, Margot?
3: Wel, ik ga de plakker eraf trekken. Dat is de Huzarenberg in Stabroek.
0: Nee! Groot applaus. Dat applaus is voor Stefanie van Eetvelde. Oh, ho, ho. Jullie zijn daar nog aan het feesten of wat in Stabroek?
4: Ja, het is hier.
0: Hey Stefanie, ben je daar ergens aan de telefoon?
4: Ja, ik hang aan de telefoon.
0: Ah, voilà. Ja, ik heb jullie vanmiddag allemaal horen spaghetti eten bij Radio 2 in Antwerpen. Vanavond zouden het frietjes zijn, hebben jullie gezegd.
4: Ja, dat klopt. Die zijn juist besteld, hè, online. En straks om 6:10 gaan we die halen.
0: En zijn jullie er weer alle 40?
4: Allemaal. Met meer zelfs. Want ik denk dat degenen die nu aan het werken zijn, is ondertussen dan ook allemaal.
0: Amai. Zeg, hoe nog feesten daar?
4: De kinderen en de buurvrouw, de kinderen, ja, zijn er ook allemaal bij.
0: Heel de straat is er. Maak er nog een mooi feest van. En nu in spanning wachten tot 1 juni, want dan weten jullie of jullie die titel van beste buurt winnen. Hè. In elk geval, dikke proficiat en geniet van de frietjes daar nog.
4: Dankjewel.
0: Dag Stefanie, dag iedereen daar in de straat. Salut.
4: Salut.
2: Radio 2. De beste buurt in Antwerpen.

0: Lieve kleine piranha van Gorky. Ja, wie de finalist is voor de beste buurt van de provincie Antwerpen, dat weten we nu. Maar er is natuurlijk nog ander nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Hier is nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Het station van Leuven is op dit moment volledig ontruimd. Er zou om iets over 4 uur vanmiddag een bommelding zijn binnengelopen bij het parket. De politie is ter plaatse. Voorlopig is het treinverkeer onderbroken. Er stoppen geen treinen in het station van Leuven, dat dus is ontruimd. De Brusselse regering wil nog voor de zomer een aanbesteding uitschrijven voor een openluchtzwembad. Bovenop de slachthuizen in Anderlecht zou dat komen. De bouw zou voor 2029 zijn. Om het enigszins betaalbaar te houden wil Brussel samenwerken met een privépartner. Die moet wel nog worden gevonden. Zelf hebben we intussen al investeringen gedaan in de slachthuizen in Anderlecht, zegt staatssecretaris Ans Persoons.
4: Hebben we eigenlijk al de afgelopen jaren 4 miljoen in een gebouw geïnvesteerd zodat het voldoende draagkracht heeft om zowel een binnen- als een openluchtzwembad op het dak te kunnen dragen. Dus er zijn al heel veel stappen genomen. Een grote noodzaak, want we zien, het is een warme dag in Brussel, in België. En het is ongelooflijk dat een grote stad als Brussel, waar zoveel mensen samenwonen, waar zoveel jongeren ook wonen, dat er altijd geen plekken zijn om in open lucht te zwemmen. Elke andere grote stad heeft dat.
3: In Zaventem zijn voorlopig geen sporen van tijgermuggen gevonden. Vorige zomer dook deze exotische muggensoort wel op in de gemeente. De tijgermug kan allerlei ziektes verspreiden. Daarom heeft het Tropisch Instituut voor Geneeskunde 18 vallen gezet in Zaventem. Vandaag hebben ze die vallen gecontroleerd en er zijn geen larven van tijgermuggen gevonden. Gelukkig maar, zegt onderzoekster Emma van den Bergen.
5: De tijgermug is een klein zwart-wit mugje. Het is een exotische muggensoort die nu opkomt in België. En is een opmars. Deze kan potentieel virussen overdragen, zoals dengue, chikungunya of Zika. Ook kan ze voor heel veel overlast zorgen, omdat ze overdag steekt en heel agressief kan bijten. Dus ze blijft proberen en je kan er wel wat overlast van krijgen als je in je tuin zit.
3: En tijdens de paardenprocessie nu zondag in Kester in het Pajottenland gaan de dragers van het heilige drievuldigheidsbeeld voortaan minder last hebben van pijnlijke schouders. Want speciaal voor hen is een ergonomisch draagstel gebouwd dat op hun schouders rust, zodat ze minder pijn hebben in vergelijking met de houten constructie die vroeger werd gebruikt. Jonas de Mazeneer is een van de dragers van het beeld.
6: Het is vooral de druk op de schouders. Die houten balken eigenlijk, die drukten op je schouders. En de processie is een 14 kilometer, dus op den duur begon dat toch wel door te wegen op de schouders, omdat dat drukpunt altijd hetzelfde drukpunt eigenlijk was. Dus met de nieuwe draagstructuur en met die rubbers zou dat moeten ergonomischer zijn, maar dat gaan we natuurlijk de zondag pas merken.
3: Zonnig weer vanmiddag bij zo'n 27 graden, zeker tot zaterdag temperaturen ruim boven de 25 graden.
7: Radio 2 Spits.
8: Anja Daams.
0: Feest vandaag ook bij onze collega Shema Saisai. Niet alleen bij Shema, natuurlijk. De hele moslimgemeenschap viert feest vandaag. Het is het offerfeest. Dat is een feestje dat ik toch niet wil missen. Zometeen is bellen met Shema. Dit is Mika.

0: geen andere optie, denk ik, hè, met dit warme weer. Dan een beetje te relaxen, zoals hij zingt, deze Mika. En vooral ook niet opboeien als je in de file staat.
1: Nee, 200 kilometer hebben we. Hou het inderdaad rustig voorlopig. Weinig meldingen van ongevallen of incidenten. Hou het zo, zou ik zeggen. Wel vertragen natuurlijk. Dat is zo op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier komt erbij. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Melkselen. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Vanaf Ranst 1 kwartier. Vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Voor Brussel op de Buitenring 1/2 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Ook op de binnenring komt er 1/2 uur bij tussen Voorst en Tervuren. Dan de E42 van Bergen naar Luik bij Manage. 3 kwartier file. Komt door een defecte vrachtwagen. De weg is daar volledig versperd en je moet omrijden via de A501. Verder vooral kleinere vertragingen. En je hoorde het net ook al in het nieuws. In het station van Leuven is al het treinverkeer voorlopig stilgelegd.
2: Nachtiersteen. Parket. In Bermo.
3: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
4: Hoe doen ze het precies?
3: Ja, ik ken het niet.
4: Allee, draai het in een keer.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
3: Amai zeg.
7: Ja, oké. Okay.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Live van op Oostende voor Anker.
6: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
9: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
10: Check die ze in mijn jas.
9: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
11: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
12: Mama, is mijn brood al klaar?
13: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
12: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
14: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten.
14: Hoogstraten aardbeien.
16: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
17: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
16: En helemaal op maat.
17: Zeker, tot in de details.
18: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
19: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Oh ja, de grote hit destijds van Blondie. Radio 2. Ik zei het daarnet al, onze collega Shema Saisai heeft een dagje vrij afgenomen. Het is feest, namelijk bij haar in de familie en bij uitbreiding bij de hele moslimgemeenschap. Het is vandaag namelijk het offerfeest en ik heb een beetje geoefend. Wacht, Shema, ik ben het vergeten. Eid Mubarak.
1: Heel goed, Anja. Dank je wel voor de wensen.
0: En nu heb ik gezegd vrolijk feest, hoop ik toch, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, okay. Ja.
0: Want het offerfeest, Shema, waarmee kan je dat eigenlijk vergelijken? Ja, ik heb katholieke roots in de katholieke godsdienst.
1: Wel, wij hebben in de islam twee feesten, het suikerfeest en het offerfeest. En je kan dat vergelijken met kerstmis en Pasen. Dat is eigenlijk. Kort gezegd zo. Ja, en het offerfeest is, heeft een, van oorsprong, en het komt eigenlijk van het verhaal van de profeet Abraham, of bij ons Ibrahim. Hmm. Is een beetje hetzelfde verhaal als in de Bijbel. Dus hij had een zoon gekregen, Ismaël, en hij had van God de opdracht gekregen om hem te offeren.
0: Oei.
1: Om te laten zien van, gelooft je echt in mij, in God, en zijt je trouw aan mij? En hij heeft dat ook gedaan. En Ismaël is daar ook zelfs mee akkoord gegaan. Maar net op het moment dat hij dat wou doen, kwam er een engel, Gabriel, die dat dan heeft tegengehouden en die hem een ram heeft gegeven in de plaats om te offeren. En dat is eigenlijk de oorsprong. Het is dus in de Bijbel hetzelfde, alleen in de Bijbel is het dan met zijn zoon Isaac, zijn andere zoon.
0: Ah, en vandaar natuurlijk ook het schaap dat geslacht wordt altijd.
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk de traditie die daar vandaan komt.
0: Oké. Hebben jullie dat nu effectief ook laten doen voor vandaag?
1: Ja, maar wij laten dat doen in het buitenland, in dit geval Marokko. Mm-hmm. En dan gaat dat eigenlijk volledig naar mensen in armoede die dat nooit kunnen betalen. In principe, vroeger werd dat ook wel in België gedaan, maar dat wordt eigenlijk bijna niet meer gedaan.
0: Nee.
1: Dan was het de bedoeling dat je een derde zelf hield, een derde gaf aan buren, vrienden, familie. Mm-hmm. En nog een derde aan arme mensen, maar nu doen de meesten het eigenlijk gewoon volledig aan arme mensen.
0: Ja. En wat hebben jullie vandaag dan al gedaan de hele dag?
1: Wel, het is begonnen vanmorgen met het gebed in de moskee, het gezamenlijke gebed. En daarna gaat iedereen naar huis en dan is het eigenlijk eerst ontbijt. En het is echt een feestelijke brunch, vergelijkbaar met een paasbrunch. En dan daarna hebben we gebarbecued, want er wordt natuurlijk wel vlees gegeten. Mm-hmm. En dan is het ook nog tijd voor de cadeautjes om uit te delen. De kinderen krijgen cadeautjes, krijgen snoepjes. Dus ja, het is echt een feest.
0: Oké, geweldig. En heb je je aan iets geërgerd vandaag, Shema?
1: Nee, het is feest. Het is goed weer. Ik heb eigenlijk helemaal niks te klagen.
0: Ik kan het mij inbeelden. Is er zoet gegeten?
1: Ah, natuurlijk. Er zijn altijd Marokkaanse koekjes bij ons op tafel.
0: En baklava en zo?
1: Nee, dat is bij de Turken.
0: Ah, dat is bij de Marokkaanse gemeenschap.
1: Nee.
0: Ah, verdorie. Enfin,
1: ja, je kan dat wel, hè. Je kan wel, hè. We hebben bijvoorbeeld ook koffiekoeken van de bakker gehaald.
0: Oké. Okay.
1: We hebben franchipantaart, flantaart, chocoladetaart. We hebben van alles.
0: Oké. Okay. Ja, ik vroeg hem maar naar, omdat ik dacht, als ze morgen terugkomt werken en er zijn restjes, altijd welkom hier, hè.
1: Ik dacht dat al, dat er een reden achter zat.
0: Ja, maar de koekjes zijn ook goed.
1: Er is heel veel over. Ik zal zeker iets meebrengen.
0: Heel goed. Zeg nog goed feesten, fijne feestdag en tot morgen, hè.
1: Merci, Anja.

0: Meteor en Fleming. Zonnige groetjes uit geel krijg ik van Wiesje. Dat is een understatement, denk ik. Bram, zonnige groetjes.
1: Ja, inderdaad. En niet alleen in geel schijnt de zon in gans ons land. Hoewel, in het uiterste zuiden van het land is er een enkele bui. Provincie Luxemburg. Ja, bui. En die kan misschien nog wel uitgroeien tot een onweer.
0: Oké. Okay. Ja, dat is logisch, hè. Met dit weer ja.
1: van die warmte-onweders. Dat gaan we ook krijgen in Vlaanderen en in Brussel. Maar nog niet voor de komende tijd. Pas naar het weekend toe is dat het geval. Vandaag hebben we geen 30 graden meer gehaald in Vlaanderen. Brussel, misschien een opluchting voor veel mensen, maar 26 tot 28 graden op dit moment. Met dus zeer veel zon. Ook vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Minima in Vlaanderen tussen 13 en 17 graden. Dus ietsje koeler dan de voorbije nacht. En dan morgen krijgen we vergelijkbaar weer met vandaag. Dus opnieuw gaan die temperaturen naar 28 lokaal, misschien een 29 graden gaan. Dus een 1 graadje warmer dan vandaag. Wat minder wind. We hebben een zwakke bries morgen uit het oosten. En opnieuw krijgen we vooral heel veel zon. Nu boven Frankrijk, daar gaan we wat stapelwolken krijgen. Dus het begint daar een beetje te broebelen, zal ik maar zeggen. Er zijn een aantal stapelwolken, een aantal buien, maar die zouden morgen nog in Frankrijk moeten blijven. Vrijdag, dat is dan een ander verhaal. Okay. Dan draait de wind naar het zuidwesten. De luchtvochtigheid gaat dan omhoog. Het wordt zoel, plakkerig weer, zweetweer. Temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Dus opnieuw een zeer warme dag vrijdag, met dan in de loop van de namiddag stapelwolken. En in de latere namiddag en vooral 's avonds kunnen er een paar buien zijn. En dat zijn dan van die typische warmte-onweders. Dus niet overal, maar hier en daar onweer. Ook in de nacht naar zaterdag en zaterdag voor de middag krijgen we van die warmte-onweders. Daarachter koelt het dan af, dus dat is goed nieuws, want vanaf zondag hebben we nog temperaturen rond een 24 graden met zon- en wolkenvelden. Meestal droog weer in Vlaanderen en Brussel. Dus dat zijn dan betere vooruitzichten voor wie niet goed tegen die warmte kan.
0: Dat is meer normaal. Ben jij met de fiets gekomen vandaag?
1: Ik ben vandaag met de fiets, ja.
0: Ja, want ik was mij aan het afvragen vandaag. Die wielrenners in de Giro, die moeten toch afzien. Ja. 200 kilometer moeten ze vandaag fietsen. Mm-hmm. 30 graden.
1: Ja, wel voor die mannen is dat peanuts. Hè. Die doen specifiek aan hittetrainingen. Als je kijkt naar de Ronde van Frankrijk of de Vuelta, de Ronde van Spanje, daar lopen de temperaturen vaak nog veel hoger op. Hè. Er wordt gefietst in 40 graden en dergelijke. Maar die hebben specifieke technieken om het lichaam koel te houden. Dat gaat over het eten van bepaalde ijslollies. Tot een speciaal pak dat ze kunnen aandoen vooraleer ze starten om de kerntemperatuur van hun lichaam naar beneden te krijgen voor die eerste tientallen kilometers. En de rest is training. Hè. Dus zij zijn er veel beter op getraind dan ik, die zo meteen in 7, 28 graden naar huis moet fietsen.
0: Allee, ik heb al geen medelijden meer. Dankjewel, Bram.

heeft ook weer van zich laten horen, hè, met nieuwe muziek. Madonna, ondertussen al een pak in de 60, maar toch nog altijd zeer goed bezig in de muziekwereld. Straks na 5 uur ook nog goed bezig, hopelijk hier in Radio 2 Spits. Het is open wervendag volgende zondag. Wij bezoeken al een paar werven. Kwestie van je wat suggesties te geven, hè, over wat je zondag allemaal kan gaan bezoeken. Maar dit is eerst nog Kian Ducrow en die voelt zich helemaal in heaven.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Leuven om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei op de Philipszitte in Leuven. Om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Zondag dus open werfdag in Vlaanderen, maar de werf van KRC Genk die is vanmiddag al open voor DJ Bjorn Verhoeven.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is op dit moment ontruimd door een bommelding en daardoor zijn er heel wat treinvertragingen en er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. Het treinstation in Leuven is volledig ontruimd door een bommelding. De melding kwam binnen bij het parket van Leuven. Het treinverkeer ligt momenteel volledig stil terwijl de politie de melding controleert, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
8: Sinds 4 uur is het treinverkeer van en naar Leuven volledig stilgelegd. En het station is ook ontruimd. Dat deden we na bevel van de politiediensten. Nu, dat zal voor heel wat hinder zorgen voor het treinverkeer. We gaan de treinen in de mate van het mogelijke proberen om te leiden. Maar er zullen natuurlijk ook heel wat treinen worden geschrapt. Wie in Leuven moet zijn, die kan met zijn of haar treinticket gebruik maken van de bussen van de lijnen.
7: Er staan ook een paar treinen stil rondom het station. De passagiers worden voorlopig wel niet geëvacueerd. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost wel veel geld en de lijn moet besparen. Maar volgens de Ridder is veiligheid echt een prioriteit waarvoor geld moet worden vrijgemaakt.
9: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten. Met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief in het najaar zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
7: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Een 4e is nog altijd op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Voormalig premier Guy Verhofstadt zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het negeren van een rood verkeerslicht. Vorig jaar maakte hij die fout op een kruispunt in Brugge en begin deze maand moest hij daarvoor voor de politierechter verschijnen. Volgens een advocaat was hij verstrooid geweest. De rechter vond dat aannemelijk en gaf hem geen straf. De rechtbank hield rekening mee dat hij als politicus een belangrijke staat van dienst had. Het parket gaat nu niet akkoord met die beslissing. Het is nog niet duidelijk wanneer het

0: nieuwe proces er komt. En we blijven nog even in de rechtbank, want het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten zoals voorzien. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden vraagt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeke betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus net heel veel plaatsen verloren. Volgens Katrien Schrijvers van regeringspartij CD&V zijn er extra maatregelen nodig.
1: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
0: CD&V wil bijvoorbeeld dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kinderbegeleiders in een crèche. En de nieuwe militaire leider van de Palestijnse radicale groepering Hamas is gedood in Gaza. Hij werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op een appartement en een drukke markt in Gazastad. Er vielen in totaal 3 doden en tientallen gewonden. De man was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Sinds er in oktober een gevechtspauze in Gaza werd afgesproken, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. Blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Er kunnen geen treinen van en naar Leuven rijden door een bommelding in het station van Leuven. Het station is ook ontruimd. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Spits.
3: Ja, dames.
4: Goeie avond.

0: Phil Collins. Optreden zit er niet meer in voor hem. En dat allemaal omwille van gezondheidsredenen. Genesis en Jesus, he knows me. En wat weet Mirjam allemaal over het weer?
1: Ja, wat weet jij over het weer, Mirjam?
2: Dat het mooi weer is en warm.
1: En weet je ook iets over het verkeer?
2: Iets meer. Dat er 230 kilometer file staat en dat die onder meer te vinden zijn op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar 3 kwartier extra. Naar Gent komt er 1.5 uur bij. Naar Antwerpen vanaf Melcelen ook 1.5 uur. Heeft te maken met een defect voertuig bij Antwerpen-West op de linkerrijstrook. Verder vanaf parkeerterrein in Kruijbeek 25 minuten. Vanaf Massenhoven 20 minuten. En de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 25 minuten. Rond Brussel problemen op de buitenring. In Zedik zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Nu al ruim 1.5 uur filegolven vanaf Sint-Stevens-Woluwe. En dat zal ongetwijfeld nog flink aangroeien. Op de binnenring komt er ook 1.5 uur bij tussen Vorst en Tervuren. En dan de problemen op de E42 van Bergen naar Luik. Bij Manage nog altijd 1 uur file rijden. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Je moet er omrijden via de A501. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Heb jij je vakantie al vastgelegd voor deze zomervakantie?
2: Zomer niet, maar net voor de zomervakantie ga ik nog.
0: Ah, oh, dat is nog beter eigenlijk. Ja, dan is het rustiger en goedkoper. Ja, want ik las vanochtend in de krant dat bijna 2 op 3 werknemers nog geen vakantie hebben gepland voor jullie of augustus. Ja. Ja, tenzij ze kinderen hebben natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is raar, hè, want meestal zijn mensen toch zeer op tijd bezig met hun vakantieplannen.
2: Ja, maar met de spanning in de wereld misschien, dat de mensen toch zo'n beetje afwachten van, gaan we ver blijven, dicht bij huis?
0: Dat is waar, daar had ik nog niet aan gedacht. Voilà. Inderdaad, ja. Ik heb eens opgezocht wat zo de populairste vakantiebestemmingen in 2026 geweest zijn, volgens National Geographic. Bijzondere bestemmingen wel. De Zwarte Zee, Turkije, stond op 5.
2: Ah, ja.
0: Ja, Guimarães, mooi stadje in Portugal. Ja, daar waar Portugal geboren is, wordt gezegd. Ja, moet je echt eens bezoeken. Ja. Hull, Engeland.
2: Huh?
0: Ja. Het Baskenland, Spanje.
2: Ja.
0: Wel tof, ja. En op nummer 1 in 2026 de Dolomieten.
2: Ik ga daar naartoe.
0: Nee, het is niet waar. Oh. Jij weet dus wat populair is, hè. Ja, nog vlak voor de grote trechttocht ga je daar naartoe.
2: Ja.
0: Dus dan ga je je daar amuseren. Ja, trouwens, heb jij je vakantie al geboekt? Waar ga je naartoe? Oh, ik wil graag meegenieten. In de app van Radio 2.
3: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: Dat is voor 3 juni, hè. Dan gaan we dansen op de muziek van Camille. Dan gaan de finalisten of de winnaar van de beste buurt dansen op de muziek van Camille. Dit waren David Bowie en Mick Jagger en hun Dancing in the Streets. Ja, waar ga jij op reis deze zomervakantie? Wil ik heel graag van je weten. Ik heb al een paar fijne tips gekregen eigenlijk. Karin die zegt van ik ga weer met mijn zus naar Rodos. Dat is echt de moeite. Een topweekje hebben wij daar ooit al beleefd. En Rosita die gaat dan weer naar het zwembad van Saint-Égulf. Dat is de Côte d'Azur. En Lou die zegt ja, we hebben een appartementje in Tenerife, maar de zomer blijven wij lekker in Turnhout. Want dan is het veel te warm waarschijnlijk en veel te toeristisch op Tenerife. En Limburg, zou dat niks zijn om de zomervakantie naartoe te gaan? Ik ga het zo meteen eens vragen aan Bjorn Verhoeven.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter. De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Radio 2. Radio 2.

0: Higher Power van Coldplay. Nu zondag dus, open wervendag. Je kan op zo'n 120 werven in heel België een kijkje gaan nemen. Gisteren mocht Dirk Gijs dat bijvoorbeeld al doen op de werf van de vroegere site van AZ Groeningen in Kortrijk. Daar worden nu dure, naar het schijnt, luxe appartementen gebouwd. Onze Bjorn Verhoeven die staat in Limburg op een werf. En wat voor een werf, heb ik mij laten vertellen, Bjorn?
1: Ja, to boldly go where no man has gone before. Ken je dat nog zo? Ik sta hier op de werf van KRC Genk. Die zijn een volledig nieuw complex aan het bouwen voor hun topspelers. Met voetbalvelden buiten, met van binnen alles nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. En het is echt indrukwekkend. Ik heb zelfs al een deel van de kleedkamer gezien. Dat lijkt een beetje op de rotonde van het Pentagon. Hè? En de man die dat allemaal in goede banen moet leiden, die staat hier bij mij. Dat is Bart Jans. Bart, hoofdprojectleider. Wanneer ben je hier aan begonnen?
2: Wij zijn vorig jaar, eind januari, zijn we aan dit project begonnen. Een uitdagend project, zal ik maar zeggen. Waar wij dus eigenlijk een uitvoeringstermijn hadden van 18 kalendermaanden. Dus wij worden geacht 31 augustus van dit jaar het project op te leveren. Dus momenteel zitten we op schema, dus laat ons zo doordoen, zou ik zeggen.
1: Dat wilde ik vragen. Trots met een hoedje van Houben. En deze zondag gaan jullie mensen voor het eerst, want hier is nog niemand die hier niet gewerkt heeft binnen geweest, hè?
2: Nee, dat klopt. Het is een uitzondering, zal ik maar zeggen, dat we hier een open wervendag kunnen houden. En dat mensen dus inzage gaan krijgen in zones waar ze eigenlijk nooit toegang zullen toekrijgen. Dus met die verstanden, dus dat ze toegang zullen krijgen tot de zones waar de A-kern van KRC Genk dus eigenlijk
1: Een leven gaat doorbrengen.
2: Haar oefensessies zal uitvoeren, zal ik maar zeggen.
1: Dus, en als niet min, echt heel veel materiaal worden gebruikt, speciale rubber, want ja, als er een paar miljoen aan speler over de vloer moet, ja, dat moet allemaal een beetje veilig zijn. Ibe Sempels van KRC Genk bij mij. Ibe, wat gaat dit worden voor een complex?
3: Ja, dit moet echt een eyecatcher worden, het paradepaardje van KRC Genk. Wij zijn een topclub, wij spelen mee voor de prijzen, wij spelen Europees, allemaal troeven om jonge talenten uit binnen- en buitenland te overtuigen om voor onze club te spelen. En dit moet een extra infrastructurele troef worden om die jongens naar hier te halen.
1: Ja, ik zie hier buiten drie voetbalvelden in de maak, schitterend in de zon. Hier binnen komt een atletiekpiste die rond nog een binnensokkerveld gaat komen. Maar je hebt Bart hier ook voor speciale snufjes gezet. Ook iets met onderwatertoestanden?
3: Ja, het is inderdaad het ene na het andere. Wat voor mij persoonlijk het meest leuke snufje is, om het in uw woorden te zeggen, wordt in de recovery room. Daar komt een herstelbad met een verstelbare bodem liever. Met een jetset om het herstel bij blessures te bevorderen. Er kan zelfs een spinfiets in om onder water te fietsen als de bodem naar boven wordt gehaald om het herstel te bevorderen bij blessures.
1: Ja, crazy snufjes. Ook om een match te herbekijken. Hè. Als ze het goed gedaan hebben de afgelopen wedstrijd. 5 grote schermen in een soort van cinemazaal komt er ook.
3: Een cinemazaal is overdreven. Er komt een tactical hub, dus een aula eigenlijk, waar de spelers tactische briefings krijgen, waar presentaties worden gegeven. Ook in de kleedkamer zullen 5 grote schermen hangen om constant de spelers van informatie te voorzien.
1: Ja. Schitterend, ja. En alles echt is high state. Bert zei het hier ook, alles wordt perfect afgewerkt. Het moet hoge kwaliteit zijn. En dat op 1,5 jaar. Je zit op schema in augustus. De mensen kunnen nu zondag nog komen kijken, denk ik. En dan gaat het nooit meer open, hè?
2: Dat klopt. Dus de zones zijn dan niet meer toegankelijk voor het publiek, zal ik maar zeggen. Dus iedereen is wel gekomen, maar helaas zijn de plaatsen allemaal volzet. Dus,
1: ja, dat gaat zo snel al.
2: Ja,
1: al die fans van Genk.
2: Inderdaad.
1: Ja, voilà. Openwervendag.be. Je checkt maar eens of er nog leuke plekken zijn in Limburg om te bezoeken. En in augustus, als het open gaat, ik kijk eens lief naar Iben. Alle Radio 2-luisteraars mogen toch nog eens exclusief 1 keer in dat zwembad van de spelers zitten. Al dan niet met spelers, hè?
3: Met speler, dat kan ik niet meer.
1: Maar de rest wel. Dankjewel, lieve.
0: Dank je, Arjen.

0: Afgelopen zondagje nog bij hem geweest voor Als de Muren Konden Praten. Zo geamuseerd thuis bij Jelle Kleijmans. Dat hoor je trouwens op VRT Max. En inderdaad, ik heb hem een paar keer Jonas van Geel genoemd. Dit waren ze met schreeuw. VRT Radio 2. En dan nu het nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Half zes, hier is het VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedenavond. Het station van Leuven is een uurtje geleden volledig ontruimd na een bommelding. Voorlopig stoppen er geen treinen in het station van Leuven en dat in volle avondspits. De NMBS deelt alvast water uit aan gestrande reizigers. Veel pendelaars staan te wachten op meer nieuws.
4: Ik weet het zelf niet zo goed. Ik zie alleen dat er veel politie staat en dat heel het gebouw ontruimd is. We mogen er niet in.
5: Ik heb een salaris waar ik neem voor de keer per maand te trainen en dan komen dit hier. Fantastisch.
6: Ja, ik moet de trein naar huis nemen, ja. Een beetje vervelend, maar ja.
5: Dat is een makkelijk dat zo vlug mogelijk veilig is en dat we terug de trein kunnen nemen. Hè. Ja, alle respect voor die mensen die hier in de zon moeten werken. Dus dat is maar een tijd nemen.
3: Een man uit Diest heeft een celstraf met uitstel gekregen omdat hij drugs en stimulerende middelen verkocht. Hij was gespecialiseerd in cocaïne, maar ook anabole steroïden en groeihormonen intrek bij bodybuilders. De man werd eerder al veroordeeld voor drugshandel. Hij krijgt nu 20 maanden met uitstel en een boete van 4000 euro. In Drogenbos is de aanleg begonnen van een groot batterijenpark. De installatie bestaat uit 88 grote batterijen die elektriciteit kunnen opslaan en daarna weer op het net kunnen zetten. De opslagcapaciteit valt te vergelijken met het stroomverbruik van bijna 40.000 gezinnen. Je hoort Vlaams minister van Energie Hans Bonte.
7: Komt erop neer dat men zonne-energie, windenergie hier wenst op te slaan in een gigantische batterijcapaciteit. Die men dan opnieuw op het net kan krijgen op het moment dat er slechtere omstandigheden zijn en dat er meer energie nodig is.
3: Jagers van de Hubertusvereniging willen met drones jonge herten opsporen die verstopt zitten in het hoge gras. In Londerzeel zijn vorige week 3 reeën zwaar verminkt geraakt nadat ze onder een landbouwmachine waren terechtgekomen. Als je van plan bent om het gras te maaien, bel dan naar de Hubertusvereniging. Dan komen wij langs met een drone om te zien of er geen dieren in het hoge gras zitten, zegt jager Christophe.
8: Die drone die is uitgerust met een warmtebeeldcamera. En op die manier kunnen wij de reekitsen redden van maaiwerkzaamheden. Het is zo dat het in eerste instantie belangrijk is dat we ervoor zorgen dat die reeën of die reekitsen volwassen kunnen worden. Hè. Het is niet zo dat een jager alle dieren zomaar dood wil. Wij gaan vanuit de jachtsector net heel veel inspanningen leveren ten behoeve van onze natuur, van onze biodiversiteit.
3: En de man die verdacht wordt van exhibitionisme in het park van Vorst is na verhoor vrijgelaten. Hij werd opgepakt nadat enkele vrouwen op sociale media hadden geklaagd over een man die in het park aan het masturberen was. De man is ondervraagd. De raadkamer zal nu beslissen wat er met hem moet gebeuren. Terrasjes weer vanavond en ook morgen weer veel zon en zomers warm tot 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer, zeker tot zaterdag temperaturen boven de 25.
9: Spits.
1: Anja Daams.
0: Vanessa van Hoven die is dan weer zo stil aan haar gastenlijst aan het maken voor de Radio Bene. De Red Pack live in concert. Best of Christmas. Lies heeft ondertussen al bevestigd. Yannick Boefi zal erbij zijn. En ook deze meneer zal je horen. Dit is Helmoet Lottie.

0: van de eerste namen voor de Red Pack in concert in het najaar. Wil jij een van de eerste mensen zijn die tickets bestelt? Dat kan al via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Maar nu eerst naar de weg, Mirjam.
1: Met de 240 kilometer file voor de Antwerpse ring richting Nederland betekent dat 1 uur extra. Naar Gent is dat 1,5 uur. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 1,5 uur. Vanaf Massenhoven 1 kwartier. En de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Problemen op de buitenring rond Brussel. In Zellik een ongeval op de rechterrijstrook. In Jette een defect voertuig rechts. En dat betekent ruim 1 uur file rijden daar vanaf Sint-Stevens. Op de binnenring komt er 1,5 uur bij tussen Grot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrum en Wetteren 20 minuten. E42 van Bergen naar Luik bij Manage nog altijd 1 uur file. Daar blijft door een defecte vrachtwagen de weg versperd. Je moet er omrijden via de A501. Verder vooral kleinere vertragingen. En in het station van Leuven is alle treinverkeer stilgelegd. Door afsluiting van straten is er daar ook in de ruime omgeving hinder voor het verkeer.
2: Europabank, de bank die durft.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Elke dag... Telt voor 2.
7: Radio 2.

0: Zo zijn er meer mensen, denk ik, met die hitte van de laatste dagen. Zuurstof van Aaron Blommaert. Hoe goed heb jij het nieuws gevolgd vandaag? Dat ga ik nu eens testen. Hè. Je mag het opnemen tegen Mirjam als je wil meespelen in Raad het Nieuws. 078 35 32 34, dat is het nummer dat je nu mag bellen en dat je hopelijk ook gaat bellen. Mirjam, anders ben je sowieso gewonnen, hè?
1: Ja, goed.
0: 078 35 32 34. Het is een beetje te warm precies vandaag om mee te spelen. Kom aan. Niemand wil bellen.
1: Oh.
0: Ja. Ah, voilà, voilà, voilà, voilà. Daar komen de eerste bellers al binnen. Ik ga meteen iemand aan de telefoon laten. Goedenavond. Met wie spreek ik?
2: Bob of Els uit Aarschot.
0: Dag Els uit Aarschot. Alles goed met jou?
2: Ja, ja. Ja.
0: Warm genoeg?
2: Ja, just een bultwetje erop zetten. Voor mensen met een beperking naar het stadcentrum gebracht.
0: Ah,
2: en
0: nu okay.
2: Terug naar huis gebracht.
0: Ah, voilà. En nu terug naar huis en rustig de tijd om mee het nieuws te raden.
2: Ja.
0: Want ik heb een aantal reacties uit de kranten en de websites gehaald. Van René Jansen bijvoorbeeld, die zegt, laat maar raden, een boete van 58 euro. Zegt het jou iets, Els?
2: Nee, helaas niet.
0: Nee, zegt het jou iets, Mirjam?
1: Misschien. Ik heb een vaag vermoeden, maar geef toch maar een tip.
0: Oké, okay, Rie die zegt, en als straf waarschijnlijk een opstelletje schrijven. Nog niks?
2: Nee, echt waar.
0: Nog niks. Mirjam?
1: Ja, heeft het misschien te maken met dat Verhofstadt nu toch misschien beboet zou worden voor door het rode licht te rijden?
0: Daar zou het wel eens mee te maken kunnen hebben, inderdaad. Het nieuws van vandaag is dat Verhofstadt dan misschien toch voor de correctionele rechtbank moet komen. Vorig jaar is hij door het rode licht gereden, Els.
2: Ja,
0: en hij heeft toen geen boete gekregen.
2: Nee,
0: zijn staat van dienst.
1: Ja.
0: Toen, ja, omdat hij politicus geweest is, kreeg je dan geen boete. Maar er is beroep aangetekend en nu zal hij toch voor de correctionele rechtbank moeten komen en misschien toch wel een boete krijgen. Voilà. Ja, het was jou nog niet aan de oren gekomen, Els.
2: Nee.
0: Dat is niet erg, hè? Dat weet je het nu, hè?
2: Nee. Ja, dat is dat.
0: Weet je nu waarover je moet meepraten? Nog gaan genieten van de zon vanavond?
2: Straks nog een bezoekje van mijn overbuurvrouw gehad is daar.
0: Ah, oké.
2: Okay.
0: Voilà, het rustig houden dan. Oké.
2: Okay. Ja, maar okay. Ja, dan nog een beetje genieten, ook het terrasje zo thuis.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Voilà, geniet er nog van, Els. Dankjewel om te bellen.
2: Dankjewel.
0: En jij tot morgen, Mirjam. En tadaa.
2: Ja, tadaa.

Oh, het was een van mijn favoriete dansfilms lang geleden in de jaren 80. Flashdance en What a Feeling van Irene Cara. Ik had het daar straks nog met Bram over het weer. Die zei van ja, vandaag geen 30 graden meer. Elisa die is prompt naar de thermometer gaan kijken bij haar in de tuin. Elisa, ik zie het niet goed, maar blijkbaar bij jullie in Wevelgem toch wel een pak over de 30 graden. Maar het ziet er wel mooi en zonnig uit daar.

0: Dreamer van Supertramp. Als je mij vraagt waarover ik droom, dan is het zo meteen een terrasje gaan doen, lekker iets drinken en luisteren naar Karen Meijne natuurlijk. Hè.
1: Ah, Radio toch, 2. Dank je.
0: Ah, natuurlijk.
1: Dank je wel.
0: Dat was de climax, die moest nog komen.
1: Voilà. Heel fijn. Ja, het is de moeite, want Isabelle A, die komt langs, dat is altijd plezant.
0: Dat
1: hè?
0: Is altijd fijn. Ze heeft een nieuwe single. Ik vind het een super single. Ja.
1: Ja, maar hoe dat die single tot stand is gekomen, dat is ook een heel tof verhaal.
0: Is het waar?
1: Ja, dus straks, als je op dat terras zit, zeg tegen de mensen die bij jou zitten,
0: zwijgen dan
1: allemaal. Moet luisteren.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Ik hoop dat ze erbij gaat zijn deze zomervakantie. Hè, als we met Radio 2 naar Blankenbergen gaan.
1: Dat moet toch.
0: Dat moet toch. Ze heeft zoveel singles.
1: Ja, 1000 mensen zingen op het strand. Dan moet Isabel erbij zijn. Hè?
0: Natuurlijk. En nog zoveel meer. Ik weet niet of ze zo meteen live gaat zingen. Nee, ze komt alleen maar
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Hè.
0: Zoveel meer zo meteen in Radio 2. Olala met Karen Meijne. En wij horen elkaar morgen natuurlijk weer. Hè. Tot dan.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Leuven om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei op de Philipszitte in Leuven. Om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Straks veel muziek van bij ons en aangenaam gezelschap, want we verwachten Isabella A. Die heeft een nieuwe single en die klinkt lekker dansbaar.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Zes uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is nog steeds ontruimd door een bommelding en daardoor rijden heel wat treinen niet. En er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. In Leuven is het station nog altijd ontruimd na een bommelding. Er rijden geen treinen van en naar Leuven. En één trein staat nog stil buiten het station, maar wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station van Leuven en worden omgeleid. Mark Franks van de Leuvense politie vertelt wat er is gebeurd.
8: We hebben omstreeks 4 uur verschillende telefoontjes gekregen via het parket waar de oproepen zijn binnengekomen dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer is stilgelegd, de omgeving is ontruimd. Eerst het stationsgebouw zelf, daarna ook het plein voor het station.
7: Heel veel treinritten zijn geschrapt richting de kust, Gent, Hasselt of Luik, of hebben vertraging door het incident in Leuven. De NMBS deelt water uit aan reizigers die gestrand zijn in Leuven door de hitte. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost veel geld en de lijn moet besparen. Maar volgens de Ridder is veiligheid een prioriteit.
9: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten. Met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief is in het najaar, zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
7: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. 1/4 is nog op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Tegelijk worden al maar meer kinderen opgevangen in een crèche. En dat is jammer, vindt regeringspartij CD&V, want ouders zouden ook in de toekomst nog moeten kunnen kiezen voor kleinschalige familiale kinderopvang bij een onthaalouder, zegt Katrien Schrijvers.
10: Momenteel heeft een onthaalouder minder verloning, geen anciëniteit, geen eindejaarspremie, terwijl kindbegeleiders in een grotere kinderopvang dat wel hebben. Nu, men doet eigenlijk toch hetzelfde werk. Dus wij vinden dat die gelijkschakeling, dat die er absoluut moet komen. En dat de diensten voor onthaalouders, dat die op een betere manier worden ondersteund en dat onthaalouders zelf ook op een betere manier worden begeleid.
7: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit zegt dat ze de job van onthaalouder aantrekkelijker wil maken, zowel qua loon als met extra ondersteuning.

0: In Frankrijk zal iedereen die werkt op een school en die ongepast gedrag met kinderen vertoont, op een zwarte lijst worden gezet, ook als je niet veroordeeld bent. Dat heeft de Franse minister van Onderwijs beslist. De maatregel volgt op het seksueel misbruiksschandaal op scholen in de Franse hoofdstad Parijs, vertelt Frank Renaud.
1: De zwarte lijst is bedoeld voor medewerkers die op een school ongepast gedrag hebben vertoond met minderjarigen en daarvoor zijn geschorst of ontslagen. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op zo'n zwarte lijst komen. En wie op die lijst staat, krijgt nooit meer werk op een Franse school. De minister van Onderwijs, Edouard Chevrier, wil zo voorkomen dat scholen medewerkers aannemen die op een andere school al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt tot nu toe namelijk niet uitgewisseld. Dus scholen weten vaak niet eens of een leraar of medewerker eerder al in de fout ging. De Franse justitie maakte deze week bekend onderzoek te doen naar meer dan 100 scholen in Parijs, waar aanklachten tegen personeel zijn ingediend wegens seksueel misbruik van kinderen. De nieuwe maatregel staat in een wetsvoorstel dat de komende weken naar het parlement wordt gestuurd. De Franse minister van Onderwijs heeft nog niet gezegd hoe hij ongepast gedrag met minderjarigen wil definiëren.
0: Het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden vraagt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. En in de wielerronde van Italië heeft Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. De Deen was de snelste vanuit de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Andreas Leknessund. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en ook warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Het station is ontruimd door een bommelding. Heel veel treinen rijden daardoor niet of hebben veel vertraging. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. Ondertussen 5 over 6 en 193 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Zaventem en Zelk. De weg is daar vrijgemaakt. Op de binnenring 20 minuten tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Oostkamp en Beernem. Dat komt door een ongeval. En verder tussen Sindenijs-Westrem en Wetteren 20 minuten. Op de E42 van Bergen naar Luik bij Manage ook 1 uur file. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Je moet daar omrijden via de A501. En verder zijn er wat kleine vertragingen. En je hoorde het net ook in het nieuws, maar in het station van Leuven is dus al het treinverkeer stilgelegd. In de ruime omgeving is er ook hinder voor het verkeer.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2, olala.
4: Alles over muziek van bij ons.
3: Karen Meijner.
2: Vandaag een aantal bekende jarigen. We krijgen ook een dame op bezoek die afgelopen maandag jarig was. En ze heeft meteen ook haar nieuwe single meegebracht. Isabelle Adus, wees welkom. Hey, hey.

0: Deze week gaan we op zoek naar zonnige platen van bij ons. Liedjes die dus gemaakt zijn door artiesten van bij ons. En er zitten al een aantal heel erg warme liedjes in die Oh La La-lijst. Bijvoorbeeld deze. Ik doe het ook een beetje trager aan vandaag. Bart Kael met Mooi Weer Vandaag.
1: Warme dag.
0: Hebben we gehad de afgelopen dagen.
1: Warme dagen.
0: En blijf maar doorgaan, hè. Rimo van het Groene Woud. Warme dagen zat erin. En ook deze. Gisteren werd die trouwens door Daisy toegevoegd in onze Oh La La-lijst. Het zonnigste nummer van het land. Willy Sommers en Late Zon in Je Hart. Maar vertel vooral welk liedje voor jou in die lijst mag komen. Een liedje dat te maken heeft met de zon, warme temperaturen. Ik lees het graag in onze Radio 2-app.

0: morgen komt er trouwens een nieuwe versie van dit nummer uit. Sam Bettis heeft een nieuwe versie van Nadden en Licht opgenomen. Oh la la. Het is ondertussen 6:40 geworden. Isabella, een hele goede avond.
1: Goedenavond, dag Karen.
0: Trouwens, nog een hele fijne verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Eergisteren was je jarig.
1: Ja, klopt. Ja,
0: hoe heb je het gevierd?
1: Het was een heel warme dag, een drukke dag. Het was een druk weekend. Ik heb veel gewerkt. Maar ik ben 's avonds nog lekker gaan eten met vrienden en familie. Ja.
0: Heb je dat al vaak gehad, dat het op je verjaardag zo warm is?
1: Meestal is het goed weer op mijn verjaardag. Ja. Dus ik kan zo wel plannen van, oké, ik ga een feestje doen in de tuin of niet. Ja. Maar allee, nu ben ik gewoon gaan eten. Ja. Dan konden we lekker gezellig buiten zitten.
0: Ja. Ja. Daar ben ik dus jaloers op. Ik ben van 1 november. Ik bedoel, dat is altijd binnen zitten.
1: Ah, ja.
0: Altijd.
1: Ja.
0: Regen, regen, regen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Oh my God.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Radio 2.

0: 2.
1: Oelala.
0: Oelala.
2: Cultura en mooi leven is mooi. En inderdaad, het leven is mooi, want Isabelle A. zit hier bij ons. Trouwens, ik ga je wat vertellen. De allereerste handtekening die ik ooit als kind heb gehad in het zesde leerjaar, was er een van jou.
3: Oh ja?
2: Dat zeg
3: ik. Oh.
2: Ik denk dat je toen net met heel lekker beest was. Ja, dat denk ik op een of andere zomers optreden. Ik vond dat heel erg grappig om dat te vertellen. Zeg maar, je hebt een nieuwe single uit.
3: Ja, klopt.
2: Smeek maar niet om mij.
3: Mm-hmm.
2: Het is Isabelle iets anders dan we gewoon zijn van jou, vind ik.
3: Het is iets dansbaarder.
2: Het is heel dansbaar.
3: Voor de zomer. Ik was eigenlijk niet van plan om een single uit te brengen. Maar ik ben een vroegere vriendin terug tegen het lijf gelopen. Theresa Plateau. Waar ik vroeger... zij danste altijd mee in mijn koortje van Blank of Zwart.
2: Oké. Okay.
3: Op de achtergrond. En zij ging ook altijd mee naar... ze was heel veel bij mij. We gingen samen naar optredens.
2: Uh-huh.
3: En ze zei tegen mij, van, we waren elkaar terug tegengekomen. En ze zei tegen mij, van, ja, ik ben eigenlijk gestopt met muziek maken. En ik zeg, waarom doe je dat? Dus... dan zei ze van, ja, goh, het is altijd moeilijk om op de radio te komen en zo. En op een bepaald moment stuurde ze mij toch nog een ideeke door. Ja. En ik vond dat, ik weet niet hoe tof. Ik zeg, daar kunnen we wel iets van maken. Dus we hebben dat samen afgewerkt. En de tekst Smeek maar niet om mij is vanzelf gekomen. Dus voilà.
2: Dus echt
3: ik vond het heel leuk. En ik dacht van, oké, we gaan dat uitbrengen. En een paar weken later hebben we het uitgebracht.
2: Dus in en al girl power eigenlijk.
3: Heel recent, inderdaad. Ja. Het is empowerment. Ja.
2: Heel tof. Ah, wel, we gaan er eerst eens naar luisteren, Isabelle.

0: Het zal niet meteen de openingsdans worden op een trouw.
1: Nee, dat wel niet.
0: Maar wel een
1: maar
0: heel
1: ja,
0: fijn nummer.
1: Maar ja, dat heb ook een keer gezegd. Hè. Maar voilà. Wij mogen wel eens iets zeggen hè, als vrouw.
0: Absoluut. Ja. Het is echt wel een nummer over een break-up en pak je biezen ja. En het is goed geweest.
1: Inderdaad, ja.
0: Soms moet dat eruit, hè, Isabel?
1: Soms moet dat er alles uit. Ja. Ik zou wel zo'n volledige plaat kunnen maken, eigenlijk.
0: Pas op, Lily Ellen heeft dat ook gedaan onlangs, hè?
1: Ik heb eerlijk gezegd mijn inspiratie een beetje bij Lily Allen gehaald.
0: Isabel, maar je vertelde net dat het een nummer gemaakt is met iemand die jou eigenlijk kent van helemaal in het begin van je carrière. Toen was jij kwam eigenlijk, je had net je plechtige communie gedaan eigenlijk, hè? Van, ja,
1: ja,
0: was heel
1: wel,
0: jong,
1: ja,
0: hè?
1: De periode van Blank of Zwart, toen was ik natuurlijk al 16. Maar ik heb met Theresa ook een groepje gehad, Interactive Force. Ja. En we hebben daar redelijk met dat nummer Slam gescoord in de Super 50. Zo. We zijn tot de 8e plaats geraakt. En we hebben toen ook het voorprogramma gedaan van Grace Jones.
0: Okay,
1: met,
0: tof, ja.
1: Met die optredens, dat was heel plezant. En ja, daarna zijn wij eigenlijk na een tijd elkaar uit het oog verloren. En ja, we zijn terug samengekomen eigenlijk door ons geloof. We zijn allebei christen. En ja, het was precies of dat het zo moest zijn. En dat wij samen terug muziek zouden maken. Dus ja, het is een mooi verhaal. En het is met heel veel liefde ook gemaakt,
0: ik denk
1: die single.
0: Ook, als het iemand is die je al zo lang kent. Of die je eigenlijk kent van in het begin van je carrière. Ja. Je moet ook geen indruk meer op elkaar maken. Je weet hoe je bent.
1: Wel, dat is zo. Dat is precies of dat wij gewoon een draad terug komen oppakken. En ja, wij weten heel veel van elkaar. Wij deden heel veel. En nu nog. Dus ik hoop dat er een mooi vervolg komt. En ja, we zijn al bezig met andere nummers ook. Dus ja.
0: Leuk.
1: Ja, het is een nieuwe, vrolijke, dansbare Isabel A.
0: We zijn daar zeer blij om. Ik ga even naar de weg, hè. Want 148 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komt er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar Antwerpen vertragen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E313 vanaf Massen ook een kwartier en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Brussel op de E40 komen er 10 minuten bij tussen Oostkamp en Beernem. Dat komt daardoor een ongeval. En verder tussen Sindenijs-Westrem en Wetteren 20 minuten. Op de E42 van Bergen naar Luik bij Manage 3 kwartier file. Daar staat een defecte vrachtwagen. De weg is daar versperd en je moet omrijden via de A501. Verder wat kleine vertragingen. En in het station van Leuven is door die bommelding nog altijd alle treinverkeer stilgelegd. In de omgeving is er daar ook hinder voor het verkeer.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: la la.
1: Oh la la.
2: Waar is de tijd van Big Brother? Dat was een liedje van Big Brother, dit.
3: Dat is juist.
2: Toen zat Betty daar nog in, begrijp je?
3: Ja.
2: Geweldig. Je hoorde Wouter Grootaars en Mozaïek met Leef. Eind dit jaar, 8 november, dan kan je in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen weer naar The Rat Pack. Live in concert, the best of Christmas met de VRT Big Band. Er zijn ook al een aantal artiesten die gaan deelnemen, namelijk Helmut Lotti gaat erbij zijn, Lies zal erbij zijn, Yannick Bovy. Dat worden prachtige liedjes met dat hele orkest, dat is geweldig. En als we dan toch in die kerstsfeer zitten, je kan je tickets al bestellen via VRT Max of via de zaal van de Koningin Elisabeth, de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En als er kerstbomen staan, Isabel, dan kunnen ze daar iets van jou onderleggen, want jij hebt ook plannen met kerstmis, toch?
3: Ja, dat klopt. Ik ga een vinylplaat uitbrengen, volledig in het Frans, Isabel à la Française.
2: Okay.
3: Ik heb een paar jaar geleden heb ik live opgetreden in de CC's, heb ik een tour gedaan, ik denk 2 jaar geleden. En dan hebben we alles opgenomen en dat deze live liedjes gaan daarop staan, op die vinyl. En dan zou die moeten uitkomen met kerst, allee, iets voor kerstmis, voor onder de kerstboom te liggen. Dus en ik ga ook terug toeren begin 2027, januari, februari, maart.
2: Oké. Okay.
3: Terug Isabel à la Française.
2: En zo op vinyl, dat is helemaal hip tegenwoordig, hè?
3: Ja, maar dat is super.
2: Wij zijn daarmee opgegroeid.
3: Ik vind dat geweldig. Ik heb al hier zo de laatste tijd vinylplaten gekocht. Hè. Dan Lily Allen, de van de film Michael. Super gewoon.
2: En dat is ook gewoon heel mooi om in je living te zetten.
3: Voilà.
2: Voilà, oké. Met kerstmis dus, vinylplaat, Isabel à la Française.
4: Van het kleinste steegje.
5: Goedemorgen.
6: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
7: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
6: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
7: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
8: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
6: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Digilicious.
1: Oh la la.
0: This magic with you. Agnes, die stuurt een berichtje uit Zoetendaal. Isabel, ik kijk al uit naar de Franstalige LP. Dat wordt een mooi kerstcadeau. Dat weet ik nu al, zegt ze.
2: Ah, oh, super.
0: Tof, hè?
2: Wel, ja.
0: En Mike, die stuurt een foto door van zijn hele vinylcollectie. Dat ziet er heel mooi uit.
2: Gezellig. Dus,
0: voilà, in december dan gaat hij jouw plaat kopen en dan komt hij daarbij tussen.
2: Het is gewoon terug in.
0: Voilà, ja. Zeg, Isabel, we hadden het net over kerstmis. Dat is nog heel erg lang, hè. Want op dit moment, eerste zomer moet eraan komen. Je hebt een zoon, dat is een tiener ondertussen.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat is examens, hè?
2: Ik weet het. Het is echt... Het begint er weer aan. Ja, die week is hij ook bij mij, dus het zal studeren worden.
0: En ben jij helemaal mee nog met al die vakken tegenwoordig?
2: Nee, zeker niet. Als ik dat wiskunde zie, dan... ja, weet je... Het ziet er allemaal heel moeilijk uit.
0: Ja.
2: Maar hij doet het wel goed. Ja. Dus laten we hopen dat hij door mag naar het vijfde. Vijfde middelbaar.
0: Middelbaar.
2: Ja, 16. Het is een grote jongen geworden. Ja. Mijn manneke is helemaal weg.
0: Houdt hij van muziek?
2: Ja, zeker. Ja. Zit wel, ook wel zo wel op TikTok en zo. Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ach, ja, dat heb ik deze week
2: al. Hij zegt dan tegen mij, je moet op TikTok posten. Hè. Je moet op... Dan denk ik van, oké. Ik zal hem een keer een paar dingetjes op TikTok zeggen. Dus ik heb ook een TikTok.
0: Voilà. Helemaal mee. Isabel, op TikTok gaan we dan waarschijnlijk ook zien al die plaatsen waar jij moet optreden. Want ik heb jouw agenda er even bijgenomen de komende maanden. Het wordt een drukke zomer, hè, Isabel?
2: Ja, het is redelijk druk.
0: Pittig, hè?
2: Ja, ik weet het zelf niet van buiten. Maar ik heb bewust nog niet zo heel fel gekeken. Maar ik ben heel blij dat ik nog kan optreden. En ik kijk er enorm naar uit. Dus er staan wel wat festivalletjes.
0: Ja, de belevenissen zie ik staan. Ik zie Parkpop staan.
2: Vonnefeesten, ze zijn er ook bij. Dus het is echt...
0: En natuurlijk de Gentse feesten. Daar ben je ook
2: Gentse
0: bij.
2: Gentse feesten, op het Luisterplein. En dat is echt een heel gezellig plein. Dus ik zou zeggen, allen daarheen, ik denk... Als ik me niet vergis, ik weet niet van buiten, maar ik denk 21 juli.
0: Inderdaad, 21 juli. Heel goed. Dat is op de Vlaamse de feestdag, hè?
2: Ja.
0: Voilà, dan moeten de mensen toch niet werken. En dan kunnen ze zeker
2: afkomen. Het is allemaal 10:30 of zo. Dus ik zou zeggen, allemaal naar Gent komen.
0: Zeg, hoe zit Gent nog altijd zo in jouw hart?
2: Ja, sowieso. Ik ga nog regelmatig naar Gent. Mijn mama woont in het centrum van Gent.
0: Ja.
2: Dus Ik ben er nog regelmatig en ik kom er graag. Ik hoop er ooit terug te gaan wonen als ik een beetje ouder ben. Dus ja, mijn zoon die gaat nu nog in Lier naar school. Ja. Dus ik woon daar in de buurt.
0: Maar wie weet, binnen een paar jaar gaat hij studeren in Gent.
2: Ja, dat zou super zijn.
0: Voilà.
2: Het zou super zijn.
0: Storm, als je aan het luisteren bent. Gent, goede optie.

0: Oh,
1: la la.
2: Wigbert en een nieuw begin, Isabelle Adi.
3: Schoon liedje.
2: Mooi, hè?
3: Ja, ja. Zo nog eens een mooi luister... Allee, lied.
2: Die zou ook mee op het luisterplein liedje kunnen staan daar in Gent.
3: Ja, ja? Ja, dat klopt. Ik heb met Wigbert al samengewerkt. Ja. Ja. Maakt heel mooie dingen, vind ik. Ja.
2: Isabel, ik ben heel blij dat je tot hier bent gekomen op deze bloedhete dag. Ik hoop dat je vanavond nog een beetje van de zon kan genieten. Smeek maar niet op mij, dat is de nieuwe single. En ik hoop echt waar dat er in die samenwerking nog dingen volgen, want het is echt een hele toffe sound. Het is echt tof.
3: Dank je wel. Ja. Ik hoop dat we elkaar in de zomer terugzien.
2: Ik heb gezien dat je bij mij in de buurt moet optreden.
3: Ah, wel.
2: Kom af.
3: Ah, maar,
2: ik kom af.
3: Dan drinken we achteraf iets.
2: Heel goed. Isabel, dank je wel.
3: Tot dan.

0: een beetje dromen van de zomers in de jaren 80 of zo, deze. Fijn, Loredana en Un Nota Perfetta. En van Italië, daar versta ik niks van, naar West-Vlaanderen. Dat versta ik nog minder, naar Niels en Wils.
1: Een

0: En dat in die vlakke zon naast al die zonnepanelen bovenop dat dak. Toast en ik schreeuw het van de daken.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril.
7: Heerlijk familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Profiteer.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Straks aandacht voor een aantal jarigen. Zotgam, ja! Ja, inderdaad, daar heeft het mee te maken. Dat is allemaal voor na het nieuws van 7 uur.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Station van Leuven is vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Dat meldde de Leuvense politie en vervoersmaatschappij NMBS. Rond 4 uur vanmiddag is al het treinverkeer rond Leuven stilgelegd. De stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De reizigers van één trein in de omgeving van Leuven zijn geëvacueerd. In het hele land was er veel hinder voor het treinverkeer. Dat zal vanavond nog een tijd lang zo zijn, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
0: En na het tragisch ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft een van de 5 zwaargewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede jongen mag vanavond nog naar huis. Gisteren botste een schoolbus op een overweg met een rijdende trein. De chauffeur van die bus, de begeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. In Frankrijk wil de minister van Onderwijs een zwarte lijst invoeren voor medewerkers op scholen die ongepast gedrag met minderjarigen hebben vertoond. Wie op die lijst staat, mag dan nooit meer in het onderwijs werken. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op die lijst komen. De minister wil zo voorkomen dat scholen mensen aannemen die op andere scholen al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt nu amper uitgewisseld. Het voorstel volgt op een groot seksueel misbruiksschandaal op scholen in Parijs. En in de wielerronde van Italië heeft Michael Valgrin de 17e etappe gewonnen. De Deen zat mee in de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in die Giro. Het weer koelt traag af vanavond. Temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Temperaturen tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Brecht. 7 geworden op de Antwerpsring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Er is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren 15 minuten erbij. Op de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage de weg afgesloten. Je moet omrijden via de A501. Verder zijn er kleine vertragingen. En het station

In Leuven is vrijgegeven, het trein- en busverkeer komt daar weer op gang.

Genieten van zomerse muziek? Je kan daar zelf mee voor zorgen. Wat moet je doen? Niet zo heel veel hoor. Ik zal je vertellen, whatever. Gewoon even doorsturen een liedje van bij ons via de Radio 2-app. Dat gaat over de zon, over mooi weer. Laat maar komen, we wachten.

0: Bazaar, die is een nacht in Amsterdam geweest. Radio 2. Er is wel alles gebeurd, maar gaan we het niet over hebben. Gisteren toen was Jelle van Daal hier te gast. Top madame, echt waar. Ze heeft voor het eerst een Nederlandstalige single uitgebracht. Kleuren in de regen. Maar als je het gisteren gemist hebt, Jelle, waar gaat dat liedje over?
1: Het gaat er eigenlijk over dat je bij een bepaalde persoon kan zijn die instant weer kleur aan jouw regen geeft. Dus het is een donkergrijze dag. Je hebt het bijvoorbeeld niet leuk gehad op je werk. Of ja, er gebeurt weer eens iets in de wereld waardoor je even op je melk bent. En ja, we hebben allemaal toch wel die persoon die gewoon maar aanwezig moet zijn en die de hele wolken weer doet opklaren.
0: Mooi toch, hè, hoe ze dat zegt. En we hebben inderdaad af en toe wel eens een schouderklopje nodig of een dikke knuffel. Iemand die we graag hebben. Maar wie is dan eigenlijk die regenboog voor Jelle?
1: Ik heb natuurlijk mijn zoon, die super dierbaar voor mij is. Dat is mijn eerste en mijn trouwste en mijn ook meest eerlijke fan. Dan heb ik mijn omaatje, die heel belangrijk voor mij is. Ook zo, hè. Dan kan ik zo ook weer een dag hebben stress of er is iets tegengevallen dat ik een traantje heb moeten laten. En als hij mij belt, dan kan hij mij gewoon zo zeggen, ah, maar schat ik het toch. Het komt toch allemaal goed, meske. En dan denk ik, ja, ik weet het. En dan is dat ook zo. Dan zie ik echt letterlijk terug, die wolk is weg.
0: Voilà, meer moet dat niet zijn. Een oma die af en toe gewoon zegt, maar ken ik het, het komt allemaal goed met u. Steun van familie, vrienden om je dag op te beuren. Heel erg mooi. En muziek om je op te beuren. Zoals deze, Kleuren in de regen. Jelle van Daal.

Toffe single, hè? Jelle van Dalen, Kleuren in de regen. Trouwens, morgen ook fijn gezelschap in de studio, want Laura Lin komt langs. Vind ik altijd plezant. Echt waar. Ze heeft een hele toffe nieuwe single en daar komt ze morgen alles over vertellen. En kijk, dit is Barbara Dex.

0: Barbara Dex. Vorig jaar nog genomineerd voor zomerhit met dit liedje.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
8: Bebad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Oh,
1: oh la la.
2: Bart Peters en de bevalligste. Het is een beetje gek om met dit soort temperaturen te hebben over kerstbomen en sneeuw en pakjes en zo. Maar het moet toch wel, want op 8 november dan is het voor de allerlaatste keer in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio BNE Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Het zijn veel woorden, maar het is dan ook een fantastisch concert. Wie er al ooit bij geweest is bij die Rat Pack concerten, die weet dat dat absoluut de moeite is. Dit jaar tekenen alvast present Helmut Lotti, Lies en ook Yannick Bovie natuurlijk. The next best thing na Michael Bublé. En ja, die zal er natuurlijk ook bij zijn. Wil jij erbij zijn? Dat kan, hè. Via het kanaal van Radio BNE op VRT Max kan je alvast je tickets bestellen. Hoe doe je dat? Je gaat naar VRT Max, daar zie je kanalen staan en dan klik je door op Radio BNE en dan zie je daar een prachtige foto van de Rat Pack. En zo kan je je tickets bestellen. Yannick Bovie, hij is er dus ook bij.

0: You.
1: Kurt, zeg je maar dit soort muziek in de zomer. Ja, maar Kurt, het is natuurlijk om de mensen warm te maken, hè? Voor de Rat Pack in concert. Want als je daar niet op tijd bij bent, dan is dat uitverkocht en dan kan je niet meer gaan. Dus Kurt, ik moet er op tijd aan beginnen. Zo gaat dat nu één keer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vandaag is er een bekende komiek jarig. Zal het gaan? Ja. We kennen hem van zonder infrastructuur natuurlijk. Jacques Vermeijren wordt vandaag 75 jaar. En hij heeft trouwens nog meer redenen om te vieren. Want binnenkort dan start hij met zijn laatste theatertour. DDT houdt uitverkoop. Waarin zijn iconische personage DDT weer helemaal tot leven komt. Hè. En meer nog, Jacques doet ook letterlijk een uitverkoop, want hij veilt 10 iconische stukken uit zijn volledige carrière. Denk maar bijvoorbeeld aan dat vestje van Fonske Verzeelen of het decor van de Drie Wijzen. Gaat dat allemaal in de eigen zak van Jacques? Nee, natuurlijk niet. Het gaat naar de VZW Stop Darmkanker. Het is een goed doel dat Jacques natuurlijk heel erg nauw aan het hart ligt, omdat hij zelf tegen de ziekte heeft gevochten. En die veiling, lieve mensen, die loopt nog tot 10 uur vanavond. Dus als je misschien nog zo'n echt hebbeding op de kop wil slaan, dan moet je er snel bij zijn. Bieden kan op de website jacquesvermeijren.be en dan doorklikken naar de veiling.

In de spiegel krijgt mijn beeld de zere tenen. Zwing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik tango, techno,

0: gelukkige verjaardag dus aan Jacques Vermeire, de Max. Ondertussen 7:30 op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog altijd 25 minuten extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 en dat vanaf Ranst. Naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren ook 10 minuten extra. Op de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Banage de weg afgesloten. Je moet daar omrijden via de A501. Er zijn daar wat kleine vertragingen. En het station van Leuven is vrijgegeven. Het trein- en busverkeer komt daar weer opnieuw op gang.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: la.
1: Voor de Romeo's altijd, meer dan even zelfs. Ondertussen is het 3:30 geworden. We hadden net al een jarige Jacques Vermeijren. En nog meer jarigen, want Stef Willems van Freemout die mag vandaag ook een non-alcoholisch glaasje drinken. Vandaag 45 jaar geworden, dus een hele dikke proficiat aan Stef. Enkele maanden geleden was hij hier trouwens ook nog te gast. En toen vroegen we hem wat Freemout nu eigenlijk zo bijzonder maakt.
2: Eigen Nederlandstalige composities die hopelijk heel herkenbaar in de oren klinken qua tekst of qua thematiek en waar dan mensen een gevoel bij krijgen. Dat kan zijn heel uitbundig blij worden of dat kan zijn een beetje mijmerend, nostalgisch, filosofisch. Maar in ieder geval hoop ik dat mensen daar ergens iets bij voelen.
1: Wees maar zeker dat we daar iets bij voelen en dat ga je meteen ook merken. Want dit is Freemout en het juiste uur. Stef, proficiat hè?

Vriemhout en het juiste uur met een jarige Stef dus. Ondertussen is het 7:56 geworden op deze woensdag 27 mei. Het wordt een beetje warmer, want kijk eens wie hier aankomt. Zuiderse sferen met Gabriel Rios en The Broad Daylight. Back in the

0: straks nog meer zonnige, warme muziek van bij ons. Je hoorde Gabriel Rios en Broad Daylight.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
5: in Europa. Blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: altijd recht voor de raap geweest, hè? Rob de Nijs en een beetje meer.
1: Warme dagen.
0: Warme dagen, dat zijn het inderdaad. En daarom gingen we in onze Olala-lijst op zoek naar liedjes over de zon en de warmte.
2: Radio 2 Olala-lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Marleen, goedemiddag, goeie avond.
4: Goedenavond, Karen.
0: Ja, ik zit nog een beetje in de middagsfeer. Beste Marleen, hoe heb jij je dag vandaag doorgebracht?
4: Mijn man en ik, we zijn een hele dag in Balen geweest om op ons kleindochtertje Celeste te passen, van bijna 9 maanden oud.
0: Ah, dan kan je met zo'n weer niet echt buiten, hè, met zo'n klein kindje.
4: Nee, het is een zonneke, hè. Dus we hadden de zon binnen.
0: Ah, fantastisch, helemaal in het thema, Marleen. Marleen, er zitten een aantal zomerse liedjes in onze Olala-lijst, namelijk dit liedje. Bart Kael met zijn mooi weer vandaag, maar ook deze.
1: Warme dagen.
0: Remo en zijn warme dagen. En natuurlijk de zonnige meezinger. Willy Sommers en Laat de zon in je hart, die zit er ook in. Vertel eens, beste Marleen, welk liedje mag er uit zo meteen?
4: Warme dagen.
0: Warme, ja, het is al warm genoeg geweest, hè.
4: Ja, en de twee maken me net iets, die twee anderen maken me net iets vrolijker.
0: Ja, maar je hebt ook een liedje gekozen om daarin te steken in onze lijst, waar je echt instant vrolijk van wordt, hè. Wat mag het zijn, beste Marleen?
4: Als de zon schijnt, van André van Duin.
0: Natuurlijk. Ah, heerlijk nummer is dat. André van Duin, dat is altijd een beetje nostalgie. Je wordt altijd, wordt altijd goed gezind van die mens. Ik vind dat ook. Ja. Voilà, kijk eens aan. De zon gaat schijnen. Nog een beetje harder. Marleen, een dikke kus aan de kleindochter, aan de man. En nog een fijne avond, hè.
4: Ja, voor jou ook. Bedankt.
0: Bye-bye.

Cover van Ever David, deze Words. Mooi hè? Amy Dark. Words don't come easy. Binnen exact een maand, dan is het dus 27 juni... en dan vindt ook het festival Werchter Boutique plaats. En deze Amy Dark, die staat daar trouwens op het podium. Die zal de festivaldag openen. Om 11:15 begint ze aan haar set. En ja, later op de dag ook nog Roxy Dekker zal er zijn uit Nederland. Maar ook Katy Perry, dichter bij huis. Ja, misschien overklast ze zelfs Katy Perry wel. Pommelien Thijs, die zal er ook bij zijn op Werchter Boutique. Dat is dus allemaal voor 27 juni op het festivalpark in Werchter. Ja, de festivals komen eraan. Dus dat betekent ook dat deze band het weer zeer

De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In mei staan heel wat Belgen op een ladder. Voor kleine klusjes of grote verbouwingen. En als je dan toch op die ladder staat, kan je net zo goed even checken of je rookmelders goed werken. Even afstoffen.

0: grond op minimaal 30 centimeter van de hoeken, zodat rookontwikkeling zo snel mogelijk opgemerkt wordt. Zo slaap je op beide oren in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en
2: Brussel. Ja, je trakteert op alweer een zonovergoten dag. En ik trakteer je nu op een heerlijk ontspannende avond. Zometeen met Radio 2 Relax.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4 uur is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
5: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
4: De reizigers van 1 trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
4: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft 1 van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een 2e mag wellicht vanavond nog naar huis. De 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Gisteren botste de schoolbus met een rijdende trein op een overweg. De chauffeur van die bus, een leerlingenbegeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu het hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van vluchtelingenkamp in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen en de eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. In Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal al zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. Er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola is er niet. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht helder en temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Hele goede avond. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland komt er een kwartier bij. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne en de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501.
1: Legers.
2: Je voelt het en je ruikt het misschien ook een beetje. Er hangt iets in de lucht vanavond.
3: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
2: En wat dat is heel simpel. Dat is alleen maar de beste muziek om lekker te ontspannen. Om een beetje te bekomen van de dag. Die krijg je hier nog tot 10 uur samen met mij in Radio 2 Relax.

Sarah stuurt een berichtje in de Radio 2-app vanuit Sint-Truiden. En ze stuurt, er hangt hier inderdaad iets in de lucht. Het zijn pollen. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Phil Collins en In the Air Tonight. Radio 2. Ja, hè. Toch even bekomen, hè. Wat een dag alweer. Die begon met het verdrietige nieuws over Martin Prene. Ja, en dan wordt er hier natuurlijk over gepraat op de redactie. Het is al wat geweest de voorbije weken op dat vlak, hè. Denk maar aan Hans Otte, denk maar aan Margriet Hermans enzovoort. En dat deed mij dan ook denken aan de woorden die Martin altijd gebruikte. Pluk de dag. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat je dat vandaag gedaan hebt en vanavond misschien nog steeds aan het doen bent. Laat mij eens weten wat jouw mooiste moment was vandaag. Hoe heb jij genoten van deze dag? Of ben je nog steeds aan het genieten van de dag? Al jullie berichtjes, heel welkom in de Radio 2-app.

0: doet er mijn leven. Je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry, hoor, is eigen schuld.
1: Je luistert naar Radio

Muziek die heel lang geleden is gemaakt, toch? Jaren 70. Maar iedereen nog steeds kan meezingen. De Bee Gees en How Deep Is Your Love. Mijn vraag aan jou vandaag is vooral, wat was jouw geluksmomentje vandaag? Radio 2. Jullie hebben er veel gehad, dat is fijn, want ze komen binnen in de Radio 2-app. Voor Mieke Vilien was dat de deur sluiten van ons autobedrijf en naar huis kunnen rijden. Ja, dat snap ik, als de dag erop zit en je kan nog een beetje genieten van het weer, is dat eens zo fijn. Marijke van der Wallen, haar geluksmomentje was de kleinzoon die vanmorgen vroeg om 6:40 al buiten aan het spelen was. Dat is ook leuk, hè? Zo, kinderen zien buiten spelen en helemaal in hun spel zien zitten, dat begrijp ik helemaal. En Martien de Haas die zegt, ben nu aan het genieten met mijn mam op ons terrasje. De zoon is ergens anders gaan logeren. Dat wil dus zeggen, een klein beetje quality time. Dat is eens zo goed, hè. Dus als jij ook nog ergens op een terrasje zit of nog van de zon kan genieten, neem er iets lekkers bij om te drinken, om te knabbelen. En dan zorg ik voor de gepaste muziek. Ik heb daar de nieuwe van Bruno Mars voor meegenomen. Risk It All.

Henny Vrinten en Herman Brood. En als je wint, er is iemand die december vorig jaar maar liefst 6 miljoen euro won. Iemand die zijn lotje in Blankenbergen kocht, maar die prijs nooit is komen ophalen. Ja, iemand die dus vast niet weet dat hij gewonnen heeft. Ik las dat op een nieuwswebsite. En dus gaat dat geld gewoon terug de pot in. Maar kan je dat inbeelden dat je nu erachter komt? Potverdorie, dat winnen de ticketje, dat was van mij. En dat geld dus ook. Goh.

0: Aliona Lewis en Bleeding Love. Rudy en Christa zijn op dit moment ook aan het luisteren. Sturen een foto in de Radio 2-app. Wij genieten op onze boot in Oostende voor anker. En luisteren naar Radio 2 met een wijntje erbij. Dat zie ik toch, denk ik, in Christa haar hand. Hoe goed is dat? Genieten, manneke. Straks nog muziek van Arno Hintjes en Pink. Maar nu eerst tijd om wat vlinders te laten fladderen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

Als je de vraag moet stellen, dan zou het wel eens kunnen dat van dat is, ja. Jackie Graham en David Grant en Could It Be I'm Falling In Love. Heerlijk toch, dat verliefde, vlinderachtige gevoel. Minder heerlijk zijn de files, maar goed, die moeten er ook zijn. De E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501. En door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet daar bovengronds omrijden en er is file. Richting Brussel zijn aan de Ruppeltunnel twee rijstroken dicht op dit moment.

Een beetje goede vibes in het leven vieren met Eternal en I Wanna Be The Only One. Zeg, als je zin hebt in een podcast, luister dan zeker eens naar de nieuwe aflevering van Alles Goed. Het is er deze week eentje met journaalanker Fatma Taspinar. En Fatma en haar man, dokter Geert Meijfruit, die hebben een dochter van 1,5 jaar. En dat is blijkbaar een hele brave. Die huilt amper. En dat vinden mama en papa soms wel een beetje spijtig. Waarom dat zo is, dat hoor je zo meteen.

0: toch perfecte muziek als je nog een beetje aan het genieten bent van de laatste zonnestralen. Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid. Hele fijne avond. Ik hoorde journaalanker Fatma Tasminar over het ouderschap vertellen in de nieuwe aflevering van Alles Goed. Ja, ouderschap, opvoeden, iedereen weet het, dat is niet altijd even makkelijk. En Fatma Tasminar die heeft een dochter van 1,5 jaar, Raya. En Raya, dat is blijkbaar een droom van een kind. Een hele goede slaper. Dat is wat elke ouder wil, denk ik. Maar zij en haar man Geert, ja, ze vinden dat soms een klein beetje spijtig.
1: Dus als wij die om 7 uur in haar bed legden, dan had hij zoiets van, ik weet wat ik moet doen. Laat me nu maar met rust. Dus die wou ook geen knuffels of die wou niet. Ik vond dat bijna jammer. Wat een heerlijkheid is, hè. Dat je niet 3 uur een of andere ritueel een oor moet vasthouden op een bepaalde manier. En in een kramp moet. Dus dat is wel fijn. Maar soms was dat wel van, weent hij zo? En hij zo, nee, het is mijn beurt nu. Nee, ik mag gaan. Ik mag gaan. En dan tegen dat wij, ze is al terug in het slaap gevallen. Het was haar tutje, zo.
0: Ja. Ja, ik denk dat er heel veel mensen jaloers zijn als ze dit horen. En als je trouwens ook nog een nieuwe, mooie West-Vlaamse uitdrukking wil leren en tips over hoe je een enig kind het best kan opvoeden, wel luister dan zeker naar die nieuwe aflevering van Alles Goed. Je vindt ze op VRT Max.

Je hebt af en toe een leugentje om bestwil. En dan heb je een stone cold liar, zoals Milo Meskes hem beschrijft in dit nummer. Ik had het je gezegd, de muziek die wordt alleen maar beter. Hoe later op de avond. Dus loop nergens naartoe. Je zit hier nog wel even goed bij Radio 2.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Komt een mooi berichtje van Annelies binnen in de Radio 2-app. Ze stuurt, dit is het nummer van mijn vriend en mij. We zijn vandaag 5 jaar samen, dus het kan geen toeval zijn dat hij dit nu op de radio speelt. Toeval bestaat niet, zeg je dan, Annelies?
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolof van vlaggen en soldaten en...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max. Je luistert.
3: You lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolof van vlaggen en soldaten en...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1.

0: RT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van de valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet. In Leuven is de stationsomgeving rond 6:30 vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De hele avond zal er nog hinder zijn voor het treinverkeer in het hele land, want Leuven is een van de belangrijkste stations van België. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: En dan maar hopen dat die warmte nog niet te veel bij je binnen zit, want anders is het pittig, denk ik. Goed naar de weg dan. Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet bovengronds omrijden en er is file. Richting Brussel zijn aan de Ruppeltunnel 2 rijstroken dicht. Op de E40 van Brussel naar Gent is door een brandend voertuig de afrit Aalst afgesloten. En de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501.

0: Als je nu je ogen sluit en luistert naar deze muziek en de zon misschien nog een beetje op je gezicht voelt, ja, dan is het toch alsof je net op vakantie bent, hè? Samen met Dolly Parton en Kenny Rogers en Island in the Stream. Welkom hier bij Radio 2 Relax. Je bent hier om vooral te genieten van de woensdagavond die lekker neer te leggen op een ontspannende manier. En ik blijf hier nog tot 10 uur bij jou om dat samen te doen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
0: En als ik zeg de beste muziek, dan is dat niet overdreven, hoor. Dit is nog zo'n prachtig pareltje van Maaike Oudboter.

0: Marijke Huige is in Koekelare heel erg aan meegenieten op dit moment, hoor. Ze stuurt: hey Sharon, zalig om Eros te horen. Terug aan het genieten van de momenten van zijn optreden in Vorst. Oh, die staat zo hard op mijn bucketlist om ooit eens live te zien. Echt. Ik hoop alleen dat ik er dan niet voor naar Italië moet. En anders is het ook zo. Dat is ook niet zo heel erg natuurlijk. Kunnen we combineren met een reisje. Over Italië gesproken trouwens. Vanmorgen, ik weet niet of je het gehoord hebt, was VRT-journalist Willem van Mullum op bezoek hier bij Anne en Daan. En hij had zijn nieuwe boek bij. Een boek over Italië. Het land waarop hij verliefd werd en hij ook zijn hart verloren is. En ze hadden het over Italiaanse gewoontes. Zo zijn er blijkbaar wel enkele. Zo mag je daar blijkbaar in Italië na 11 uur geen cappuccino meer bestellen. God mag weten waarom.
1: Het eerste antwoord was daarom. Niks mee. Dat is zoiets zoals als je ruzie maakt met de kinderen.
2: Ja, het laatste waarom niet zegt, daarom?
1: Daarom. Nee, ja. Maar daar ben ik dus niks mee. Ja, omdat het misschien is veel melk, dat verteert wat moeilijker. Straks komt de pasta eraan, dat mengt niet goed. Maar eigenlijk, ik ben in gesprek gegaan met een Italiaanse kok hier in een restaurantje heeft hier in Brussel. En wat die cappuccino betreft, zei hij, is eigenlijk een beetje een soort van sociale conventie geworden. Iets wat we allemaal aanvaard hebben. En niemand weet precies waarom we het aanvaard hebben, maar please, doe gewoon mee. Maak het ons niet te complex, want we serveren hem niet na 11 uur.
0: Kijk, in Italië weet je dus, als je daar deze zomer op vakantie gaat, geen cappuccino na 11 uur. Gelukkig ben je op dit moment niet in Italië, maar gewoon lekker in België. Dus heb jij nog zin om een cappuccino te drinken? Laat je lekker gaan. Mag allemaal. En ik serveer er een wolkje goede muziek bij.

0: Ik heb hem dat onlangs nog live horen zingen en na al die jaren doet hij dat nog even goed. Gary Hager en het allermooiste. Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet bovengronds omrijden en er is een file. In de richting van Brussel zijn tussen Aartselaar en de Ruppeltunnel twee rijstroken dicht. En op de E40 van Brussel naar Gent is door een brandend voertuig de afrit Aalst afgesloten in de richting van Ninoven. Mai.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Het is warm voor alles en iedereen, ook voor de auto's, dat is duidelijk. Hopelijk kan je toch een beetje afkoeling vinden. Dit is geweldige muziek van Roxy Music en Jealous Guy.

0: Nog een klein slaapliedje.
1: Nog meer jij is van.
0: En hier en daar waarschijnlijk een geeuw die ontsnapt. Dat is helemaal prima. Want de woensdag die zit er alweer bijna op. De zon is er ook de brui aan het geven. En dat mag ook wel, want ze is een beetje de strever aan het uithangen tegenwoordig. Hè. Terug naar lang geleden nu, met de Backstreet Boys.

The Alan Parsons Project en Eye in the Sky. Het is leuk om te zien dat er nog veel mensen aan het genieten zijn van het mooie weer. Nu nog, jawel, want er zijn heel wat mensen. Intussen al 7 of 8 die hebben gestuurd dat ze nog ergens op een terras zitten. Vaak ook met een wijntje erbij. Groot gelijk. Pluk de dag. Vier het leven. En als dat op deze manier kan, hoe

beetje soul met Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Maar de avond die loopt nu wel stilletjes aan op zijn einde. Zometeen kuis ik mijn schip hier af, maar je kan hier nog luisteren tot 1 uur naar de meest fantastische, ontspannende muziek.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbare Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbare

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. 1 jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan. En zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen, de man kent nu zijn straf.
4: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar hij heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
3: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. En nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje en erg warm weer tot 31 graden. Vrijdag zoel tot 32 graden. Dan vanaf de namiddag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: die raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Je luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaterijs. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen dat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van...
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. 50

0: dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
1: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Er werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit een Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting van Anderlecht en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. Dat leidt tot spanningen binnen de regering. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de problemen gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
4: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang...
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd. Maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden. Zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
1: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In Bretagne zijn de jongen van 16 en dat meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11 beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Het lichaam van de jongen van 11 werd zondag gevonden bij een rivier in de Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. De boringen zullen plaatsvinden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land. Dat ligt in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan, maar zegt dat zijn land de opbrengsten van die fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te financieren. Brazilië was vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld. De meeste velden liggen in zee. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer nog vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En bijzonder warm opnieuw tot 31 graden. Zo woensdag 27 mei zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

een dromen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief.

aan een onbekende ziel.

Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek.

Er is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Werkgevers zijn bezorgd over het gebruik van AI door sollicitanten. HR-dienstverlener Partena bevroeg 250 werkgevers over hun ervaringen met AI tijdens sollicitatieprocessen. Opvallende vaststelling, de werkgevers zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record hier Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn

In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerborg-Loon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen. Officieel zijn er al zeker 2 doden, maar 9 mensen zijn nog vermist en de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven ze nog levend te kunnen terugvinden.
1: We do not know where all 9 are. Through accountability with the Nippon staff, we know 9 individuals are missing. We have searched the area. The area that is searchable.
0: Volgens de brandweer is de reddingsoperatie een bergingsoperatie geworden. Maar ook de lichamen terugvinden is moeilijk, omdat sommige delen van de fabriek nog niet toegankelijk zijn. De brand in de fabriek ontstond nadat een opslagtank met 3 miljoen liter chemische vloeistof implodeerde. In Parijs worden zaterdag 8000 agenten opgeroepen voor de Champions League finale. PSG speelt die finale tegen Arsenal in Boedapest. Maar de wedstrijd zal ook in Parijs door duizenden supporters gevolgd worden op grote schermen. Vorig jaar speelde PSG ook de finale en toen braken er rellen uit na de wedstrijd. Honderden mensen werden opgepakt. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, zal de politie massaal aanwezig zijn in de stad. In Boedapest zelf zullen er 4000 agenten voor de veiligheid zorgen. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad ook voor chaos gevreesd, omdat de taxichauffeurs hebben aangekondigd